Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiase en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaarder Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Radio Kamp.
1: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

Radio Marihati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Maria.

Ja, een hele goede morgen en slammet paggy luisteraars. Op deze zondagmorgen 13 september. Welkom in uw programma Radio Mariahatti Apeldoorn. Ik kijk even naar Jan of het goed gaat. Gaat het goed, Jan? Nu wel. Oké. En u weet het, hè? Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahatti u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. Met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Mariahatti, de naam zegt het al, kom in ons hart. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik heb voor u natuurlijk weer heel veel agendapuntjes. Nieuws over binnen- en buitenland, actualiteiten, mooie verhalen. Natuurlijk ook geschiedenis over Indië, Indonesië. Gedichten, spreuken, heerlijk recept. Maar we hebben ook nog een telefonisch interview met onze Ernst Jan van Indogarden. Hartstikke leuk. Dat straks natuurlijk. En de muziek neemt u mee in de tijden van Golden Oldies, Evergreen Country, Indorock, Indonesisch, maar ook Melux. Ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. De techniek is in handen van onze Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Ja, het ging even niet goed, maar we... Oh, de start was niet goed, zei Jan, maar we zijn er. We zijn er en dat is het allerbelangrijkste, Jan, toch? Oké, het voelde het afgelopen week wat, ik vond het wel, een beetje herfstachtig. De herfst sluimert zachtjes ons land binnen. Nou, na de tropische temperaturen zullen wij ons langzaam voorbereiden om de herfst welkom te heten. Ik hoop voorlopig niet, maar ja, het begint. En ik zeg

Term Illusion. Ja, wat missen wij deze band elke keer, hè? Entertainers. Heel bekend bij heel veel natuurlijk Indo's. Een klein spreukje, levensles. Ja. Wat je doet, komt altijd bij je terug. Geloof nooit dat niets zal gebeuren. Elke actie heeft een consequentie. Mensen die leven met een ego, jaloezie of leugens kunnen vaak het goede in anderen niet zien omdat ze te veel op zichzelf gericht zijn. Ze begrijpen verkeerd wat wordt gezegd. Niet omdat het onduidelijk is, maar omdat hun geest is vertroebeld door trots. Het leven is geven en nemen. Wat je aan de wereld geeft, zal uiteindelijk bij je terugkomen. En dat is helemaal waar. Het leven is ook geven en nemen. We gaan nog even, Jan. Oh, heerlijk, lekker wakker worden. Bangun, bangun allemaal op deze zondagmorgen bij Radio Marihati. Patta Cenke, Red Diamond.

Even lekker wakker worden bij Radio Marihatti met het prachtige instrumentaal nummer Patachenke, Red Diamond. Klein, klein, klein spreukje. Blijf positief. Ook in moeilijke tijden is het mogelijk geluk te delen. Beperkt wel je omgang met anderen, geniet binnen je eigen bubbel. Zorg voor jezelf. Zo zorg je ook voor elkaar. Dat is helemaal waar, toch? Oké, lieve luisteraars. De afgelopen donderdag vierde Radio Marihatti haar 26e verjaardag. Ja, 26 jaar geleden ben ik begonnen met ons Indisch programma Radio Marihatti hier bij RTV Apeldoorn. En tot nu toe zeg ik iedere zondagmorgen, ik blijf voorlopig natuurlijk in goede gezondheid, hè, dat hopen we allemaal, Radio Marihatti te presenteren. Ik trakteer mijzelf en dat mag van Jan. Nee, ik trakteer mezelf ook met een nummer van mijn lievelingszanger. Ja, dat weten jullie allemaal al. Ja, laat me horen. Dat is hij, Sir Cliff Richard met Move It. En dat blijf ik ook doen. Gewoon doorgaan.

Ja, Move It voor Radio Mariotti. En dat blijven we ook gewoon doen en doorgaan in goede gezondheid. Want je gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want zonder je gezondheid ben je echt verloren. Dansmatinee zondag 27 september. En wel in de Veste. Fabianusstraat nummer 4 hier in Apeldoorn. Entree €10. En graag cash betalen, geen pin. Hè? En vanaf 14:30 tot 17:30. De zaal gaat om 13:00 open. De catering wordt verzorgd door Caribio. Graag cash, geen pin, ook bij de catering. En natuurlijk gaan we genieten van de geweldige band New Oase. New Oase, het nieuwe Oase. Info en reserveringen graag bij Fanny Kedise, 06 2142-9563. Of ook thuis hebben zij een telefoon 055, nog heerlijk lekker ouderwets, hè? 055-5421-276. 5421-276. Een gezellige zondagmiddag matinee 27 september. En straks heb ik nog een berichtje van Karel Kedise. Want op zondag 11 oktober gaat ook weer iets leuks gebeuren. Ik ga naar het volgende, woensdag 16 september, zijn Kees en Mieke, goedemorgen lieverds, ik weet dat jullie zitten te luisteren, 60 jaar getrouwd. Nou, lieverds, jullie krijgen de felicitaties van jullie onderbuurvrouw. En wie is dat? Ja, Beeps natuurlijk. En natuurlijk haar kinderen, Emiel, Steven en Lafina. Ook namens Radio Mariotti van harte gefeliciteerd. Aanstaande woensdag, jullie zijn twee prachtige mensen. En daarom zeggen we ook tegen jullie, we houden van jullie. I love you because Jim Reeves.

I love you, Kees en Mieke. Natuurlijk, hè, namens Radio Marihatti, 60 jaar getrouwd, geweldig. En ik wens jullie allebei een mooie en gezonde dag natuurlijk. Ook heel belangrijk, ja toch? Goed, en dan heb ik een nieuwtje, want Masada in Luxor Live. En wel op 17 september brengt Masada de Molukse en Latin Rock Vibes opnieuw naar Arnhem. En voor de derde keer staan ze op het podium van Luxor Live voor een zwingende avond. En door de combinatie van Zuid-Amerikaanse ritmes en Molux temperament wordt het een avond waarbij je niet stil kan blijven staan. En daarom zeg ik ajo, ajo, voetjes van de vloer. Aanvang 7 uur, tickets €20. Verkrijgbaar bij www.luxorlive.nl. Het begint om 7:45. Fantastisch. Masada in Luxor Live en wel hier in Arnhem. Goed, even het volgende, luisteraars. Ik wil natuurlijk namens Radio Marihatti, namens alle luisteraars, onze Ineke Krats, goedemorgen lieve Ineke, heel veel beterschap, kracht en sterkte wensen met jouw herstel van jouw operatie. Je hebt nog heel veel pijnen. Geef het vooral de tijd om te genezen. En dat is heel belangrijk. Ik draai een speciaal plaatje voor jou, Ineke. En wel gezongen door jou, Ben. Samen met jullie zoon, Christiaan. En dansen mag je voorlopig niet, nee. Maar ze zingen wel voor jou, Your Mama Don't Dance. Ben Hart samen met zoon, Christiaan.

Ja, Ben Hart samen met zijn zoon Christian hebben dit lied gezongen. Speciaal voor hun, ja, Ineke. Ineke, gauw beter worden. Hè? En natuurlijk, we kunnen jou gewoon niet missen. Gauw beter worden. Goed, een klein spreukje. Niemand kan zo hard slaan als het leven. Maar geef nooit op. Zelfs niet als alles verloren lijkt. Zelfs als je hart gebroken is. Verzamel je kracht en blijf vechten. Onthoud dat het leven hard kan zijn. Maar jij bent dat nog veel meer. Suara Gambira Catering, luisteraars, had mij gevraagd om het volgende aan u door te geven. Met spijt wil ik jullie laten weten dat de benefietavond 12 december 2026... ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Suara Gambira Catering en Events wordt verplaatst naar een later moment. De afgelopen periode heeft mijn gezondheid wat extra aandacht gevraagd. Sedert eind juli kamp ik met een zware nekhernia en hebben mijn aangetaste spieren als gevolg van de diabetes onder de sleutelbeen ervoor gezorgd dat de pijnen nog ondraaglijker zijn. Er is meer tijd nodig voor verder onderzoek en ik heb een second opinion aangevraagd bij de Bergman Kliniek. Afhankelijk van wat hieruit zal komen, moet ik een beslissing nemen om mij wel of niet te laten opereren. De overweging om het evenement te verschuiven was een moeilijke, doch pijnlijke beslissing. De aankomende periode zal bestaan uit vele onderzoeken. Hopelijk een snelle behandeling met een positieve oplossing. 15 jaar Suara Gambira vieren wij samen. Alleen iets later dan gepland. Lieve groet, Suara Gambira, Steven de Ruiter. Ja, nou, lieve Steven. Jouw gezondheid gaat boven alles. Ik ken jou. Jij wilt doorgaan en blijven doorgaan. Maar helaas, Steven, jouw lichaam zegt nu: werk aan jouw gezondheid. Ik weet wat voor pijnen jij moet ondergaan. Wij moeten helaas natuurlijk afwachten. Ja, afwachten wat de heren doktoren natuurlijk zullen komen met verdere behandelingen. Gun jezelf de rust om 100% weer te kunnen functioneren en geef het de tijd. Misschien dat het volgende lied, Steven, jou even je pijnen zal doen vergeten. Gezongen door jouw lieve vriend Edu Nolten. I Can't Back to Austin.

0: Ja, speciaal voor Steven de Ruiter zingt Edu Nolten, zijn vriend, het mooie nummer. I can't back to Austin, maar Steven weet één ding. Jij komt weer terug bij jouw Suara Gembira. Nog even een klein gedichtje. Niemand kan zo hard slaan als het leven. Maar geef nooit op. Zelfs niet als alles verloren lijkt. Zelfs als je hart gebroken is. Verzamel je kracht en blijf vechten. Onthoud dat het leven hard kan zijn. Maar jij bent dat nog veel meer. Oké, even naar dit volgende nummer gaan we dan even praten met Ernst Jandelo uit van Indogarden. Even, lieve Lenny, dit moet ik even voor 9:30 nog doen. Maar goed, lieve Lenny, wat genieten wij op de zondagmorgen van Radio Marihatti? Jouw enthousiasme en het presenteren maken ons altijd vrolijk. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Nou, wil je speciaal voor ouders Simone en Bert van Leeuwen uit Assen een mooi lied draaien, Lenny? 17 september zijn ze 50 jaar getrouwd. Wat enig. Bedankt namens alle kinderen, familie en liefst van Meitie en Peter. Laat me horen.
1: Step right up.
0: Tony Jackson met The Grand Tour. Morning.

0: Come on in.
1: Ja, mooi nummer. Tony Jackson was dit met de Grand Tour. En natuurlijk Simone en Bert van Leeuwen uit Assen. Gefeliciteerd met jullie 50ste jaar getrouwd, yes, moet ik zeggen. En natuurlijk een hele mooie dag verder toegewenst. Goed, en ik heb nu aan de telefoon, lieve luisteraars, onze lieve Ernst Jan.
2: Ja, goedemorgen Lenny. Hi.
1: Hallo schatje, Indo Garden. Ja.
2: Ja, klopt ja. Hoe gaat het bij jou?
1: Nou, alles je goed? Weet het altijd goed, hè? Altijd
2: ja,
1: goed.
2: Mooi. Net terug uit Spanje.
1: Ja, ook dat. Maar ja. We gaan gewoon lekker verder, lieve schat. Want zaterdag 19 september, daar willen we alles over weten. Indisch Erfgoed Festival. Ja, nou, klopt. vertel Ernst-Jan, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, ja, wat gaat er gebeuren? Ja, dit is de eerste keer dat we het gaan organiseren. Je weet, met Indo Garden is onze missie zo onderhand geworden het doorgeven van de Indische cultuur. Hè?
1: Ja.
2: Dus we willen zoveel mogelijk mensen, zeg maar, met mensen gedachtenwissen doorgeven van wat is er in Indië allemaal gebeurd ooit. Hè? Dus de geschiedenis, maar ook juist de mooie dingen van de Indonesische en de Indische cultuur. En toen hebben we bedacht samen met Christel Samson van de Deventer Schouwburg.
1: Ja.
2: Sommigen ook te kennen haar misschien wel, want zij is er ook altijd als er een Indische voorstelling is.
1: Ja.
2: We hebben een Indisch erfgoedfestival opgezet. En dat gaat zaterdag gaat dat gebeuren.
1: Ja. Ernst Jan, wat gaat er allemaal komen? Vertel.
2: Wat gaat er allemaal komen? Ja. Nou, het wordt een dag van gezelligheid en ontmoeten natuurlijk. Ja. Hè? Dus we hebben D-Choice. Ik begreep dat je vorige week vergeten was te zeggen dat D-Choice kwam.
1: Ja, dat vergat ik, ja. Maar die komen spelen, een geweldige band.
2: Ja. Ja, een hele mooie band. En die spelen de hele dag door verschillende sets. Dus het begint allemaal om 11 uur en het duurt tot 5 uur.
1: Zo.
2: Maar dan hebben we door de tuin verspreid allemaal specialisten op verschillende onderdelen van die Indische en de Indonesische cultuur.
1: Ja.
2: Dat zijn demonstraties. Heel mooi. We hebben gisteren was hier iemand bij ons en die komt een demonstratie samen met een vriend van hem. Vechtvliegeren. Dat ken je wel.
1: Vliegeren,
2: hè,
1: wat leuk.
2: Ja, vliegeren. Ja, vechtvliegeren. En dan met de draad. En
1: ja, die ken ik.
2: Met lijm en glas. En dan elkaar proberen de draad door te snijden. Blijkt toch een Nederlands kampioen te zijn.
1: Nee, hou op.
2: Echte Indo.
1: Geweldig.
2: Die blijkt Nederlands kampioen te zijn. En die komt samen met zijn vriend. Komen ze demonstraties geven. Okay. Hoe dat gaat. Weet
1: ja,
2: en
1: leuk.
2: De spelregels en de tactieken. Hij heeft dat allemaal gisteren uitgelegd. Helemaal geweldig. Maar we hebben ook een hele mooie groep uit Diemen.
1: Oh.
2: Pamor Badai.
1: Hey, bekend bij Lenny. Ja, ja. Dat is Francisca, hè?
2: Ja, Pamor Badai, Francisca. Ja, precies. En Oom Dave.
1: Oom Dave,
2: die,
1: ja.
2: Die hebben de school ooit opgezet.
1: Juist.
2: Die doen pentaxin dat op heel hoog niveau. En die zijn hier ook geweest. En die waren zo enthousiast over de tuin. Dus zij zeiden van, ja, wij willen een demonstratie komen
1: geven. Geweldig.
2: Dus die komen dat doen. En misschien nog wel leuker zelfs, dat we hebben ook een pitchet paviljoen.
1: Oh, echte lekker massage. Ja,
2: precies. Maar dan op de grond, hè, dus zoals het hoort.
1: Ja.
2: En hij, dat is Cleo en die geeft een workshop. Dus hij leert mensen hoe je dat kunt doen.
1: Ja.
2: Maar je kunt je ook eventjes laten masseren door hem natuurlijk.
1: Mm-hmm.

0: Maar die speelt ook hele mooie instrumenten. En die kent de jongens van de Pentax Silat. Dus die zei al van, nou, dan kan ik ze heel mooi ook muzikaal begeleiden.
1: Wauw.
0: Dus dat worden hele mooie samenwerkingen
1: absoluut,
0: allemaal.
1: Absoluut.
0: Ja, precies. Dus dat is een demonstratie Pentax Silat. Weet je dat Babes... Iedereen kent Babes, hè?
1: Ja, wie kent Babes nou niet meer?
0: Die
1: hoort al bij Mariati, hè?
0: Ja, precies, ja. Je kent Tsongkhlat natuurlijk, hè?
1: Tsongkhlat,
0: dat spelletje met die kuiltjes.
1: Dat zijn oude Indische spelletjes.
0: Oude Indische spelletjes.
1: Ja, wat leuk.
0: En bikkelen.
1: Bikkelen. Ja.
0: En dat krijgen we heel vaak mensen hier bij ons in de winkel natuurlijk. Of bij Indo Garden. En we hebben dat allemaal liggen. En dat mensen dan zeggen, oh, dat heb ik vroeger gespeeld. Ja. Maar hoe ging dat toch ook alweer en zo? Nou, Babes gaat samen met Armand.
1: Armand Villon, wat leuk.
0: Ja, die komen allebei. En in de mooie traditionele kleding uiteraard.
1: Ja.
0: Heb ik gevraagd.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dan gaan ze dus die oude Indische spelletjes gaan spelen.
1: Ja.
0: En uitleggen ook weer van hoe gaat het.
1: Ja.
0: Maar Babes die gaat daarnaast ook nog een hele mooie sambo-workshop.
1: Heerlijk.
0: Dus haar recepten, die leert ze aan mensen. En dan ga je samen sambo maken. En ze doet het voor. Dus,
1: nou, hartstikke mooi.
0: Ja, precies. En ken je David Gallas?
1: Ja, David Gallas ken ik. Het gaat over de Pusaka Chris.
0: De Pusaka Chris.
1: Ja.
0: Hij heeft een ongelofelijke collectie Chrissen.
1: Ja.
0: Ook hele oude. En hij is uit heel veel verstand van. Dus hij kan ook Chrissen lezen. Hè. Dus als mensen een Chris thuis hebben.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die durven dat niet. Hè, want er gaan heel veel mythische verhalen natuurlijk over de Chris. Maar er zijn heel veel mensen die hebben een Chris thuis liggen en ooit nog vanuit de familie of gekregen of wat dan ook.
1: Ja.
0: Nou, neem hem mee, zou ik zeggen, want David die kan die Chris dus lezen. Dus hij kan hem
1: determineren.
0: Hij kan erover vertellen waar komt hij vandaan en hoe oud is die en dat soort zaken. Dat kan hij allemaal doen. Maar hij geeft er ook een hele mooie lezing over.
1: Mooi.
0: Over
1: Chris, fantastisch.
0: Ja, hij geeft een hele goede lezing.
1: Ja.
0: En zijn partner, Melanie Webb. Die gaat die heeft heel lang studie begrepen van haar. Zo'n 12 jaar heeft ze zich helemaal verdiept in astrologie en kaartenlessen.
1: Wow, yeah.
0: En zij hebben, ja, dit is heel bijzonder, zij hebben de originele kaartenset van het sultanaat in Solo.
1: Zo.
0: En zo eeuwen oud. En die hebben zij gevonden. Die is altijd heel goed bewaard gebleven, maar zij hebben een familieband met de sultan van Solo.
1: Ja. Yeah.
0: En zij mochten die kaartenset mochten zij dupliceren, zeg maar. En dat geeft ze ook uit in een boek. Maar daar gaat ze ook een lezing over geven.
1: Oké, okay, maar leest... Ja, boek, ze heeft een boek over geschreven, maar gaat ze ook kaart lezen?
0: Ze gaat erover vertellen.
1: Of vertellen,
0: ja. Ze vertelde, als je dat echt goed wil doen, dan kost dat zeker 2-3 uur. Dus daar is de tijd dan tekort voor. Oh. Maar ze gaat er wel over vertellen.
1: Hm.
0: En zij kan met mensen, als ze dat zouden willen, lapen bijvoorbeeld, kan ze dan daar afspraken over maken.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, heel interessant. Heel interessant.
1: Absoluut.
0: En even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, voor de kindertjes. Niet alleen.
1: Belangrijk, onze kindertjes, ja.
0: Onze kinderen. Ken jij Rubens Agaat?
1: Agaat, die ken ik. Gaat over vliegeren, hè?
0: Over vliegeren.
1: Ja.
0: Dus die gaat een workshop, die neemt zijn vliegers mee. En die gaat dus met de kinderen, kunnen ze een vliegen maken, een eigen vliegen maken. En natuurlijk hopen we dat er een beetje wind staat zaterdag.
1: Ja, hoop ik ook.
0: Voor die demonstratie.
1: Precies, ja.
0: En dan kunnen de kinderen ook die vliegen natuurlijk oplaten.
1: Dus, geweldig.
0: Je weet, we zitten hier aan een weiland, dus we hebben alle ruimte. Om ook te gaan vliegen dan.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Wat veel allemaal, zeg.
0: Ja,
1: het is een hele dag, hè?
0: Ja, dat duurt de hele... En dan hebben we nog iets leuks.
1: Potje Potjo, niet vergeten.
0: Ja, Potje Potjo, tuurlijk. Ja.
1: Daar wordt gedanst.
0: Dat is niet voor de kinderen, maar dat is voor de
1: ouderen.
0: Ja, de ouderen.
1: Ja,
0: zeg maar,
1: tuurlijk. Door. Dat hoort erbij.
0: Maar neem dat hoort er zeker bij. Gezellig. Het is gewoon een dag van gezelligheid. Maar er komt ook dus de zus van Christo. Kim Samson en hij samen met een hele goede vriendin van haar, die geeft altijd Wayang-voorstellingen, Wayang Kuling.
1: Oeh, leuk.
0: Maar nou gaan ze dat zo doen, dat ze met, dan kunnen kinderen, ze hebben natuurlijk hun eigen materiaal bij zich, maar dan kunnen kinderen ook hun eigen poppen maken. Een krokodil of wat ook. Weet je, en dan gaan ze met die poppen gaan ze dus het Wayang-spel spelen. Dus schaduw-Wayang.
1: Dat is mooi.
0: Gaat ook gebeuren.
1: Ja, weet je wat het is, Ernst-Jan? Want de meeste kinderen kennen het natuurlijk niet. En nou zien ze dat. Hè?
0: Ja, precies. Dat is het.
1: Ja, maar blijf even aan de lijn. Ik heb een heel mooi plaatje voor jou en Sonja.
0: Heel goed.
1: En dat gaat Jan even...

0: Speciaal voor jou en Sonja, Ernst-Jan.
1: Ja, mooi. Wat mooi. Romantisch, hè?
0: Heel mooi, hè? Ja. Even terug in de tijd. Maar ja. Inderdaad, Ernst-Jan, Indisch Erfgoed Natuurlijk Festival. Aanstaande zaterdag, hè? Bij Indo Garden. Kun je ook even zeggen hoe laat het begint? En
1: precies. Het begint om 11 uur.
0: Oké. Okay.
1: Dus 11 uur kunnen mensen binnenkomen.
0: Ja.
1: Het duurt tot 5 uur.
0: Ja.
1: Dus we sluiten af met de D-Choice. Denk ik ook wel meer met een paar...
0: Zullen we Gandonge gaan spelen?
1: Ja,
0: Gandonge.
1: Dan moeten we de zakdoekjes maar weer uit gaan delen.
0: Ja.
1: En dan, hoe heet het? Dus dat is tot 5 uur.
0: Mm-hmm.
1: En mensen kunnen gelijk om 11 uur dus binnenkomen. We hebben dit keer vragen wel een entreeprijs.
0: Okay.
1: Oké. Okay. Om de kosten
0: te vergoeden.
1: Ja,
0: tuurlijk. Ja,
1: precies. En dat is een, mensen die vaker bij ons komen bij de Passa Ketziel met hemelvaart.
0: Ja.
1: Die weten dat we kunnen op hun eigen terrein kunnen we parkeren. We hebben een heel groot weiland, gelukkig een hele aardige buurman. Een boer die een heel groot weiland heeft, dus daar kunnen we mooi parkeren. Maar ja, daar vragen we dan ook een kleine bedrag voor.
0: Ja.
1: En dan kost het 7,5 euro
0: entree.
1: Ja.
0: Oh, kunnen ze dan cash betalen?
1: Ja, kunnen ze cash betalen. Kan ook pinnen.
0: Okay.
1: Dus we zorgen dat we een pinapparaatje hebben staan. Ja. Mensen kunnen ook online al een kaartje bestellen.
0: Kijk.
1: Dus dan heb je het al binnen en dan kun je bij wijze van spreken zo doorlopen.
0: Gewoon www.indogarden.
1: Ja, op onze website.
0: Ja.
1: Op onze website.
0: Okay.
1: Ja, daar staan een kopje evenementen. En als je dan daarop klikt, dan zie je vanzelf het Indische Erfgoedfestival.
0: Ja.
1: En daar zit een linkje en dan kun je zo de kaartjes bestellen.
0: Dus 7,50 entree en een kleine vergoeding voor
1: het parkeren. Okay. Ja, en natuurlijk hebben we lekker eten en drinken.
0: Dat is belangrijk. Ernst-Jan.
1: Zullen we het maken?
0: Zullen we het maken?
1: Nee, ja. We hebben onze saté natuurlijk.
0: Ja.
1: Saté babi, saté ayam, saté domba, kambing, zoals mensen het ook wel noemen. Hoe heet het? En die vraag die krijgen we ook heel vaak als mensen hier gewoon op een vrijdag of een zaterdag komen. Heb je het chendo? Maar dat hebben we dan, weet je wel, dat is altijd extra, dat hebben we nooit zo kant-en-klaar staan. Maar natuurlijk zorgen we dat het chendo is.
0: Lekker.
1: Ja,
0: geweldig.
1: En heel veel kroephoek en natuurlijk de snacks die we altijd hebben. Dus de pastei en de lumper. En
0: dat hoort er gewoon bij Indo Garden.
1: Ja, bij Indo Garden, maar bij de Indo volgens mij ook.
0: Absoluut. Wat leuk allemaal.
1: Ik denk dat heel veel mensen heel boos zouden zijn als ze niks te eten.
0: Nee, dat weet ik. Ja. Doe geen eten hier, zeggen ze altijd.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben altijd eten. He?
1: Ja, altijd. Altijd. Ja.
0: Het adres, lieve schat.
1: Ja, dat is Willem.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk Posterenk.
0: Posterenk.
1: Als je in de navigatie van je auto Posterenk intikt, dan vind je dat niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is Willem.
0: Ja.
1: En dan Enkweg 11. Enkweg 11 in Willem. En dat is voor degenen die hier nog nood geweest zijn, dat ligt tussen Deven en Apeldoorn, direct onderaan de snelweg A1.
0: Ja.
1: Dus het is heel makkelijk te bereiken.
0: Ja. Dus allemaal gaan we aanstaande zaterdag richting Indo Garden. En genieten van deze fantastische festival. Mooie band en allerlei dingen te doen natuurlijk. Alles wat met Indonesië te maken heeft, hè?
1: Alles wat met Indonesië te maken heeft.
0: Mooi.
1: En voor de mensen die hier nog nooit geweest zijn, we hebben de tuin dus helemaal Indonesië ingericht, hè? Dus er staan kakelima's, er staan helemaal bamboe, bananenbomen.
0: Ja.
1: Dus Zijn
0: die bananenbomen al goed gegroeid, Ernst-Jan?
1: Die zijn, hoe hoog zijn ze? 6 meter of zo? Weet je, heel leuk, Lenny. Elk jaar bloeit er wel eentje. En dit jaar dus niet.
0: Oh.
1: Maar een paar weken geleden zag ik in één keer uit één bananenboom een enorme bloem komen. Dus die staat nou volop te bloeien.
0: Yo.
1: Dus de banaantjes die zijn mini kleine.
0: Ja, weet ik. Maar het wordt ook kouder nu, hè?
1: Het wordt ook kouder. Dus het wordt niet wat, maar die bloem die is wel prachtig. Die kun je heel mooi zien.
0: Fantastisch. Dus, en wij sturen gewoon en we brengen allemaal de zon mee naar Indo Garden aanstaande zaterdag.
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: zeker.
0: Hartstikke fijn.
1: Heb je nog wat? Wordt het ook mooi weer.
0: Wat zeg je?
1: Ik zeg volgens mij wordt het ook mooi weer.
0: Het wordt gewoon mooi weer.
1: Want we hebben natuurlijk de ui en de lombok ook in de tuin.
0: Dat zegt men altijd, hè? Ui en lombok en een onderbroek.
1: Ja, dat zeg jij.
0: Dan komt er geen regen. Maar goed, we hopen dan.
1: Weet je dat, Lady, laatst bij Passa Ketziel hadden we dat gezegd. Ja, een ui, een lombok en een onderbroek. Want dat had jij gezegd.
0: Ja, weet ik.
1: En toen waren dus kinderen, die zijn de hele middag aan het zoeken gegaan waar die onderbroek nou hing.
0: Dus geen onderbroek.
1: Geen onderbroek.
0: Maar we hadden wel mooi weer, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, zeker weten. Nou, hartstikke fijn dat je even alles wilde vertellen voor ons. En natuurlijk,
1: ja,
0: hartstikke leuk. Ja. En we zien elkaar aanstaande zaterdag.
1: Helemaal goed. Ja.
0: Groetjes aan Sonja en heel veel succes met de voorbereidingen.
1: Okay. En jij nog hele
0: en speciaal voor jou, dit liedje.
2: Kokkie. Kokkie.
0: Speciaal voor jou.
3: Ja, toa.
1: Dankjewel.
0: Doei.
2: Kokkie, kamu sekarang keluar. Nu ga je eruit.
3: Lo, tuan tak tevreden. Masya Allah, tuan. Yowes, tak pulang.
2: Ya, sama. Sama naar huis.

0: Ja, Kokkie. Ik kijk even naar de... Och, ja. We moeten naar het nieuws, zei Jan. Ja, we Kokkie. Moeten naar het nieuws van 10 uur.
1: Kokkie.
0: Oh, Kokkie, ja, je draait nog. Ach, oh, lieve Kokkie. Ja, vroeger hadden alle Indische Nederlanders in Nederlands-Indië natuurlijk een kokkie, een kok in huis. Hè? Ja, ja, ja. Goed, en ik zou zeggen, ik ga er even uit. En na het nieuws van 10 uur, dan ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Marihatti. En dan zal ik ook de band Do Choice aan u voorstellen. Hè? De leden van de band, leuk om te weten wie de zanger is, toetsenist, drums. Maar dat straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlast in

0: De DAX lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Maria.

Ja, Jan, ik ben er. Ik moest even rennen. Ja, maar dat maakt niks uit. Ik zit weer. Ik zou even voorstellen aan de band Do Choice. Die speelt 19 september bij Indo Garden op het Indisch Erfgoed Festival. En even de bandleden wil ik aan u voorstellen. Dat is Don. Don, die zanger. En Paula, zij is toetsenist en ze speelt ook ukulele. En dan hebben we Theo, die speelt drums. Marco, pedal. Chas of Chase, bassist. En Heidse speelt solo gitaar. Hij is solo gitarist. En deze band, Do Choice, die speelt dus aanstaande zaterdag 19 september bij de Indo Garden op het Indisch Erfgoedsfestival. Dat hebben ze voor het eerst natuurlijk, organiseren ze dit. En het lijkt me ontzettend mooi. Heel veel te doen. En natuurlijk ook, neem de kinderen mee. Ook leuk voor de kinderen. Dan leren ze ook de oude Indische spelletjes. Heel leuk. En vliegeren en noem maar op. Die zullen hartstikke leuk vinden. Goed, dus aanstaande zaterdag 19 september. Dus gewoon gezellig richting Indo Garden. Hè? Goed, we gaan even naar het volgende verzoekje. Ik ben een beetje uitgeput, Jan. Ik heb even die trap hartstikke heen en weer moeten lopen om water te halen, koffie voor Jan en noem maar op. Maar ik zit weer en dan heb ik een verzoekje, lieve Lenny. Onze oom Reggie en tante Susan de Boy vertrekken dinsdag naar Indonesië. Ja, nou en de hele familie wensen hun een mooie tijd in Indonesië. Graag het lied Lenny, Land van mijn droom. Ja, dat wordt vaak gevraagd natuurlijk. Land van mijn droom, gezongen door onze Danny Everett.

Reggie en tante Suzanne de Boy. Jullie gaan weer gezellig en natuurlijk na al die jaren terug naar Indonesië. En daarom ook dit mooie nummer, Land van Mijn Droom. Vandaag is het op Bronbeek, luisteraars, de herdenking van de Junyo Maru. De Junyo Maru was een Japans vrachtschip dat in de Tweede Wereldoorlog op 18 september 1944 werd getorpedeerd bij de of door de Britse onderzeeboot HMS Tradewind met ongeveer 5600 doden als gevolg. En daarom is het vandaag ook herdenking in Bronbeek. Het is een van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis, met bijna 4 keer zoveel doden als bij de Titanic, waar in april 1912 zo'n 1500 slachtoffers vielen. Dit schip was onderweg van Java naar Sumatra, met naast de bemanning nog 2300 Amerikaanse, Australische, Britse en Nederlandse krijgsgevangenen en 4200 Javaanse werkslaven. Romujas werden ze genoemd. Ze waren allen bestemd om aan de 220 kilometer lange Pakanbaru spoorweg tussen Pakanbaru

Oaru en Moaro te werken. Het Japanse woord Junyo betekent havik. En Maru wordt al sinds 1493 gebruikt om een schip aan te duiden. Een groep van 1600 mannen bereidde zich in de nacht van 15 op 16 september 1944 voor op transport. Deze mannen waren eerder gezond. En natuurlijk, en zouden de reis kunnen volbrengen. Ze werden natuurlijk gezond verklaard, hè? Waarheen de reis hen zou brengen en wat hen te wachten stond, werd hen niet verteld. Het grootste deel van de groep bestond uit leden van de vroege stadswacht van Batavia. En op maandagmiddag 18 september deed een zware explosie het schip schudden. Delen van het schip vlogen alle kanten op. Overlevenden kropen over elkaar heen, liepen naar het dek en sprongen in zee. Of ze wel kunnen zwemmen, ja of nee. Uiteindelijk duurde het 20 minuten voordat het schip zonk. Op 15 kilometer ten westen van Bengkuan, voor de zuidwestkust van Sumatra. Het schip werd later genoemd als één van de Japanse helle schepen. Ik wil iedereen die vandaag herdenken in Brombeek heel veel, maar ook heel veel sterkte wensen. Goed, even kijken, Jan. Namens Ton en Soraya trouwen aanstaande woensdag in Hengelo. Namens familie, vrienden, van harte gefeliciteerd. Ook namens Radio Mariatti. Het mooie nummer Golden Ring gaat Jan nu voor ons draaien. Speciaal voor natuurlijk deze twee lieve schatten die gaan trouwen. Ton en Soraya. Golden Ring.

80 jaar koloniaal geweld en als de eerste president van Indonesië. Wat begint als een strijd voor vrijheid, groeit uit tot een revolutie die steeds moeilijker te beheersen is. Hoe breng je een diep verdeeld volk samen? Hoe voorkom je dat een land uitvalt? En hoe blijf je daarbij trouw aan jezelf? Bo Tarens Kane en Esther Scheldwacht spelen de jonge en de oude Sukarno en laten zien hoe zijn gedachtegoed ontstaat tegen de achtergrond van Japanse bezetting, de onafhankelijkheidsverklaring, de Bersiap, de koloniale oorlog en de staatsgreep die een einde maakt aan zijn presidentschap. Sukarno is van 22 september tot en met 25 oktober te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daarna volgt een tournee door het land. Voor wilt u er naartoe gaan, kunt u kaarten bestellen bij www.hnt.nl. Voor kaarten bent u terecht op www.hnt.nl. Sukarno. Ja, goed. We gaan ook nog koken, hè Jan? Dat was ook de bedoeling, hè? Ja, ja, ja, zegt Jan, want ik moet ook altijd even pauze houden. Oké, maar even naar dit volgende liedje, Jan, dan gaan wij koken. Waar gaat dit naartoe? Ach ja, speciaal voor Tilly van Gelder uit Den Haag. Ja, lieve Tilly, we kennen elkaar al heel lang. Hè? En lieve Til, sterkte en kom weer tot jouzelf. En ook werd het gezegd door jouw man Mark. Goed, heel veel sterkte, lieve Tilly. Het volgende nummer, Blue Darling. Speciaal voor jou.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariahati.
1: Ja, we gaan gezellig koken. Maar even wil ik iets vertellen over Indonesië. Indonesië, een land wat zoveel banden heeft met Nederland, dat men zou denken dat het nog steeds verbonden is met ons land. Wie vandaag de dag aan de Indische keuken denkt, denkt natuurlijk aan de rijsttafel met heel veel bijgerechten. Zo'n uitgebreide tafel wordt slechts bij feestelijke gelegenheden geserveerd. De dagelijkse maaltijd is veel eenvoudiger en kent niet zoveel bijgerechten. Omdat Indonesië voor bijna 90% uit moslims bestaat, heeft de islam een grote invloed op de maaltijden. Alleen op Bali wordt varkensvlees gegeten, omdat daar bijna geen islamieten wonen. De Javaanse keuken kent veel invloeden uit India, Arabië en China. De Molukken staan bekend om hun visgerechten. En op Sumatra wordt veel vlees gegeten en op Java is kip erg populair. Al deze keukens hebben één overeenkomst. Men maakt gebruik van veel kruiden en specerijen. En natuurlijk met name verschillende kruiden. Dat zijn pasta's, dat noemt men sambalans, hè? Sambals. Vleesgerechten worden vaak eerst gemarineerd. En vaak serveert men bij de maaltijd een sajur. En wat is nou een sajur? Een sajur is een soort kruidige groentesoep. Ja. Oké, rijst en mi zijn belangrijke bijgerechten. Evenals verschillende tafelzuren, onder andere verschillende soorten achars. En ook de Indonesische keuken kent

zijn vernieuwde invloeden uit Europa. De westerse chefs zijn vaak geïnspireerd door het werken met oosterse ingrediënten en bereidingen. Zo is de hedendaagse fusion kitchen ontstaan. En is het leuk natuurlijk om te weten hoe het daar allemaal aan toe gaat. Wat gaan we deze zondagmorgen klaarmaken? Ik had gedacht aan een kipfrikandellen met zoet-zure groenten. En wij noemen het perkedel ayam. Samen met achar champur. Dus perkedel ayam, dat zijn kipfrikadellen met zoet-zure groenten. Ontzettend makkelijk om te maken. Maar het is ook heerlijk bij een borrelhapje. Goed, wat hebt u nodig? 200 gram in de schil gekookte en gepelde aardappelen. Dus 200 gram in de schil gekookte en gepelde aardappelen. Tussen haakjes met een vork geprakt. Dat kunt u later, als het gaar is, met een vork prakken. 1 teentje knoflook, fijn gesneden. 2 shallotjes, fijn gesneden. 50 gram heel fijn gesneden prei. 50 gram fijn gesneden prei. 150 gram gehakt van kippenvlees. Maar je kan natuurlijk ook gehakt gebruiken van half om half, hè? Varkensvlees of rundvlees, noem maar op. Maar kippenvlees is natuurlijk ook lekker. Vers gemalen peper, zout, vers gemalen nootmuskaat hoort erin. 2 eieren en olie om in te bakken. Dus nogmaals, voor deze perkedel ayam, kipfrikadelletjes met zoetzure groenten, 200 gram in de schil gekookte gepelde aardappelen. Fijn prakken als het gaar is. 1 teentje knoflook, fijn gesneden. 2 teentjes shallotjes, fijn gesneden. 50 gram fijn gesneden prei. 150 gram gehakt, kippenvlees of gewoon gehakt. Vers gemalen peper en zout. Nootmuskaat, 2 eieren en olie om in te bakken. Het bereiden van deze heerlijke kipfrikandellen of ook perkedel ayam. Verhit de olie in de wok en bak de shallotjes, knoflook en prei even aan. Voeg het kippengehakt toe en bak dit alles gedurende 5 minuutjes. Neem de pan van het vuur, in een mengkom scheppen en de warm geprakte aardappel eraan toevoegen. Op smaak brengen met peper, zout, nootmuskaat. Breek 1 ei en roer dit door het mengsel en vorm frikadelletjes van 40 gram. Ongeveer van die ovale balletjes. Hè? Klop het andere ei los en doop de frikadellen erin. Bak ze in een laagje olie. Heel snel, ongeveer 20 minuutjes. Gewoon even goudbruin en krokant bakken. En dan is het eigenlijk klaar. Heel makkelijk. Hè? Dus gewoon balletjes maken en dan gewoon een hete olie. 2 minuutjes. Hebt u heerlijke perkedel ayam of ook wel kipfrikadellen met zoetzure groenten. En dat gaan we nu klaarmaken. Dat heet de achar champur. Wat hebt u nodig voor de achar champur? 2,5 deciliter water. 2 eetlepels azijn. 2 eetlepels suiker. 1 schepje zout. 20 gram rawit pepertjes, die hele kleine pepertjes. 20 gram in reepjes gesneden rode Spaanse pepers. 20 gram in reepjes gesneden groene Spaanse peper. En u moet wel de zaadjes eruit halen, hè, uit die pepertjes en lombok. 100 gram verschillende ontpitten en in staafjes gesneden komkommer. 40 gram in staafjes gesneden worteltjes. 1 ui, ook in staafjes gesneden. Dit is de zoetzure achar champur. Wat hebt u nodig? Nou, 2,5 deciliter water, 2 teentjes azijn of 2 eetlepels azijn, 2 eetlepels suiker, 1 schepje zout, 20 gram rawit, 20 gram Spaanse pepertjes, rode, 20 gram in reepjes gesneden groene Spaanse pepertjes, 180 gram

geschilde ontpitten en in staafjes gesneden komkommertjes. 40 gram in staafjes gesneden worteltjes. 1 ui in staafjes gesneden. Zo'n beetje langwerpig, hè? Goed, ik kan er een liedje over maken, Jan, de Achar Champur. Ja, misschien maakt er iemand een mooi liedje hiervan, hè? Leuk. Gewoon 2 deciliter water, 2 eetlepels azijn, enzovoort, enzovoort. Oké, het bereiden. Het water, de azijn, de suiker en het zout in een pan aan de kook brengen. Dus het water, de azijn, de suiker en de zout in een pan aan de kook brengen. Voeg de overige ingrediënten toe en laat alles 1 à 2 minuutjes koken. En laat het geheel afkoelen en bij het serveren de vloeistof afgieten. Heel makkelijk, achar champur. En natuurlijk lekker met deze perkedel ayam. Kipfrikandellen met zoetzuur groenten. En als u nog meer wilt weten, dan draait u gewoon dit nummer. Ja, dan draait u gewoon dit nummer. U krijgt mij niet aan de telefoon, hoor. Maar ja, gouden ouwe. Draai dan 797204, wilt u aan.

Ja, terug in de tijd, hè, met Wiltura. Samangat Melux in Amsterdam. Dus Samangat Melux in Amsterdam. Waar gaat het over? Het Amsterdam Museum en het Nationaal Slavernijmuseum brengen de verhalen van Amsterdamse Molukkers naar de openbare ruimte. In samenwerking met de gemeente Amsterdam presenteert de musea een omvangrijke buitententoonstelling op de Kop van Java. De tentoonstelling is tot en met 22 oktober te zien en bestaat uit 16 fotoportretten van Amsterdamse Molukkers. Daarbij draait om de vraag hoe leven de verhalen van verschillende generaties Molukkers voort in het Amsterdam van nu. Gastcurator van het project is Huib Akihari, kunsthistoricus en voormalig curator en directeur van het Molukkers Historisch Museum. Voor de tentoonstelling interviewde hij Amsterdamse Molukkers over hun leven in de stad en familiegeschiedenis. Oeh, wat is dit interessant. Ja. Nou, en voor meer informatie vind je dit op www.amsterdammuseum.nl. Samangat Melux in Amsterdam. Leuk allemaal om dit te weten. We gaan naar het volgende nummer. En ik wil toch even terug in de tijd van de band. Want ja, wie kent nou de Hot Jumpers niet? Dat is gewoon historisch, Hot Jumpers. Nou, daar gaan we even naar luisteren. Route 66. En dat wordt gezongen dus door Miss Ellie. Zij was toen zangeres bij de Hot Jumpers. Is helaas ook niet meer in ons midden. En toch gaan we even terug om gewoon even te luisteren. Even terugluisteren naar de Hot Jumpers met... Ja, Route 66.

Ja, onvergetelijk zijn ze, de Hot Jumpers met Route 66. Ik wil toch even dit verhaal met u delen. Leuk om te weten, ik ging langs de deuren met een fles spekkoeklikeur onder mijn arm. Indisch-Europees zaken doen. En dit las ik. Ik dacht, nou, ik vind het leuk om even ook aan u mede te delen. Want Mark Piepelenbos reist heel Europa door om zijn likeur Bandung 22 aan de man te brengen. In steden als Kopenhagen, Bratislava en Londen geeft hij masterclasses over pandan en pandanlikeur. En vertelt hij het Indische verhaal dat erachter schuilt. En de internationale bartenders hebben wel oren naar om zo'n uniek product. Ik vond het zo leuk. Want spekkoek kennen we allemaal, is wereldberoemd. Maar alleen in Nederland, lacht Mark Piepelenbos, het leek zo'n goed idee toen hij in 2017...

2019 de stoute schoenen aantrok en als nieuwkomer in de likeurbusiness zijn eigen Sajag spekkoeklikeur in België en Duitsland ging promoten. En daarvoor werkte Mark als ZZP'er in de marketing en om aan klanten te laten zien wat hij kon. Nou, had hij een voorbeeldproduct nodig dat hij kon pitchen? Dat werd de spekkoeklikeur, vertelt Mark. Het recept van mijn oma. Ja. En elke keer dat ik een pitch deed en het verhaal vertelde over de Indische kruiden en het familierecept en mensen zaten te lachen, dan wist ik, we hebben een match. Het ondernemen beviel hem wel en dus zette hij de eerste stappen in de drankenbranche en daar bleek internationaal ondernemen een must. Ik schreef me in bij evenementen, ging langs bij slijters, groothandels en horecaondernemers, spekkoeklikeur onder de arm. Nou, en in Nederland zei iedereen, wat een spekkoeklikeur. Ik ben gek op spekkoek. Laat eens proeven. Nou, en proeven betekende 9 van de 10 keer kopen. Maar in België werd het concept niet helemaal begrepen en werd de likeur vergeleken met andere kruidendrankjes. En als je dan ook nog begint over een combinatie van spek en koek, ja. Oké, Mark Piepenbos had desondanks de smaak van het ondernemen in de drankenbranche te pakken. Hij besloot zich met de spekkoeklikeur op de Nederlandse markt te blijven richten. Maar ging samenwerken met Fajar Ramadani en Mariska van Beek om een nieuwe Indische likeur te creëren. Wat geweldig. Nou, op een bierveeltje bepaalden we dat we een pandanlikeur gingen maken. Nou, ook dat nog, hè? Een pandanlikeur. Het werd Bandung 22. Het duurde 2 jaar voor het klaar was. Maar toen kwamen de eerste flessen van de band. Nou, dan ga ik even straks nog even verder als we tijd hebben. We gaan weer even terug naar de hotjumpers. Maar dat kennen we natuurlijk allemaal, hè? Wie is de zanger, gitarist van de hotjumpers? Niemand minder dan Rex Hauser. Ja, die kennen we allemaal, hè? En ja, Jan. Ja, leuk. En hij zingt voor ons het Indonesisch liedje Oscar, hè? Oscar Rex Hauser. Kennen we allemaal met die staart. Sribu Tahun Lalu. Oscar Rex Hauser.

Sribo Tahun, gezongen door Oscar Rexhauser met zijn Hot Jumpers. Ja, mooie tijden waren dat. Indisch-Europees zaken doen. Mark Piepelenbos reist heel Europa door om zijn likeur Bandung 22 aan de man te brengen. In steden als Kopenhagen, Bratislava en Londen geeft hij masterclasses. Fantastisch, een heel mooi verhaal. Maar dat ga ik, denk ik, volgende week even behandelen. Maar het volgende is, want in september, even september, lanceert Bandung 22 een nieuwe likeur. Spiced tamarind. Een kruidige tamarindenlikeur met een frisse, zoete smaak. Die geïnspireerd is op rujak. Kun je nagaan. Ja, goed. Tot een paar maanden geleden was ook deze likeur nog een idee op papier. Maar mede dankzij een succesvolle crowdfundingcampagne kan de likeur nu in productie genomen worden. Naar verwachting is deze in oktober voor consumenten verkrijgbaar. Fantastisch. En ik wil het zeker proeven. Deze, even kijken, hoe heet het alweer? Spiced tamarind. Tamarinde likeur. Nou, goed. Oh ja, even Jan, even wachten, want op zondag, we gaan even naar volgende maand, 11 oktober, zondag, schrijf het alvast op, zal in het Uggelens Belang, Bogartlaan 81, een gezellige dansmiddag gehouden worden met de band Karel and Friends. Nou, en de countryband Jamboree uit de jaren 80. Ik heb veel over deze band gehoord. Een countryband is het. Maar ik heb ze zelf nooit meegemaakt. En dat lijkt me hartstikke leuk. Hè? Want deze countryband Jamboree uit de jaren 80 zullen ook optreden. Entree €10 en graag cash, niet binnen. Aanvang 1:30. De zaal gaat om 1:00 open. Reserveringen bij Karel 06-24981808. Dus Karel 06-24981808. En dat is voor zondag 11 oktober. Schrijf het alvast op in uw agenda. En dat wordt gehouden in het Uggels Belang, Bolgaardslaan 81, Apeldoorn. Of is het een Uggelen? Ja, maar hetzelfde. Uggelen, hè? Oké. Goed, laat me horen. Gezellig. We gaan... Oh ja, leuk, leuk, leuk. Ambon. Oh, de Nightbreakers zijn dit. Ja, met het Ambonees Melux nummer Ambon.

Ja, Sio Sio Ambone, de Nightbreaks. Ik kreeg net een appje van Guido Saalberg. Lieve groetjes, Guido. En natuurlijk Jolenta ook. Jullie hebben, even kijken, even snel kijken, de 27 september. Ook een dansmiddag ga ik volgende week behandelen. Dus ik heb het binnengekregen, Guido. Hartstikke bedankt, hè, met de band Band It. En natuurlijk Frans Heerling, die komt daar zingen. Dus volgende week ga ik dit behandelen voor jullie. En natuurlijk een hele mooie zondag toegewenst namens mij. Goed, en het laatste nummer... Ja, het laatste nummer, Jan. Dat wil ik opdragen. Ik zou zeggen Rut en Albert. Rut en Albert, wonende in Spanje. Pak elkaar lekker beet en dans dit mooie nummer met elkaar. Oh, even wachten. Nou, even wachten, zegt Jan. Dus inloopdansmiddag, zondag 27 september... met optredens van Band It. Het is inloop Pes Dias. Dus morgen ga ik dit behandelen. Goed, speciaal voor jullie, Rut en Albert. Ja, you can dance. Ja, hè? Guido, en ook voor jou en Jolanta samen. Gewoon lekker dansen op deze

NOS afkorten. Want ik kijk naar de tijd. We moeten natuurlijk naar het nieuws van 11 uur. We zien elkaar, lieve luisteraars. Aanstaande zaterdag 19 september. Enkweg 11 te Willep. En natuurlijk Indo Garden. Janganlupa niet vergeten. Een geweldig festival. Indisch erfgoed. En wel natuurlijk Indo Garden niet vergeten. Volgende week zaterdag. Jan, prima kassie. Dank je wel. Na mij komt Onno natuurlijk met zijn mooie programma, Melange. Hè? En Winnie Tiewema, die komt na mij met haar mooie programma. Natuurlijk, klassiek. Dag allemaal. Alle zieken, beterschap, jarigen, gefeliciteerd. Tot volgende week, dan ben ik er weer. Doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020...

0: tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Klassiek.
1: Radio Apeldoorn.
3: U luistert naar RTV Apeldoorn en wel naar Apeldoorn Klassiek. En we gaan weer een hele uur klassieke muziek voor u draaien. En ja, ook het klassieke seizoen is weer begonnen. En we gaan starten met Gustav Leonhard op de klavecimbel. En hij speelt een stuk van William Byrd.

We hebben zojuist geluisterd naar componiste Calliope Tsupaki. En zij heeft gecomponeerd voor u de titel Thin Air. En dat was tijdens een festival. En zij heeft voor de ereprijs ook van alles gecomponeerd. En ze wordt dit jaar wordt ze geëerd met de Johan Wagner prijs. En dat wordt op 16 oktober uitgereikt. En dat is tijdens een residentieorkestuitzending in Amare in Den Haag. Er worden twee van Tsupaki's composities worden daar uitgevoerd. En het is de eerste keer dat een vrouw deze prijs krijgt. Calliope Tsupaki is een Grieks-Nederlandse componist en zij woont

in Amsterdam. En zij combineert de Oost en West in composities van een spirituele aard. Ze is geboren in 1963 in Griekenland. En daar heeft ze ook haar opleiding gedaan aan het conservatorium. En ze heeft verder gestudeerd met Louis Andriessen. En ze heeft inmiddels al 100 werken op haar naam staan. En haar werk wordt gewaardeerd om haar melodische karakter, haar warme geluid en een emotioneel kwaliteit. In de New York Times schreef onlangs over haar werk een dizzyingly beautiful. Beautiful. Nou, daar mogen we toch wel trots op zijn. Op zo'n componiste in Nederland. We gaan naar een cellosonate in 4 in C majeur het Allegro.

Van de cello en viool naar de piano. En wel een piano duo. Katie Jouwe Morgan en Jorien van Nee. En zij spelen in Beekbergen, in de kerk van Beekbergen. Het is een prachtig kerk waar je ook heel erg mooi naar muziek kan luisteren. Het is een mooie akoestiek. En in dit najaar vindt dat concert plaats. En dat is op 17 oktober. U moet even naar de website gaan van de kerk in de Beekbergen Klassiek. En daar vindt u alle informatie. Pianoduo Katie Jouwe Morgan en Jorien van Nee ontmoetten elkaar in 2013 tijdens een masterclass in Frankrijk en vonden elkaar jaren later opnieuw aan het Conservatorium van Amsterdam. Hun gezamenlijke liefde voor het vierhandige pianorepertoire groeide uit tot een succesvolle samenwerking. In 2024 wonnen zij samen de juryprijs van het Grachtenfestival Conservatorium Concours. De jury omschreef hun spel als speels, spontaan, kleurrijk en enorm virtuoos. Tijdens dit concert in Beekbergen brengen ze een verrassend en veelzijdig programma met muziek van onder andere Ravel, Mendelssohn, Schubert, Brahms en Khachaturian. Aangevuld met De Kapotte Robot, een eigen compositie van Jorien van Nee. We gaan luisteren.

U luistert naar een concert in C mineur. Ja, het duurt nog even, maar op 17 november... dan komt er een prachtig concert in Orpheus... en dat is van Brel tot Bennett. Een muzikale reis langs het oeuvre van de grote zangers performers als Frank Sinatra, Jacques Brel, Yves Montand, Ramses Shaffy en Nat King Cole. En dat wordt gespeeld door een aantal pianisten... Thomas Olimans en door een aantal pianisten, Cor Bakker en Bert van de Brink. En Thomas Olimans, die is de bariton en die heeft ook overal gespeeld. En dat doet hij dus samen met die twee pianisten. Ik heb even iets anders gevonden van hem en daar begeleidt hij zichzelf ook op de piano. En we gaan luisteren naar Thomas Olimans, die zingt de Winterreise der Lindenbaum. En die Winterreise is natuurlijk van Schubert.

Het programma in Orpheus, daar word je dus begeleid door Rob Bakker en Bert van der Brink, is een wat ander programma. Daar spelen ze en zingen ze liederen van onder andere Gilbert Bécaud, Frank Sinatra. En ik heb één nummer gevonden van Gilbert Bécaud. En dat is een van zijn meest belangrijke of beroemde chanson, Et Maintenant. En dat wordt dus gezongen door Thomas Olymans en begeleid door het Amsterdam Sinfonietta en op de piano Bert van der Brink. Gilbert Bécaud schreef dit nummer, Et Maintenant, in 1961. En het is een lied over de liefde en over het verlies in donkere tijden en hoe ongelooflijk belangrijk liefde kan zijn in iemands leven en hoe je je leven kan veranderen.

Ja, ik kon het niet laten om toch nog een nummer te laten horen waar Gilbert Bécaud een lied zingt en wel Nathalie. We gaan luisteren.

Ja, dat wordt absoluut genieten. Dinsdag 17 november in Orpheus. Gaat u alvast naar de agenda en dan kunt u alvast kaarten bestellen.

U luisterde naar Cantabile in D majeur en het wordt gespeeld op gitaar door John Williams, op viool door Istak Perlman en de componist is Niccolò Paganini. Het volgende nummer is een pianonummer en dat wordt gespeeld door De Lange en de titel is Tristesse.

De Lange is geboren in 1972, Frank de Lange. En het is een Nederlandse neoromantische componist en pianist. En hij schrijft vooral stukken voor solo piano. Op zijn website delangepiano.com kunt u heel veel informatie vinden. En ook kunt u bladmuziek vinden van de muziek die hij heeft geschreven. Op zijn website delangepiano.com. We gaan naar een van de lievelingsliederen van mij, naar Danny Boy. Dit is wel een hele bijzondere uitvoering, want het wordt namelijk uitgevoerd door het Berliner Blokfluitorkest. En hiermee zijn wij ook bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop natuurlijk dat u weer genoten heeft. Mocht u een keer een nummer willen horen en u denkt, nou, dat draait ze eigenlijk nooit, laat het mij weten en stuur een mail naar redactie@rtvapeldoorn.nl. U kunt ook naar de website en daar kunt u alle informatie vinden. We starten het nieuwe seizoen. Dat betekent ook weer tv-programma's, een aantal nieuwe programma's. We gaan de politiek weer volgen. En daar zijn ook weer een aantal nieuwe programma's te zien en te beluisteren. Dus gaat u vooral naar de website en daar kunt u het vinden. We zijn bijna online. Dat heeft te maken met het feit dat er landelijk nog geen ruimte is gemaakt. En dat moet allemaal eerst voor elkaar komen voordat we weer fulltime live te vinden zijn. Na ons komt Onno van der Croft. Ik zou absoluut blijven luisteren. Dat is altijd een heerlijk muzikaal uur, twee uur, drie uur soms. Dat ligt er een beetje aan wanneer de sport weer begint. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Maar u als luisteraar weet dat vast wel veel beter. We gaan er dus uit met Danny Boy. En ik wens u natuurlijk een heel prettig weekend. Maar ook een hele goede week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.

We are going to walk down the heavenly road. Wat een prachtige zondagse gedachte bij deze muziekmelange. Mijn naam is Orno van der Kroft. Goedemiddag, Winnie en Lenny. Bedankt voor jullie programma's. Ook het heerlijke Danny Boy aan het eind van de klassiek. Een drietal items, een drietal voorstellingen en Orpheus waar ik met korte interviews aandacht aan ga besteden. Eén daarvan is een prachtige korenvoorstelling van Chris Tellaert, die ook 45 jaar in het vak zit. Vandaar ook veel koormuziek. En we begonnen met natuurlijk, en ze kwamen uit Duitsland, de Humphrey Singers en We Are Going Down Jordan. Door met de King Singers en hun versie van de Albert Hammond klassieker I'm a Train, I'm a Chicka Chicka Train.

Ja, helaas niet meer onder ons. En wat een talent en ook een zeer caritatief persoon. En ook iemand met oog voor dier en mens. Dolly Parton heen gegaan. En nog eens een keer een mooi stukje muziek van haar. En een minder bekende opname, You're Gonna Be Sorry. Daarvoor jaren terug al opgenomen door Ray Lemma. Muziek uit Congo in combinatie met de stemmen van Les Voix Bulgares de l'Ensemble Perrine. Een Bulgaars koor met het Afrikaanse Nalelala. Het koor Voicemail nu met muziek van Angelo Branduardi. De Waterflow, oftewel La Pulse d'Aqua.

Ja, en zo doofden de klanken uit van het koor Voicemail La Police d'Aqua. Het volgende interview ga ik in het Engels houden. Is afgesproken met de artiesten op 26 september. Dus dat duurt nog heel even. Is er een hele gezellige middag.

Miss Elizabeth Goh, het was een geweldig genot voor mij om met haar te mogen praten. En ze stuurde net een appje dat wat ik heb verteld, dat compleet in lijn was met het programma. Met saxofonist Gouna Gao hoorde u haar in muziek van Claude Debussy, de Petite Suite. En daaruit het ballet op 26 september om 4:00 gaat zij helemaal terug naar die reis waarin ze gebruik maakt van een gewone piano, maar ook van snaarinstrumenten en ook van een speelgoedpiano's. En brengt ze u helemaal in een fantasierijke setting, in een heerlijk arrangement. En wat ze heeft gemaakt met allerlei soorten muziek. Soms wat ingewikkelder, maar wel heel mooi om naar te luisteren. En ook wat meer toegankelijke muziek. Het is een perfecte mix. U luistert naar Muziek Melange.

Frans chanson van Vero de la Vega van enkele jaren geleden. Nu vertolkt door les petits chanteurs d'Asnières en de volwassen geworden poppies. En My Sweet Darling. En daarvoor de grappige take op Rigoletto's Blues. Opgenomen door de heren van het Deep River Quartet. Met dat brede palet aan vocaal bereik. En vocaal bereik is er zeker ook bij de voorstelling What a Wonderful World. Zometeen spreek ik met Chris Stellaert. We draaien ook muziek van Chris. En vandaar natuurlijk ook redelijk wat prachtige koormuziek. Dan ga ik mijn vader, mijn trouwste fan van het programma, feliciteren met zijn 73ste verjaardag. 73, hele leeftijd, pap. Gefeliciteerd met onze favoriete zanger Elvis. Just tell her, Jim said hello.

Ja, zoals gezegd gaan we zometeen na dit geluid van de King zometeen even bellen met Chris Stellaert over zijn prachtige korenvoorstelling. Eerst heel even een stukje van Chris zelf uit de Kindertszene. Nummer 1 hoort u nu, Chris Stellaert.

En ook nog eens 45 jaar in het vak. We gaan het er zo met hem over hebben. Ook welke koorverenigingen er optreden. Een van de nummers die gezongen zou worden in de voorstelling op verzoek van Chris. Ja, heerlijk hoor. Lady Gaga en Bradley Cooper uit de soundtrack van A Star Is Born. Het betoverende Shallow.

0: Ja, hier word ik dan toch echt even stil van. En dat worden we ook van de korenvoorstelling What a Wonderful World. En u heeft het al gehoord in dit programma. De King Singers, het Nationaal Bulgaars Koor heb ik voor u gedraaid. Het ensemble Voicemail, de heren van het Deep River Quartet. De petit chanteur Dasne. We hebben van alles gehad. En nu natuurlijk 45 jaar in het vak. Chris Stellaert, dat betekent dat hij op zijn 5e is begonnen. Nee, grapje hoor. Chris, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Wat een mooie intro.
0: Ja, Chris, wat een feest gaat dat worden zaterdag. Tussen 8 en 10 in de Rabobank.

0: zaal in Theater Orpheus. Vertel eens, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, ik ben dirigent van twee koren. En ik heb iedereen uitgenodigd van... hebben jullie mee zin om een feestje te doen? En die zeiden ja. Dus een Apeldoorns koor, Good News. Mijn mannenkoor, wat repeteert er vast zoveel, mannenkoor Chansons. Muzikaal trio en een doedelzak. Nou ja, alle ingrediënten om de diversiteit van mijn muziekkeuzes te laten horen.
0: Ja, dat viel mij dus inderdaad heel erg op, Chris. Want meestal haak ik een beetje af bij koren, korenfestijnen en ook korenslag, omdat het dan heel vaak hetzelfde is. Maar ik zag dit en ik denk, zelfs al ben je niet een super koorfan, je wordt helemaal meegezogen in die melange van allerlei stijlen en zo. Het is zo divers.
1: Ja. Dat klopt. En weet je, het is allemaal opgebouwd uit de keuzes en de uitdagingen die ik in mijn muzikale leven ben tegengekomen. En daar heb ik het programma op vastgesteld.
0: Ja, en daarbij speelt ook nog eens de rol dat jij 45 jaar in het vak zit.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, vertel eens wat over jou als muzikant. Want ik heb echt kippenvel en ik had het thuis ook al geluisterd. En dat zeg ik niet om bij jou nou in een goed blaadje te komen. Maar, nee, want soms hoor ik van mensen terug van oeh, je was erg positief. Maar dat is ook niet heel vaak. Maar nu dit kinderscène heb ik daar straks gedraaid. Dan denk ik, ik weet niet wat mij zo in jouw interpretatie raakt. Maar het is misschien ik ga nu iets heel geks zeggen. Een beetje een New Age-achtige sfeer eromheen. Ik kan het niet goed duiden.
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind in mijn leven als muzikant is dat ik een verhaal vertel. En dat kan een verhaal van een geboorte van een kleinkind zijn. Maar het kan ook een verhaal zijn van, ik heb ook een muziekstukje gemaakt voor mijn vrouw. Ik wil heel graag een verhaal vertellen om uiteindelijk om de mensen mee te nemen in wat mij bezighoudt.
0: Ja. Ja, en dat is het mooie. Hè. Dat is natuurlijk ook, en zeker ook met jouw koren. Het gaat om het plezier, om het zingen, het gaat om jou. Maar de inhoud is ook bij jou heel belangrijk. En ik heb het daar vaak over met artiesten. Bij jou is het niet, ik hou van jou en ik blijf je trouw. De boodschap is daadwerkelijk belangrijk.
1: Ja, ja.
0: En staan er van jou nog andere dingen op stapel op solo-gebied?
1: Ja, ik heb mezelf uitgedaagd om op die avond te improviseren. Ik heb een prachtige Steinway-vleugel van Orpheus staan. En ik bereid het ook niet voor, ik laat het op het moment gebeuren. En dat is wel de grootste uitdaging voor mezelf dan, die ik dan op die avond heb.
0: Ja, maar dat houdt het voor jou ook natuurlijk heel dynamisch en prikkelend, hè? Want je kan je eigen programma afdraaien. Maar om jezelf zo kwetsbaar op te stellen en te gaan improviseren, dat maakt het ook wel op een positieve manier heel spannend.
1: Ja, dat klopt. Maar het maakt ook spannend dat het een soort een avond is die, naast dat het over mij gaat, hè, mijn leven staat een beetje centraal, worden ook de mensen in de zaal meegenomen en krijgen ook de boodschap mee. Het gaat niet alleen over wat we over vanavond over Chris vertellen, maar het gaat ons allemaal aan over keuzes, uitdagingen, leuke dingen, minder leuke dingen. Dus we nemen de luisteraar mee in mijn verhaal.
0: Ja, dus samenvattend. De prachtige koren die jij leidt en daarnaast de focus op jouw 45-jarig muzikantenjubileum met een stuk improvisatie. En dat alles eigenlijk, zeg ik het zo goed, de toeschouwer in een wonderbaarlijk avontuur mee te nemen?
1: Nou ja, weet je, vanaf het begin af aan dat ik met de mensen bezig ben, is mijn missie willen op 19 september de wereld een klein beetje mooier maken. Het is al zoveel te gedoe. En laten we gewoon even een moment kiezen waar we even alles vergeten. Mooie dingen horen. En gewoon even een klein beetje genieten van, ach, de wereld is toch best wel mooi.
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiting. Laten we inderdaad stil gaan staan bij alle ellende. Soms kijk ik niet eens meer naar het journaal. Alle ellende die op ons afkomt. En ook, maar vooral dat we even de dingen vergeten. Maar ook inderdaad, als ik naar jouw prachtige muziek luister, ook te beseffen dat wat wij hebben, en ook vooral aan muzikaal erfgoed, dat gewoon prachtig is.
1: Ja.
0: Ik ga zo meteen de informatie... Oh, kan ik nu nog wat even doen? 19 september dus in de Rabobankzaal tussen 8 en

0: 10. En dan prachtige muziek van de koren. Zeg ik het goed zo? Good News Choir, ja. En Manacor Chansons?
1: Ja, dat klopt.
0: En jouw mooie pianowerk. En ja, dat zou je niet verbazen nu je mijn smaak zo een beetje weet. Ik heb nu gekozen om met jouw Ave Maria te draaien.
1: Oh, prachtig.
0: Ja, dat is echt kippenvel. Bedankt.
1: Misschien mag ik nog één dingetje zeggen?
0: Zeker.
1: Ja. Morgen gaat het balkon open. Er zijn nog wel wat kaarten. Maar vanaf morgen is er wat meer beschikbaarheid voor kaarten. Dus kijk vooral vanaf morgen op de website van Orpheus.
0: Ja, en ik ga mensen dat zeker, en ik wellicht ik zelf ook, dat oproepen te doen. En ik ga nu hier genieten van jouw prachtige muziek, waarvoor ik je ook wil bedanken dat je zulke mooie muziek maakt. Ave Maria, en ik wens jou een hele fijne zondag.
1: Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan. Groetjes.
1: Hey, fijne zondag.
0: Dag.
1: Hoi.

Het orkest van Danny Malando, dit keer de kleinzoon. En zijn La Comparsita. En in het volgende uur zijn we ook in Argentinië. De Piazzolla's iconische tango-opera Mariana Buenos Aires keert terug. En wel ook naar Orpheus in een gloednieuwe gedaante. Karin Strobos, mezzo-sopraan, is straks rond 1:15 bij mij aan de telefoon. En zij treedt op 18 september. Dus aanstaande vrijdag om 8:00 s'avonds tot 9:30 in Theater Orpheus. Vergezeld door het Nederlands saxofoonoctet. En we gaan natuurlijk nu naar Karin luisteren, naar haar prachtige stem in Via Mai, in haar appeltaart-ensemble.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Muziek Melange. En natuurlijk had u het herkend, het prachtige gospelgeluid van Mahalia Jackson. En Down by the Riverside, in 1925 geboren, in 1987 gestorven. De eerste Creoolse muzikant met een Grammy. Zij de coe passale, Clifton Chenier.
1: Tu que joy correct?
2: C'est bon,
1: tu que joy magnifique.
2: Oh,
1: allons les haricots.
2: Allons les haricots.

Muziek uit de Oekraïne van de Houdaki Village Band koorzang Wading Down the River. Langzaam de rivier, badend in de rivier. Prachtige samenzang. Daarvoor een stukje lekkere Zydeco. Zydeco et Passala van Clifton Chenier. Door met die iconische opera, die tango-opera van Piazzolla. Karin Strobos komt naar Orpheus. Zometeen ga ik haar ook even bellen. Maar eerst heb ik een oudere versie van Luciana Mancini met die bekende aria. Yo soy Maria de Buenos Aires.

0: Yo soy María de Buenos Aires. Wat blijft het toch iconisch en een heerlijke aria uit die prachtige Piazzolla-opera. María de Buenos Aires. En wat ben ik blij dat ze ook naar Apeldoorn komen met het Nederlands saxofoonorkest. Karin Strobos, mezzo-sopraan, bariton Berend Eickhout, de Argentijnse tangomeesters en het vermaarde tango-duo Ezequiel Paludi en Geraldine Rojas. Buenas tardes, Karin. Karin,
1: goed. Buenas tardes. Hallo, goedemiddag.
0: Nou, wat een genot.
1: Ja, heerlijke muziek is dat toch, hè? Je wordt meteen opgezweept, hè?
0: Ja, wat is dat toch met die Piazzolla? Wat was zijn kracht?
1: Ja, ik weet niet. Wat voor mij de kracht is, is dat het eigenlijk vrij harmonisch en makkelijk in het gehoor ligt. En het heeft gewoon iets wat er eigenlijk recht, misschien wel door een bepaalde eenvoud, dat het gewoon toch, want het is, je herkent het altijd meteen dat het Piazzolla is. Ja. Maar het is eigenlijk een vrij klein kleurenpalet dat hij gebruikt. En het gaat altijd echt recht je hart in. Ja. En het is meteen een soort van, je wordt meteen, ja, letterlijk geraakt op een bepaalde manier. Er zit heel veel kracht in de manier waarop hij zijn harmonieën gebruikt.
0: Ja, je pakt mijn tekst. Ik wilde het net zeggen. Het gaat door zijn eenvoud en simpliciteit. Gaat het recht door je ziel, door je hart. En juist door het niet heel erg gecompliceerd te houden, maar wel dus die gevoelige emotionele liefdesnaar te raken. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja. Zeker, ja. Dat ervaar ik ook echt elke keer. En ik moet ook zeggen, we zijn inmiddels zo'n 4 weken aan het repeteren. En je kunt het niet vaak genoeg horen, zeg maar. Het is elke keer weer dat je geraakt wordt. Het is zo'n, er zit een bepaalde, in die eenvoud zit wel een soort van bepaalde urgentie. Dat je moet luisteren, dat je geraakt wordt. Nou, ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal die beroemde traan van Maxima, ja, op haar huwelijk, wat natuurlijk ook Piazzolla was. Ja, dat kan hij gewoon echt als geen ander. Terwijl dus wel, wat ik echt super interessant vind, het is wel een heel klein kleurenpalet eigenlijk wat hij gebruikt. En toch, je weet meteen dat het Piazzolla is en je wordt meteen meegenomen door de passie die erin zit.
0: En wat misschien ook wel zo is, maar ik weet niet of dat zo is, heel veel, vooral als je kijkt naar volksmuziek, dan wordt muziek ook heel vaak met een emotionele tekst gemaakt om die emotie op te wekken. Maar ik heb niet het idee dat Astor Piazzolla nu vroeger aan de schrijftafel is gaan zitten van, nee, ik ga die traan bereiken. En dat maakt het zo puur, denk ik.
1: Ja, vind ik ook. En ik denk wat je zegt, het volkse, het heeft inderdaad iets volks. Hè. Die tango die is natuurlijk ook in de volkswijken eigenlijk geboren. Dus dat volkse, dat is, en dat hoor je bijvoorbeeld natuurlijk, dat hoor je ook in Spanje bij de flamenco. Je hebt bijvoorbeeld ook de Falla, die Siete Canciones Populares Españolas, die Spaanse volksliederen.
0: Ja.
1: Daar zit een soort van vuur en rouw en eerlijkheid in, wat dus niet verbloemd wordt. Wat gewoon recht, ja, wat recht voor zijn rapen is. En waardoor je er eigenlijk niet

0: omheen kunt.
1: Nee, en daar noem je dus een ingrediënt wat denk ik dus een van zijn succesfactoren is. Eerlijkheid.
0: Ja, zeker.
1: Sincerite, oprechtheid. En daar

0: heeft dit eigenlijk geschreven vanuit een bepaalde frustratie en boosheid.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij was eigenlijk boos op het religieuze bestel. En hij was boos dat hij het gevoel had dat er werd nogal, hij kreeg nogal wat kritiek op zijn manier van tango. En hij had het gevoel dat zijn tango niet mocht bestaan. En dat mm-hmm. tango kapot gemaakt werd. En vanuit daaruit heeft hij deze opera geschreven, waardoor dus Maria de Buenos Aires is een personage. Een prostituee.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijkertijd is zij eigenlijk ook de tango. Dus Maria, als ik het heel simpel vertel, het verhaal is het eigenlijk dat Maria wordt geboren in een volkse buitenwijk van Buenos Aires. Heeft geen fijne jeugd. Ouders die veel ruzie maken. Groeit echt op in een slechte buurt. En droomt van het naar een betere wijk in Buenos Aires te gaan om daar als prostituee aan het werk te gaan. Dus het is niet zo dat ze daar belandt omdat ze het niet vindt, maar dat is haar droom. Zij wil prostituee worden in een goede wijk in Buenos Aires. Dat gaat zij op een gegeven moment doen. Deze aria die je ook net hoorde, dat is eigenlijk een soort van haar besluit van ik moet hier weg mm-hmm. uit dit slechte leven en ik ga naar het goede leven. Ja, het goede leven in de prostitutie is natuurlijk niet goed.
1: Nee, dat is een beetje een contradictio in terminis. Het lijkt dat je gaat op zoek naar die droom, naar die carrière in de prostitutie, terwijl dat natuurlijk een Sodom en Gomorra is.
0: Precies, dus eigenlijk een balans in misschien nog wel een lelijker wereld dan waar ze uitkwam.
1: Ja.
0: En daar gaat ze aan ten onder. Ze sterft en in onze voorstelling doet ze dat zelf. Maar dat is natuurlijk breed te interpreteren. Maar wat het bijzondere is dat ze terugkeert als haar eigen schaduw. Er is een vertaler of een verteller in het verhaal die brengt elke keer Maria tot leven en die zorgt dus die vertelt haar verhaal en weet dus ook dat ze weer doodgaat, maar ze komt dus weer terug als haar eigen schaduw en in die schaduw vertelt ze haar verhaal, laat ze zien hoe mensen met haar omgaan en om zijn gegaan en dan zit er ook nog een scène in wat ook een aanklacht was van Piazzolla naar de psychoanalytici van die tijd de Freud-achtige psychologische manier dat mensen in hypnose werden gebracht mm-hmm, en dat ze dan zeg maar al hun trauma's konden verwerken. En uiteindelijk wordt de schaduw van Maria zwanger van een nieuwe Maria die er geboren wordt. En zo is deze opera dus eigenlijk ook een hele cyclische opera. En vertelt het dus niet alleen het verhaal van een vrouw die ten onder gaat en die weer een soort van nieuwe vrouwen op de wereld brengt.
1: Nee, maar ook hoe haar
0: van de tango.
1: Ja, ook hoe haar schaduw weer herboren wordt en er weer nieuw.
0: Hoe haar schaduw, precies. Dus de reïncarnatie van het leven.
1: Ja.
0: Maar ook de reïncarnatie van de tango. Van de tango. En dat is eigenlijk de onderliggende boodschap van Piazzolla. Van weet je, je mag alles erover zeggen, maar mijn tango zal altijd weer terugkomen. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook gebeurd. Ik bedoel, zijn tango leeft natuurlijk. En wat ook, jij noemde Ezequiel en Geraldine al, in de voorstelling zitten, de tango dansen. Zij zijn Argentijn, ze hebben dat tango dans echt zo in hun DNA zitten. Dat is echt. Nou, alleen daarom zou ik al naar deze voorstelling komen, om hen te willen zien dansen. Want dat is zo mooi en zo goed en zo gepassioneerd.
1: Daarom,
0: dat is echt te gek.
1: Maar ook om te laten zien dat die tango en dat leven en de schaduw van Maria de Buenos Aires aan elkaar parallel lopen. En er dus een symbiotische relatie tussen die twee dingen is. Dat en het magnifieke dansgedeelte. En ja, dat ga jij natuurlijk niet zeggen, dat snap ik. En jouw prachtige stem maken het. Ja, nou vind ik geen belangrijk dit is toch een detail. Het is, we gaan daarvan genieten. Het is op vrijdag al in de Rabobankzaal.
0: Ik vind het bijna
1: de prijzen enorm meevallen.
0: Gelukkig. Goed dat je dat zegt.
1: Ja.
0: Ja, en wat ook wel goed is om te zeggen is dat Piazzolla is nog niet lang genoeg dood om vrij uitgevoerd te mogen worden. Dus er zitten de erven van Piazzolla die bewaken zijn goed met

0: harde hand. Het is niet makkelijk om dit te mogen uitvoeren. Dus het feit dat het gelukt is dat wij deze opera in Nederland mogen uitvoeren, is echt een geluk.
1: Ja.
0: Het is in Nederland één keer als een concert uitgevoerd en dan ook echt maar één concert. Maar het gewoon als complete opera-uitvoering is nog nooit gebeurd in Nederland. Dus het is ook echt uniek dat we dit mogen doen. En het is echt goud, denk ik.
1: Bij welke componist, even een quizvraag, was dit ook altijd een probleem? Dat er met artiesten, denk aan Gerard Joling, zijn de nummers wilden doen en toen de nazaten geld wilden binnenhalen. Heb je enig idee?
0: Oh, ik denk meteen aan Gershwin en Bernstein, maar jij zit in een andere tijd.
1: Ik zit in Ravel.
0: Ah!
1: En daar was ook altijd ellende bij de nazaten van Ravel met de bolero. Precies hetzelfde.
0: Oh, precies, ja. Ja, klopt.
1: Dat is...
0: Maar dat ook met Bernstein en ook met Gershwin, daar heb je het ook, dat is ook moeilijk. En Piazzolla dus inderdaad ook. En dat het gelukt is echt een wonder eigenlijk.
1: Wij gaan dat wonder aanschouwen, Karin. Ik wilde jou vragen, als er nog eens een keer een nieuw project of iets van jou is, of je komt nog een keer met een prachtig recital, of ik dan nog een keer met jou contact op mag nemen en nog een keer met jou
0: natuurlijk
1: mag praten.
0: Lijkt me heel gezellig.
1: Karin, ik vond het een fijn interview. Ik wens je een heel hele fijn optreden en een fijne zondag. En we gaan nog genieten van jou nu. Het nummer waar je om vroeg, dat is The Little Prayer, hè?
0: Ja, dat is echt een heel bijzonder pareltje. Wat eigenlijk dus gewoon van een componist die nu nog leeft. Een vrij jonge Nederlandse componist, Joey Raukens. En wat ik zo fantastisch vind aan hem is dat hij durft... Je hebt natuurlijk best wel een hele hoop hedendaagse componisten die zoeken de complexiteit op. En ik vind dat hij durft ook gewoon heel mooi en eenvoudig te schrijven. En... Dus hij verdient absoluut het om gedraaid en om uitgevoerd te worden.
1: En
0: dit heeft hij ook speciaal voor ons, van Stichting Appeltaart Concerten, heeft hij dit speciaal voor ons geschreven.
1: En voor de luisteraars, als u googelt op de Concertzender en Joey Raukens, daar zijn uit mijn hoofd vorig jaar een aantal programma's gemaakt over hem, met hem en muziek van hem. En het is een hele interessante componist. Is dat ook de moeite waard om te beluisteren?
0: Oh, wat goed.
1: Ik ben
0: helemaal
1: leuk. Joey Raukens fan, dus dat is...
0: Ik ook.
1: Dat is heerlijk. Karin, we gaan ernaar luisteren.
0: Leuk, heel fijn. Dankjewel voor je aandacht en een fijne dag.
1: Fijne dag, groetjes. Doeg.
0: Dag.

prachtige opname van Karin Stroobos en haar appeltaart ensemble muziek van de hele intrigerende Nederlandse componist Joey Raukens. Mundo Malvado. We gaan naar de Kaapverdische eilanden met Maria de Barros.

Heerlijke muziek van Maria de Barros, Mundo el Malvado. Nu op naar Haiti. Ze woont inmiddels in Amerika, maar ze zingt ook over haar het slavernijverleden van Haiti. En vooral ook de pijn en de doodstrijd die dat vaak heeft meegebracht. Maar vaak ook wel met een vrolijke teneur van de muziek er dan bij. Leila Mekalla en Peña.

Ja, en Soteria Bellou neemt ons nu mee naar Griekenland. En ik maak het allemaal vandaag er niet makkelijker op met zijn uitspraak. Xenia mi Psaropola. Zo gaat het toch goed. Soteria Bellou.

Xekinami Psaropola, gezongen door Soteria Bellu. Ja, ik had vanochtend nog even contact met Hieke Goos. En die begint niet deze week, maar volgende week weer met haar Apeldoorns podium. Maar Frank Kleineschaars was de gast bij het Apeldoorns podium. En die komt in de herhaling, er komt een opname. Maar zeer het beluisteren waard aanstaande vrijdagavond tussen 8 en 10 uur. En ja, we hadden het erover van Onno draaien ook weer muziek uit alle windstreken. Natuurlijk, Hieke, we gaan van Griekenland naar Portugal met Carlos do Camo. En ja, heel melancholisch, een van mijn lievelingsliederen. Lisboa, menina, mozza.

Lisboa, Menina Mozza, Carlos do Cambo. Nog een kwartier te gaan voordat de sportzomer inkomt. En een van de favoriete landen van Hieke is dan toch wel Moldavië en Roemenië. Daar gaan we nu ook heen met Andrei Balan en de Hora Dimbrosteni.

En we zetten onze wereldreis nog even door met een nostalgisch album. Ireland's Best Loved Balladeer. En dan heb ik het over Johnny McEvoy. Goodbye, Merchant Durkin, sir. I'm sick and tired of working, sir.

Ja, en na de volgende plaat ga ik afkondigen. Maar eerst gaan we naar Denemarken met het Børnekoor en een van de bekendste volksliedjes van Denemarken. Marken en Majet,

Het Børnekor Urnaven uit Denemarken met Markener Majet. Een van de bekendste Deense volksliedjes gezongen door een van de bekendste Deense kinderkoren. Ik wil Chris Tellaert bedanken voor zijn medewerking. Karin Strobos, prachtige voorstelling Maria de Buenos Aires. En ook pianiste Elisabeth Koo. En nogmaals excuses voor het feit dat het interview in het Engels ging. Maar ja, haar Nederlands vond ze niet voldoende om het interview in het Nederlands aan te gaan. Volgende week onder andere Erik van Klinken. En er is nog een hele aparte Bob Marley-achtig nummer uitgekomen. Ik ga daar verder nog niks over zeggen. Het laatste nummer van vandaag, voordat we naar Dio Barmetlo en Belinda Kerkhoven met de sport gaan. De Zoon van de Maan. Het koor voicemail met de zang van de Belgische Belle Perez. Hijo de la Luna. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1 circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maandring staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Welkom bij deze aflevering van Apeldoorn Sport, jaargang 20 en ook alweer aflevering nummer 20 van dit jaar. We hebben het laatste weekend van het bekervoetbal voor u en we hebben vanmiddag 1 wedstrijd die begint om 2:30. Dat is de wedstrijd TKA tegen Dova. Daar is voor ons Gerard Philipsen. Daar gaan we dus straks naartoe. Dan hebben we vandaag ook nog handbal. En we gaan het ook nog hebben over de Kleefrun. En eventueel ook nog over FC Straat. Dat allemaal later. De redactie was in handen van Theo Witloks. Die heeft voor ons het hele programma samengesteld. De techniek vanmiddag, Dio Bart Mentlo. En ik ben Belinda Kerkhoven. En ik mag vanmiddag uw gastvrouw zijn. Zoals gezegd, Dio vanmiddag de techniek. Die heeft ook de muziek uitgekozen. En daar gaan we lekker mee beginnen.

0: Ja, OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark met Made of Orleans. Ja, en de wedstrijd TKA begint pas om 14:30. Dus voor onze reden om eens eerder dan dat u van ons gewend bent contact te zoeken met Dick van Groen van handbalvereniging Achilles. Dick, goedemiddag.
1: Nou, dat hebben jullie keurig gedaan.
0: Keurig, hè?
1: Heel mooie tijd, niet een keer om 16:30. En ik hoop maar wel dat mijn luisteraars daar ook op geregeld
0: ja,
1: hebben.
0: Dat, ja, dat... Kijk, iedereen stemt toch gewoon om 14:00 op ons af. Dus,
1: goed zo, hè? Ja. Ja.
0: Want bij jullie staat denk ik het seizoen ook op punt van beginnen.
1: Nee, wij zijn vorige week begonnen.
0: Vorige week al, kijk.
1: Ja, met een nederlaag met 2 doelpunten verschil tegen Aalsmeer. En de heren die zijn gisteren middag om 17:00 vertrokken naar Zuid-Limburg helemaal. Naar Voerendaal om daar te spelen tegen Gemini. En ik moet je zeggen, dat is een hele grote nederlaag worden. Hou je vast. 30-16 in het voordeel van Gemini. En wij konden tot 12-8 redelijk bijblijven, maar toen ging de versnelling erop. Wij speelden een keer of 10 de onjuiste ballen af, werden onderschept en dan krijg je breakouts en die werden formidabel benut door Gemini. En die voorsprong die groeide, dan groeide. Ik moet ook zeggen dat wij maar 3 wisselspelers hadden, want ja, Mike van der Meer, een van de oudere spelers, die heeft al het begin van het seizoen al bij de trainer gezegd, hou er rekening mee, ik ga niet meer die lange uitwedstrijden doen, want als je om 17:00 weggaat en je moet

0: Voerendaal of je moet naar Beek, dan ben je s'nachts om 1 uur terug. En deze jongen, die man, ja, die wordt 27, die heeft een baan. Die zegt, dat wil ik niet meer. Dus wat bij ook vreemd is bij ons, en dat moet ik gewoon eerlijk bekennen naar jullie, dat toch nog spelers zijn die bij het begin van de start van onze competitie nog een paar weken met verlof gaan. Ja, en dan denk ik, ja, hoe zit dat met de mentaliteit? En dan ben ik een trainer, die zit er ook mee. Dat is lastig. En dat vind ik wel dat ik dat mag benoemen voor de radio.
1: Ja, zeker, Dick. En we zien dat ook bij het voetbal en andere sporten. En daar wordt toch ook door menig een de verbazing over uitgesproken.
0: Ja, dus ik ben wat ouder. Dus ik heb een andere mentaliteit. Dus daar kan ik er niet aan doen. Maar goed, als ik dan eventjes kijk naar de rangschikking van het einde van het vorig seizoen en nu. Daar stonden bovenaan, als in de eerste 5 stond Achilles. Daar stond een vereniging Havas, daar stond Houten. En als ik daar 2 wedstrijden kijk naar de stand, daar zie je Achilles onderaan staan, daar zie je Havas onderaan staan, daar zie je Houten onderaan staan. En dat geeft mij dus grote vraagtekens hoe de kwaliteit is van die topclubs uit de eerste divisie en de toestand op dit moment.
1: Ja.
0: Ja. En dat is roep vraagtekens. En ik weet het, want wij hebben natuurlijk 5 spelers verloren. 3 die naar andere verenigingen zijn gegaan. En dat er natuurlijk 2 gewoon zijn gestopt. En als ik dan met een jeugdlid 14 dagen geleden een afspraak maak dat ik kleding op maat laat aanmaken en dat de kleding nog niet afgeleverd is en dat ik gisteren een telefoontje krijg, ik stop, ik ga naar de sportschool. Ja, dus over mentaliteit gesproken. Maar goed, volgende week gaan de heren naar Soest. Eindelijk een beetje dicht in de buurt. Dat is BHC, een combinatie. Maar als ik dan kijk, dat is de promovendus uit de tweede divisie. 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten, vind ik heel keurig. Dus ik durf ook voor de 3e wedstrijd voor Achilles geen vooruitspelling te doen. Het enige wat ik kan doen, dat de 2 jongens die dus niet die lange ritten willen maken, volgende week wel inzetbaar zijn. En dat is een stukje geruststelling voor de trainer. En dat is het einde van mijn verhaal.
1: Oké, dankjewel Dick. En heel graag weer tot een volgende keer. Een fijne zondag nog.
0: Goeie uitzending voor jullie.
1: Dankjewel, dag.

Stereo MCS, beter gezegd, met Night Connected. We gaan zo richting Gerard Philipsen. Hij zit dus bij de wedstrijd TKA tegen Dova. Maar tot die tijd kan ik u nog wat nieuws geven. Het eerste nieuws gaat over onszelf. Wij gaan namelijk de samenwerking met RTV 794 uitbreiden. RTV 794, dat is regio Epe-Heerde. Ja, net als RTV Apeldoorn hebben we een sportprogramma op de zaterdag en zondag. En laat het nou ook zo zijn dat heel veel clubs uit de beide gemeentes regelmatig tegen elkaar spelen. Dus wij gaan nu op zondag, dan is 20 september, gaan we dat voor het eerst doen. Dan komt de presentatie en techniek uit de studio van 794. Een week later uit hier van de Arnhemseweg in Apeldoorn. Zo gaan we dat rouleren op de zondag. Dan gaan we in de winter evalueren. En als het allemaal goed bevalt, gaan we dus ook op de zaterdag die samenwerking invoeren. Dan heeft u dus verslag van nog meer wedstrijden dan u gewend bent. En de eerstvolgende aflevering van FC Apeldoorn, die gaan we ook opnemen bij Viosfase. Die zal dan ook niet alleen op de Apeldoornse tv. En dan tegen die tijd hopen we dat iedereen inmiddels RTV Apeldoorn op de televisie kan ontvangen. Maar hij zal dus ook worden uitgezonden bij RTV 794. Dan is er nog iets anders waar ik u op wil attenderen. En dat is zaterdagmorgen 19 september. Dan is de Kleef Run and Walk in het Ordebos. De opbrengst komt allemaal te goede voor het inloophuis van Stichting Kleef. En dat is een huis waar mensen die te maken hebben met kanker terecht kunnen. En ja, ik loop voor een vriendin die ik al vanaf de kleuterschool ken. Ik ga meewandelen. Ik ga me nu zo dadelijk inschrijven. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dus ik hoop ook dat er zoveel mogelijk mensen daaraan mee gaan doen. Mocht het niet lukken om zelf mee te doen, dan kunt u ook doneren. Want de opbrengst is voor het goede doel. Dus op zaterdag 19 september. Meer informatie is te vinden op de website www.stichtingkleef.nl.

0: nummer Tequila. Dat was van de Champs. Van Tequila is het een kleine stap naar Gerard Philipsen, die in het Orderbos staat. Gerard, goedemiddag.
1: Hoi Tequila, goedemiddag.
0: Nou, ik heb de fles stiekem verstopt. Nee hoor. Ja, de wedstrijd dadelijk. TKA Dova. Staat er nog iets op het spel, Gerard?
1: Nee, er staat niet echt iets op het spel hier. Beide beschouwen dat als een oefenpartij. Qua stand is al sowieso al bekend dat Forward Zwello al met 6 punten bovenaan staat. En Davo kan eventueel nog gelijk komen. Maar qua doelsaldo zullen ze er denk ik never nooit niet eroverheen komen. Want de eerste wedstrijd die ze speelde was tegen Forward Zwello. En u hoort het goed, ze verloor die wedstrijd met 14-0. Dus dat was een behoorlijke stand. En ik had wel begrepen dat dat de eerste wedstrijd was dat er bijna niemand van de selectie aanwezig was. Geeft ook inderdaad aan dat verleden week Davo de wedstrijd tegen de Hoven moest spelen. Die wonnen ze dan weer wel met 4-1. Dus het is even afwachten inderdaad van wat voor ploeg staat er vandaag tegenover TKA. Ja, TKA mist vandaag sowieso een van de broertjes te kaart. Boera, ja, om precies te zijn.
0: Gerard, wil je die uitslag nog één keer herhalen? Want volgens mij heb ik hem niet goed verstaan.
1: 14-0.
0: 14-0 in een week.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan is ook de moeite om... dan kom je ook lekker thuis.
1: Het is als ze er dan nog overheen moeten, zullen er 16 of 17 gescoord moeten worden. Maar dat zie ik dus vandaag niet gebeuren.
0: Nee,
1: maar,
0: toch?
1: Nee. Maar TKA, het is natuurlijk wel een oefenwedstrijd die ze vandaag hebben. Het zou weer een mooi begin voor zijn voor een vijfde klasse. Ik zei van, gaan jullie weer voor het kampioenschap misschien terug naar de vierde klasse? Ze willen wel, maar de selectie is daar nog niet echt dat je zegt van, nou, dat gaan we mee halen. Wat is het probleem? Dat is al een paar jaar al bekend. TKA heeft wel een goede selectie, maar dat zijn ook de ouderen. En dan zie je ook, die paar jonkies zitten er misschien wel bij, 3, maar die komen er nog niet echt bij. Dus dat betreft, eigenlijk, als ze dan nog iets in de vierde klasse willen, zouden ze eigenlijk niet dit seizoen, maar volgend seizoen, als ze dan nog wat meer jongeren daarbij hebben. Nou goed, dat gaan we in ieder geval straks zien. TKA wil natuurlijk wel, natuurlijk met die wedstrijd, heeft de eerste wedstrijd verloren. Verleden week tegen de Hoven hebben zij met 3-3 gelijk gespeeld. Dus dat betekent dus dat Forward Zwello bovenaan staat. Dat Davo en de Hoven, dan ben ik even die andere ploeg kwijt. Maar die staan allemaal met 1 punt. Dus wat dat betreft, Forward Zwello, die kan vandaag met 2 vingers in de neus kunnen zij gewoon op de eerste plek houden. Maar in ieder geval, hier gaan we het zien op het wat slechtere veld. Het is een beetje bekend bij TKA. Het zonnetje komt er wel door, dus wat dat betreft is de regen net op tijd opgehouden. Maar het veld ziet er niet echt best uit. Dat is al een beetje bekend bij TKA. Ze hebben het een week laten rusten, maar of het in ieder geval eroverheen gaat, dat gaan we in ieder geval zien hoe dat allemaal gaat lopen. Maar in ieder geval, spelers zetten hier nog niet. Straks krijgt u van mij nog de opstelling van TKA. Maar in ieder geval, dat het een oefenwedstrijd denk ik een beetje gaat worden, dat zal een feit zijn. Want volgende week, dan gaat het echt om het EGI, want dan begint de competitie weer. In ieder geval, uiteraard, straks hier de wedstrijd tussen TKA en Davo.

0: Ja, dat was Vanessa Williams met The Right Stuff. Ja, dan denk ik dat we maar weer eens teruggaan naar Gerard. En daarnet hoorden we hem in de voorbeschouwing. En als het goed is er inmiddels afgetrapt. Daar op Sportpark Ordebos voor de wedstrijd TKA Dova Gerard.
1: Nou nee, we zijn nog niet begonnen inderdaad. Maar beide teams staan wel op het veld. Volgens mij moest scheidsrechter Erdin, de scheidsrechter van vandaag... die moesten toch even de teams uit de kleedkamers halen, want ze kwamen nog niet op het veld op. Maar goed, daar zitten ze nu wel en wordt nu even zeg maar de aanvoerders met elkaar gesproken inderdaad van wie gaat aftrappen enzovoorts enzovoorts. Geef mij wel de gelegenheid natuurlijk om wel de, zeg maar, de opstelling van TKA te geven. Yassin Turkemarts, de keeper, al jaren natuurlijk de vaste pas, zeg maar vaste keeper van TKA. Dan Kaya Tonga en Sam Tonga, de twee broers, die staan erin. Bouta Orze, Ramazan Albayrak, dat is zeg maar de ervaren kracht, ook de hele goede zaalvoetballer. Die is ook vandaag de aanvoerder bij TK. Onar Tekay, inderdaad, zonder zijn broertje, zoals ik al zei, bij Borgan. Borgan is geblesseerd, dat hadden we al gezien in de Apeldoorn Cup. Zat hij al te hinkenpinken en heeft het wel geprobeerd. Maar hij heeft aangegeven dat hij toch even een week of twee rust wil hebben. Dus die is er vandaag niet bij. Furkan Sittin, Jukas Jemmerzai. Furkan Aslo Kazikaya, zeg maar de voorzitter natuurlijk van TK. En Erdin Sütkü, de nummer 9. Wat is nog een beetje het probleem? Dat had ik ook nog even over, zeg maar... in de bestuurskamer. Ze zei inderdaad van ja, het probleem wat we wel hebben, en dat zie je ook een beetje, want daar is Davo weer in het voordeel. De spelers zijn niet al te groot. Ja, alleen bijvoorbeeld de broers Tonga, die hebben nog een gemiddelde lengte. Maar de rest, ja, als je dat ziet, dat zag je ook net toen ze het veld opkwamen. Bijna allemaal zijn ze een stuk kleiner dan daarvoor. Dus dat kan in ieder geval misschien wel een nadeel zijn. Maar goed, laat de voeten dan maar spreken, zullen we dan maar zeggen. Daar zal Ramazan Albayrak zeker voor zorgen, de nummer 14. Want hij is dan toch de middenvelder die zeg maar dat vandaag moet trekken. We gaan het zien. Schijnt

0: scheidsrechter telt nu zeg maar het aantal spelers of het allemaal 11 tegen 11 is. Geeft nu inderdaad aan, het klopt allemaal en gaat denk ik nu fluiten. Als het goed is, geeft nog even een aanwijzing aan de zijkant. Keepers klaar. Ja, geeft die andere kant klaar. En nu gaat hij denk ik klokje starten. En ja, en we gaan inderdaad beginnen. Hoort het op de achtergrond. De wedstrijd is begonnen. Dus we gaan bij het volgende muziekje al laten zien van hoe het zeg maar de eerste paar minuten verlopen is. Maar dat we hier begonnen zijn, uiteraard nog met de stand tussen TK en Davo 0 tegen 0.
1: Ja, daar 0 tegen 0. Er is wel een andere wedstrijd waar al wel gescoord is. Klarenbeek-Lochem staat momenteel 0 tegen 1.

0: Ja, dat was The Weeknd met Blinding Lights. We gaan weer terug naar Gerard Philipsen, want hij had ons beloofd om de eerste update te geven.
1: Nou, de eerste kans is al geweest en de grote kans voor TK. Wat een mooie aanval was dat. Laatste man, Kauzikaya, die mocht helemaal opkomen tot het middenveld. Gaf inderdaad aan Fulker set in. En die gaf me toch een mooie paas aan de linkerkant bij Omar Tekay. Die stormde voor, gaf hem inderdaad ook voor. Maar helaas was het Isan Himmazada, de nummer 11, die was net eventjes iets te haastig en schoot de bal, maar schoot op de lat. Dus wat dat betreft was dat toch een grote kans voor TK. Wat een echt mooie aanval was dat. Ja, zoals we dat zeker kennen, zeker met Omar Tekay in de linkerkant. Was altijd wel het gevaar hoor bij TK. Dat is al jaren zo. En samen met zijn broer Boerkamp bestookt hij natuurlijk de hele linkerkant aan. Dat zal hij vandaag in zijn eentje moeten doen. Davo, nu zeg maar in de aanval.

de ploeg uit Deventer, als, voor de mensen die dat niet weten. Die lijkt me in ieder geval geen ploeg die, als ik het nu zo Zeeuwse spelen, dat dat niet de ploeg is die met 14-0 verloren heeft tegen Voorts Twello. Dat lijkt me in ieder geval niet. Want anders had het hier al misschien, dan had ik het al gezien. Nu denk ik een mooie kans voor Davo, maar geeft hij buitenspel? Nee, geen buitenspel. Dus mag de aanval aan de rand de 16 doorgaan. Maar dan moet hij zeg maar langs en goed verdedigd van TK aan die zijkant. Mag Davo nog wel ingooien aan de linkerkant richting het doel van zeg maar de kantine. En de scheidsrechter, ja, die houdt het mooi strak, moet ik zeggen. Geeft al met de ingooi al aan van binnen 5 seconden ingooien. Dat geeft hij ook keurig aan. Dus ook hier in de vijfde klasse worden de nieuwe spelregels goed toegepast. Verder kan ik nog niet helemaal vertellen. We zijn natuurlijk maar een paar minuten onderweg. Maar dat TK de intentie heeft aan te vallen, dat is wel een feit. In ieder geval, de zeg maar, tussenstand uiteraard nog steeds 0-0.

0: Ja, ik kon het even niet laten. Even een verzoeknummer uit Ierland. Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. Gaan we weer terug naar Gerard bij de wedstrijd TKA tegen Dova.
1: Waar inderdaad net mooi een verdedigingsactie van vorige setting was. Er hadden twee spelers van Davo die er ineens los konden sprinten. Maar wat een mooie sliding was dat van Sugar Setting in het stadschopgebied. Wel met risico. Maar de scheidsrechter, en dat moet ik wel bij zeggen, het is wel een scheidsrechter die een hogere klasse speelt. Maar dat zie je ook, want hij is er altijd bij. En nu gaat die bal, die gaat er bijna in, wou ik zeggen. Dat is een corner, wel weer een mooie aanval van TK.

Dus dat is een corner. Nee, ik wou zeggen, hij houdt het heel strak, meneer Erdin. Net ook al geeft ook al even aan van, ik ben de baas hier, dus ik duld geen commentaar. Dat geeft hij ook keurig aan overal. En daarnet liep hij ook al naar het publiek, zo van achter de boarding, want sommigen die stonden ervoor en dat wilde hij ook niet. Kortom, wel een scheidsrechter die dus wel degelijk weet hoe de, zeg maar, het gaat, maar vooral om het ook strak in de hand te houden. Misschien is dat is bij algemeen bij die wedstrijden van de vijfde klasse misschien wel nodig. Nu, zeg maar, de corner, dat moet dan Omar Tekay zijn die dat, zeg maar, gaat nemen. Net een mooie kans dat Sam Tonga net een pontje tekort kon. Was net een verdedigende actie, kon hij bij. Maar de corner wordt nu genomen. En bijna een kopbal van TK, maar wordt uitverdedigd. Maar goed weer verdedigd door TK. Maar daarvoor nog wel steeds in de aanval. Die bal gaat er... mooie kans. Was zeggen van Sam Tonga, de bal was weer een klets. Kwam hij ineens voor zijn voet. Hij haalde gelijk in één keer uit, maar die bal ging recht op de keeper af van Davo. Tweede kansje, dit geval voor TK. En Davo heeft nog weinig tegenovergesteld. Hij had misschien net die grote aanval. Maar ik moet ook zeggen, Yasin Turkemaj, die heeft nog niet heel veel zeg maar, te doen gehad. Sterker nog, heeft maar één keer de bal moeten nemen. En ook nu keurig verdedigd zeg maar, van TK. Maar dat is, geeft de scheidsrechter inderdaad aan. Nogmaals, gewoon een pluim voor de scheidsrechter. Ook hier zit hij weer kort op. En oordeelt dus inderdaad dat inderdaad de speler van Davo en de speler van TK vasthield. Dus wat dat betreft kan dat voor hem wel een hele goede wedstrijd worden. En of dat voor beide ploegen zal zijn, dat weet ik nog niet. We hebben wel twee kansen gehad voor TK, maar voorlopig hier nog steeds. En nu gaat TK nog één keer een aanval. Nee, ik wou zeggen, komt die bal nog voor de voorkant? Ja, pakken we nog even mee, want dat is... weer Ona Tekay weer aan links. Geeft die bal voor. Maar de bal wordt keurig verdedigd. En wederom weer een corner. En de bal wordt dit keer wel snel gevonden. Dus die corner kunnen we heel snel nog eventjes snel nemen. Dus al de derde corner van TK geeft dus inderdaad aan zeg maar, hoe ze spelen. Normaal gesproken met drie spitsen, maar dan spelen ze ook nog met Ramazan Obarak als een soort nummer 10 om die spits heen. Dus wat dat betreft gewoon heel aanvallend TKA. Die corner, komt die bal weer. Wordt volgens ook een mooie corner. Wordt zeg maar Kazikaya kopt, maar die kopt hem achterover. Kan er ook niet veel vaart aan zetten. Nee, TKA probeert het al, maar moet nog steeds kijken dat die stand nog steeds 0 tegen.

0: Ja, Entrance met Set You Free. Gaan we weer terug naar Gerard Philipsen in het Ordebos bij TKA. En ik zei elke keer Davo, maar het is Verdova, maar het is Davo. Het stond even verkeerd op mijn formulier. Dus even alle misverstanden. TKA tegen Davo. Gerard.
1: Ja, ik moet af en toe een beetje uitkijken dat ik niet zeg Davo, maar dat is dan weer een volleybalvereniging. Dus af en toe heb ik het ook inderdaad dat ik het een beetje spreek. Maar het is inderdaad Davo. Het is inderdaad wel te hopen dat TKA genoeg reserveballen heeft staan. Want dit is intussen alweer de derde bal die in het veld is. De eerste bal is al richting het hockeyveld gegaan die ernaast ligt. En nu gaat hij erin. Ja hoor, mooie kans. Inderdaad, en volgens mij is dat Ona Tekay die dat scoort. Ja, dat is inderdaad. Mooie corner werd doorgekopt. En Ona die kon vrij uithalen. Schoot in één keer de bal erin. En TKA wel de verdiende voorsprong 1-0. Dus wat dat betreft wel verdiend hoor. Het spel bij TKA is een stuk beter. Ze hebben al een paar aanvallen gehad. En ik moet ook zeggen dat vooral de rol van Ramazan Abayrak, die nummer 10, dat is al een goede zet hoor. Hij is niet de snelste. Hij is misschien ook niet een van de jongste meer. Maar hij is wel heel balvast. En elke keer is hij toch aanspeelbaar op die plek. Zodat hij inderdaad naar links, naar rechts of naar zijn spits kan spelen. Daar kwam ook die corner net uit. Furkan Aslan die de bal kreeg en wou voorzetten. Maar die werd verdedigd en daar kwam die corner uit. Nee, nu opnieuw. TKA gaat nu vol in de aanval. Nu een afstandsschot, maar dat is een lopertje voor de keeper. Nee, TKA heeft inderdaad zijn eerste doelpunt gescoord hier. En hopelijk kunnen ze dat inderdaad ook volhouden. Nee, we hebben hier op dit moment nu 20 minuten gespeeld. 21 minuten hier. En de stand is hier nu uiteraard 1-0.

0: Ja, Afrik Simone met Ramaya. Wat een fantastische titel voor een nummer. We gaan bijna richting de klok van 3 uur. Betekent dat we er zo uitgaan voor het nieuws. Maar voor die tijd gaan we nog even terug naar Gerard Philipsen om te horen of TKA de voorsprong vast kan houden en misschien zelfs uit kan breiden. Gerard.
1: Nou ben ik bang dat er iemand een gele kaart gaat krijgen. Ja,
0: oei.
1: Dat zat erin. Dat is Ramazan Abayrak. Ja, dat had hij eigenlijk niet moeten doen. Er werd buitenspel gegeven en de scheidsrechter floot en daarna trapte hij de bal richting het hockeyveld. Ja, dat kost hem inderdaad de gele kaart en de vierde bal van de wedstrijd wordt ingebracht. Domme gele kaart van Ramazan. Met zijn leeftijd en met zijn ervaring had hij dat misschien toch wel beter moeten weten. En hij deelt ook geen commentaar nu, ook al is hij aanvoerder. En de scheidsrechter, ik kan hem helaas inderdaad geen ongelijk geven dat hij hiervoor een gele kaart geeft. Het bal was al lang gefloten, er was al lang gevlacht. En dan nog de bal en dan niet even zacht wegtrappen. Nee, echt keihard andere kant van het veld. Nee, dat, wat dat betreft kan ik hem ook de scheidsrechter, meneer Erdem, geen ongelijk geven. Ik moet wel bij zeggen, TKA is wel vol in de aanval. En vooral, dat moet ik ook zeggen, Ilias Hakimzada, die is toch wel lekker bezig aan die rechterkant. Alleen zijn eindpaarsers komen nog niet aan. Een paar schitterende aanvallen, een paar mooie passeerbewegingen aan de rechterkant. Maar de eerste keer gaf hij een voorzet. Nou, de voorzet was al bijna richting de corner. Dus dat was gewoon veel te hard natuurlijk. En de tweede bal, probeerde hij zelf doorheen te gaan. Terwijl zijn medespeler helemaal vrij stond. Dus wat dat betreft, een goede speler aan de buitenkant. Maar hij moet nog wel denken aan zijn eindpaas. Daarvoor gaat nu vol in de aanval, maar wordt wel weer goed verdedigd. Ik moet ook zeggen, de TKA qua verdediging loopt het in ieder geval wel beter. Zeker nu. En nu komt, volgens mij de eerste keer dat Justin Turkemarts, de keeper van TKA, de bal even handelend moest optreden. Dat al zo'n beetje na 30 minuten. Nee, TKA heeft vol in de aanval. Maar daarvoor gaat nu langzamerhand loskomen hier. Gaat misschien nog iets aan de achterstand doen. Dat gaan we in ieder geval na het klokje van 3 uur zien hier. Maar wij hebben in ieder geval bijna een half uur gespeeld met die tussenstand van TKA tegen DAVO 1-0.
0: Ja, daar dus de tussenstand 1-0. Ze zijn natuurlijk pas een kwartier geleden begonnen. Voor de rest heb ik eigenlijk nog geen tussenstand. Ik probeer her en der wel de informatie te krijgen. Ik

0: Check nog even een laatste keer of ik iets kan vinden. Nee, Orde Bos Victoria Boys is bezig. Daar heb ik nog geen tussenstand van. En de laatste tussenstand die ik heb gekregen van... even kijken, Klarenbeek Lochem was dus 0-1. En voor de rest ga ik ervan uit dat het allemaal nog 0-0 is. Ik ga eens even kijken. Nee, Orde Bos Victoria Boys krijgt het net via de app binnen van Rob Kruipels. Hij staat dan langs de lijn. Orde Bos Victoria Boys is inmiddels een ruststand van 2-0. En we gaan straks verder. Dus ik zou zeggen, pak even een bak koffie. Doe mij ook. En graag tot na de klok van 3:00.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregeling staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
0: Welkom terug bij het tweede uur van Apeldoorn Sport. We hebben natuurlijk de wedstrijd TKA-DAVO. En voor de rest zal ik tijdens de rust van die wedstrijd u de uitslagen geven van de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. We gaan gauw terug naar het Orde Bos, naar Gerard Philipsen, om ons, dat hij ons bij kan praten over wat er in de tussentijd is gebeurd. Gerard.
4: Nou, daar is inderdaad wat gebeurd, want toen het nieuws van 3:00 aangekondigd werd, was het de nummer 7, Furkan Arslan, met een geweldige sprint, helemaal dwars door het midden heen. We hadden nog 2 verdedigers vandaan voor proberen hem met de sliding van de bal af te krijgen, maar dat lukte hem niet. En koeltjes schoot hij de bal langs de keeper van Davo. 2-0. En dat is echt wel verdiend, hoor, moet ik wel bij zeggen. TKA lijkt wel een beetje bevrijd van die stigma die ze allemaal altijd gehad hebben. Dat het soms niet lukt. Dat de eindpaas vaak niet goed is. Dat er gewoon geen echte spits is. Maar dat blijkt vandaag alles behalve. Ja, de echte spits is natuurlijk op dit moment de nummer 9. Maar die heeft nog niet gescoord. Of nu komt de volgende aanval. Maar die wordt aangevallen. Of gepakt door de ding. Het was Yildan Hikim Zadam die daarbij als spits kon doen. Hij ontbreekt misschien de spits. Nu is dat ik wou zeggen, nu ook bijna een kans voor Davo. Ik dacht dat het buitenspel was, maar ja, het is de grensrechter van TK die niet vlacht. En dus zegt de scheidsrechter van, oké, dan laat ik doorspelen. En schoot wel de aanvallen van Davo tegen Yasin Türkmaz aan. Daar moest hij toch de eerste keer handelend optreden. En nu gaat TK vol in de aanval. Dat is denk ik, als ze de bal spelen, hij wordt wel geblesseerd, Hakim Zada. Ligt op de grond, maar de scheidsrechter, nogmaals, staat er in ieder geval bij. Oh, hij geeft toch een vrije trap. Ik dacht dat hij de bal speelde, maar schijnbaar heeft hij dan toch gefloten voor een vrije trap aan die zijkant. Nee, TK staat aan de goede kant van de score.

0: En we gaan het zien of ze die score kunnen uitbreiden naar de 14-0, zoals dat nogmaals gekscherend de eerste wedstrijd verloor, daarvoor verloor. Zover zal dat denk ik niet zijn. Maar dat er misschien een grote score kan aankomen, dat zou voor TK ook wel voor een, zeg maar, ja, voor een gemoedsrust en voor een zelfvertrouwen zou dat voor een goed zijn. In ieder geval na 35 minuten gespeeld met die stand van 2-0.
1: Ja, daar 2-0. Inmiddels ook bekend dat Klarenbeek Lochem 0-2 is.

0: Ja, Bastille met Pompeji gaat even naar de achtergrond, want we hebben weer een doelpunt. Gerard.
1: Ja, maar dit keer is het Davo. Die scoort een corner die slecht weggewerkt werd. Een beetje gefrommel in die 16 meter gebied. En zover ik kon zien was het de nummer 15 die scoort van Davo. Die kon hem vrij in schieten nadat de aantal verdedigers van TK Hata toch niet bij die bal kon. En is het nu 2 tegen 1. Even kijken wat de scheidsrechter nu verder aangeeft. Nee, ik op dit moment wel een wissel van Davo. Een van de, de linker verdediger is net gewisseld. En TK gaat nu vol in de aanval weer opnieuw. Die probeert het in ieder geval weer nog snel te doen. Maar Davo ruikt natuurlijk de kans dat het toch niet onmogelijk is om tegen TK te scoren. En geeft nu een bal volledig aan de rechterkant. Komt die bal gaat hij waarschijnlijk voorzetten. Komt die bal, maar dit keer is het keeper Yassin Tankomatsch die de bal weer heeft. Nee, ze moeten wel uitkijken naar BTK. Met 2-0 dachten ze van, nou, dat is kat en bakkie. We hebben al grote aanvallen gehad en daarvoor net één grote aanval gehad. En dan ook nog zo'n frommelgoal, zullen we dan maar zeggen. Dat betekent dus dat TK toch een beetje op zijn tellen moet passen. Om te zorgen dat er hier geen gelijk of de wedstrijd misschien verliest. Zover is het nog niet hier. Want we moeten denk ik nog een... Als ik het heel snel even kijk...
2: Gooi er maar een nieuwe plaat in.
1: Ja, inderdaad zou ik inderdaad zeggen. Gooi er maar inderdaad een nieuwe plaat in. En zou ik zeggen, over een paar minuten zal het denk ik de laatste keer zijn dat we in de eerste helft erbij zijn. In ieder geval tussenstand tussen TK en Davo nu 2 tegen 1.

0: Ja, mooi nummer van de Moody Blues. Head to Fall in Love. Gaan we nog één keer terug voor de rust naar het Ordebos bij Gerard Philipsen. Ja, de spanning is terug in de wedstrijd.
1: Ja, maar het had net zo goed ook 3-1 kunnen zijn. Dat moet ik wel bijzeggen. Dat viel me wel op. Een van de lange mensen tussen aanhalingstekens van TK, de nummer 18, Sam Tonga, die kreeg net een mooie kopbal. Kopte dan ook richting doel, maar kopte net tegen de paal aan. Dus wat dat betreft, pech ook voor hem. Zeg maar, anders was dat best uniek, wil ik wel zeggen, een kopbal van TK. Zeker met respect zeg maar, de lengte van de overige spelers van TK. We zitten denk ik nu inderdaad in de zeg maar, blessuretijd. We hebben de 45 minuten gehad. Ik denk niet dat de scheidsrechter heel veel zeg maar, tijd gaat bijtrekken. Even kijken, dan is dat denk ik nog 1 of 2 minuten. Ik heb vergis me iets, het is nog 1 of 2 minuten officieel speeltijd. Maar zeg maar, dan denk ik niet dat hij nog wat blessuretijd gaat bijtellen. Want we hebben eigenlijk weinig of geen blessures gehad. De tijd die we dan kwijt zijn geweest zijn vooral de ballen die ook verder weg geschoten werden. TK, nu in de aanval. We gaan zeg maar, van TK, die gaat weer naar voren. Maar het wordt naar Ramazan Abayrak. Die staat op de rand van de 16. Een mooie schijnbeweging weer van de nummer 11, Isaac Hamzada. Komt die bal voor? Schiet erin! Dat moest hij heel snel doen, de nummer 18, Sam

Tonga. Die bal rolde ook een beetje, zeg maar, zodat hij in plek van dat hij rechts schiet, met een krul, zeg maar, van het doel afging. En de bal wordt weer ergens in de bosjes gevonden. Dit keer vinden ze hem, denk ik, wel, de bal. En de scheidsrechter kijkt zo'n beetje al op zijn klokje, inderdaad, van hoe lang we nog moeten spelen. Nou, als ik het goed heb, moet ik, denk ik, nog 1 minuut gespeeld worden. En dan zal het waarschijnlijk bij die 2-1 blijven. TKA probeert het in ieder geval wel. Is heeft zich niet zeg maar laten hangen naar die 2-1. Maar speelt er gewoon hetzelfde spelletje mee. Een slechte bal weer van Davo. De bal gaat weer naar rechts. Dat is de nummer 7 van TKA. Wordt de bal ingeschoten. De keeper heeft hem in ieder geval. Dat is een schot van voorkant zetten. Maar die werd teruggepakt. Maar opnieuw TKA vol in aanval. Ramazan Abarak. Dat is zijn schot. En die gaat er net naast. Voorlangs het doel. We hebben nu ook een blessure, dus geef ik het toch maar even zeg maar, de microfoon terug aan de studio hier. Want scheidsrechter laat nog even een blessurebehandeling gaan. Tussenstand hier nog steeds 2-1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ja, Shakira, Hips Don't Lie. Dan kijk ik even naar mijn collega. Gaan we nog een keer terug naar Gerard? Ja, we gaan nog één keertje naar Gerard voordat het daar rust is. Gerard.
1: Ja, want we zijn inderdaad nog steeds bezig. Want dat was nog even een lange blessurebehandeling. En scheidsrechter...

Nogmaals, en de puikfluiten doet hij dat. En ook Pietje precies, volgens de regels allemaal. Dat deed hij ook inderdaad met het, zeg maar het bijtellen van de blessuretijd. Dat doet hij.

0: Appelsom. En de bal gaat weer zeg maar rond bij de verdedigers van TK. Nogmaals, verdediging van TK op zich wel goed, maar bij die tegendoelpunt had ik toch wel het idee van dat had al iets beter verdedigd mogen worden, hoor. Want nogmaals, er was echt een scrimmage zeg maar voor die bal. Misschien 4-5 verdedigers bij TK en daarvoor 1 aanvaller. En die dacht van nou, laat ik hem toch maar erin schieten. En dat deed hij dus inderdaad ook zonder dat er iets zeg maar voor hem op de weg ligt zeg maar voordat hij schoot. Maar TK gaat nu vol in de aanval. Nu zeg maar is het de nummer 11. Scheidsrechter nogmaals laat ook zeg maar overtredingen. Nou ja, overtredingen. Echt zeg maar zoals nu een schouder duwen. Dat ik zeg van nou ja, dat kun je misschien fluit of niet. Hij laat dat lekker doorgaan. En geeft dat ook inderdaad aan van hij speelt de bal en dergelijke. Dus nogmaals, het is niet dat hij over het randje speelt. Maar ik moet zeggen dat op zich wel verder is goed gaan. Hij fluit in ieder geval nu voor de ruststand hier. TK gaat toch even over nadenken van hadden we eigenlijk iets meer uit die zeg maar die eerste helft moeten halen. Dat denk ik dan wel. Dan had hij eigenlijk al 3 of 4-1 moeten zijn. En die ene tegendoelpunt nogmaals, ja, dat is dan een vraagteken voor de verdedigers. Maar wij gaan in ieder geval al nu de rust in met die ruststand van 2-1.
1: Hey Matt.
2: Yeah, Sam.
1: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well,

0: Apeldoorn Sport, standen en uitslagen.
1: Ja, het is dus rust bij de wedstrijd TKA Davo. We hoorden Gerard Philipsen daar. Het is 2-1. Geef mij de gelegenheid om u even bij te praten met de uitslagen in de bekerwedstrijden van gisteren. Om te beginnen, CSV Apeldoorn. Zij speelde tegen WVF. Dat werd 3-1. WSV, goede generalen tegen Epe, gaan elkaar niet tegenkomen in de competitie. We hebben het er al vaker over gehad. WSV, Robur en Epe, allemaal tweede klas, maar alle drie in een andere competitie. Ontzettend jammer. KNVB heeft dat netjes gecompenseerd om ze wel bij elkaar in het beker te zetten. WSV Epe werd uiteindelijk 1-0. Robur et Velocitas speelde tegen Nunspeet en dat werd 1-3. Gisteren was ik zelf bij de wedstrijd Columbia tegen WKA Alexandria. Dat werd 3-0. Had nog veel hoger uit kunnen vallen, maar 3-0. Ik denk dat dat een lekkere uitslag is voor Columbia om met vertrouwen naar de competitie te gaan. Groenwit Otterlo 0-2. AGOVV Eerbeekse Boys 3-5. En Albatros tegen Vios. Het was in Vios, dus in Vaassen. Vios-Albatros, beter gezegd, 1-1. Daarmee is Vios in deze bekerpool, waar dus ook Columbia en Alexandria in zaten, uiteindelijk de winnaar geworden. Gaan zij dus naar de volgende ronde. Prins Bernhard speelde tegen Veluwse Boys. Werd 1-4. Apeldoornse Boys tegen ZBC. Werd 1-4. En WWNA ZVV 2-1. En zodra ik nog andere tussenstanden en uitslagen heb van de zondagploegen, krijgt hij die natuurlijk ook van ons.

Ja, we hadden een cover van Fast Car. En daarvoor hoorden we Earth and Fire met de helaas pas geleden overleden Journey Kaagman. Gaan wij weer eens kijken of Gerard al terug is? Nee, ik hoor, althans, ik zie Dioné schudden, dus die is nog niet terug. Dan kan ik u wel melden dat het bij Klarenbeek niet echt lekker gaat. Die staan inmiddels 0-4 achter tegen Lochem. Dus ik zou zeggen, nog één keer muziek en dan gaan we weer naar Gerard.

0: Ja, dat was nog een keer Bruno Mars met 24K Magic. Gaan we heel snel terug naar het Ordebos voor de tweede helft van de wedstrijd TKA tegen Davo. Gerard Philipsen.
1: Ja, waar het net 1 minuut geleden de scheidsrechter Erdim weer gefloten heeft. Zeg maar voor de aanvang van de wedstrijd. En gelijk TKA vol in de aanval. Mooie zeg maar samen spel weer van in dit geval de aanvoerder Ramzan Abarak en Kazikaya. De laatste man die af en toe toch wel inschuift in die zeg maar het middenveld van TKA. En Davo, ja, die gaat het waarschijnlijk weer net als de eerste helft toen puur helemaal verdedigen. En af en toe misschien denk ik een zeg maar een breakout of een, inderdaad alleen zeg maar als ze de kans krijgen. En nu is denk ik, wat zegt de scheidsrechter, een vrije trap of even kijken, hij ja, geeft inderdaad een vrije trap voor Davo met inderdaad het gebaar van ja, je had toch een zeg maar overtreding gemaakt meneer Voetboek aan het zetten, dus dat betreft ja, kan ik ook inderdaad geen ongelijk geven dat hij daar nu een vrije trap geeft voor Davo. En mag zeg maar Davo weer de bal naar voren trappen. Kijken of ze nu het middenveld zeg maar kunnen oversteken of zelfs het strafschopgebied van TK. Voorlopig nog niet. Voorlopig wordt het weer helemaal naar achter gedrukt. Dat is ook een beetje het spel van TK. Dat ze zich zeg maar druk gelijk zetten op die verdediging van Davo. En eigenlijk, als je dat helemaal bekijkt, slaan ze een beetje eigenlijk het middenveld, het hele middenveld over. En zodoende hou je dus inderdaad wel 5 verdedigers en misschien wel zelfs 5 aanvallers heb je dan de situatie. Maar nu komt er wel weer een, zeg maar, een iemand. Oh, daar gaat er iemand daarvoor erin. Ik wou zeggen, Kazikaya, je werd er helemaal uitgesprint door de speler van Davo. En hij twijfelde of hij een sliding moest inzetten in het strafschopgebied. Dat deed hij niet. Zodoende kon de speler van Davo de aanvaller daarin schieten. Naar Jasin Turkovic maakte zijn hoek klein en stompte de bal ook naar de zijkant. Wel de eerste corner weer voor Davo. Kijken of die verdediging van TK nu wel staat. Want daar kwam ook die, zeg maar, die aanval vandaan. Of die tegendoelpunt van Davo. Zeg maar, dat komt natuurlijk omdat de gemiddelde lengte nogmaals van de oude spelers is een stuk hoger. Maar goed, daar komen de rappe TK'ers aan. Kijken, maar dat is de nummer 17. Maar dan moet hij helemaal alleen voor zitten. Kan hij dat doen? Hij zit helemaal rechts. Maar hij houdt de bal vol en geeft de bal. Is die uit? Ja, de bal is uit. Maar het is wel een bal voor TK. Dus dat betekent dus dat die bal over de lijn is geweest zeg maar, door een verdediger van Davo. Anders had hij helemaal bijna alleen gedaan, maar hij werd helemaal naar rechts gedrukt. Dus wat dat betreft niet. Dat moet ik wel bijzeggen. De beide, zeg maar, de beide buitenspelers van TK zijn wel een van de snelste. Van Omar wisten we dat al een beetje aan de linkerkant. Maar goed, dat blijkt dus aan de andere kant. Is ook het geval aan de rechterkant. Nu Ramzan Abarak. Nou, helaas nu niet balvast. De bal gaat weer richting Davo. Het is gelijk 5-5 daar aan de verdediging. Maar de verdediging staat weer als een huis. Hoewel nu zeg maar, Davo nu in de aanval gaat aan de rechterkant. Komt hij voorbij de verdediging. Maar dat is weer goed verdedigen van de TK. En scheidsrechter geeft inderdaad weer een vrije schop voor TK. Niets naar achteren, zegt hij inderdaad tegen Sint-in Tonga. Iets die bal naar achteren. En dan mag Kazikaya zeg maar de bal zeg maar gaan nemen. Gaat hij, schopt hij hem helemaal naar voren. En daar gaat Ramzan Abarak. Hij is niet de snelste. Nee, het is geen strafschop. Nee. Ramzan, niet doen. Mond dicht. Anders koos je de tweede gele kaart. En dat was inderdaad geen strafschop. Het was een klein duwtje van beide kanten. Ja, Ramzan, dat kennen we natuurlijk. Dat hij dat denkt van, dan had ik minstens een vrije schop of een penalty zelfs moeten hebben, maar die ging wel erg gemakkelijk liggen. En zij zegt, Erdin trapte daar in ieder geval niet in. En geeft inderdaad ook aan van mond dicht. En dat is maar goed ook dat hij dat doet, anders staat TK met één mannetje minder. Dat is niet de bedoeling. En misschien dat daar, als het inderdaad zover is, zou ik dan zeggen tegen de trainer van, haal hem eruit, want dit is al de zoveelste keer dat Ramzan toch iets passeert. En goede voetballer, dat moet ik wel bij zeggen. En staat er soms vast als een huis, als hij de bal ontvangt. Maar zeg maar, af en toe dan gebeurt er toch iets dat zeg maar, ontvlamt bij hem. En dan inderdaad zijn mondje gaat. Maar goed, nu gaat er toch weer TK in aanval. Nu aan de rechterkant. Opnieuw de nummer 7. Zeg maar, Völker de Schöning. Maar die verspeelt de bal weer. Wordt de bal weer in het middenveld opgevangen. Kortom, TK wel vol in de aanval. En daarvoor probeert het in ieder geval wel. Maar moet het strafschop in ieder geval nog wel kunnen bereiken. In ieder geval 5 minuten gespeeld. Nog steeds die stand van 2-1.
0: Ja, daar 2-1. Ik krijg ook een nieuwe tussenstand door bij Ordebos Victoria Boys. 4-0. Ordebos was ook zo vriendelijk om op Facebook voor mij de doelpuntenmakers te vermelden. 2 keer Wally, 2 keer Moerad stond erbij. Dus Ordebos leidt met 4-0 tegen Victoria Boys.

0: Nou, Maroon 5 moet al heel snel naar de achtergrond, want er is gescoord. Gerard.
1: Ja, waar ik dus bang voor was, en dat gebeurt dus nu weer. Vrije trap van Davo, gaat de strafschopgebied in. Geen verdedigers en één aanvaller van Davo was weer helemaal vrij voor zeg maar, doel en kon scoren. Davo is weer terug in de wedstrijd 2-2.

0: Y'all fucking with that?
1: Yeah, Maroon 5. Payphone. Ja, en we hoorden tijdens, of beter gezegd, helemaal aan het begin van het nummer, dat het in één keer weer gelijk is in de wedstrijd teken aan Davo. Dus gauw terug naar Gerard Philipsen.
2: Ja, en dat had eigenlijk op 3-2 moeten zijn weer voor TK. Wat een schitterende actie van Erin Sütsu. Aan de zijkant gaf die bal voor. Maar dat is dus zo wat ik al eerder zei bij TK. De ontbrekende echte spits zit er dan net die in. Mede ook omdat Erin zelf vanuit links kwam. Het probeerde in ieder geval wel de nummer 7 voor Karaslan. Maar die kwam er gewoon te laat om die bal in te schieten. TK probeert het wel. En ik heb het idee dat ze nu wel wakker zijn geworden daar. Zeker ook daarnet hoe die verdedigende actie van de nummer 17 van TKO die aan de zijkant zeg maar een aanvaller van Davo tekeer ging. Gewoon volgens de regels en dat deed hij heel goed. En nu ook, ja, dat is inderdaad diezelfde nummer 17 die een vrije trap krijgt. Meter of 30 denk ik ongeveer van het strafschopgebied. En nogmaals, zij zegt heeft een welkeurige hand. Wel straks ook inderdaad een opstootje wat hij ook wel suste. Want het was wederom ook een goede aanval van TK. Die bal ging wel voorlangs. En de nummer 7, Furkan Aslan, die wou de bal achteraan gaan. Maar die vond dat hij op een gegeven moment er van achteren getikt werd. En daar zei hij toch wel even iets van tegen zijn tegenstander. Waar dan een klein opstootje komt. Maar scheidsrechter zat er gelijk tussenin. En zuster de boel. Ramazan Abarak, ik wou zeggen, die neemt de vrije trap. Maar die wordt doorzien, zeg maar, de bal. En gaat die bal, zeg maar, een ingang, denk ik, voor TK. En dat zal genomen worden door Onat Tekay, zeg maar, die de bal komt halen. Ja. Nee, TK probeert het in ieder geval wel mooi in de aanval te zetten. Maar moet er wel voorzichtig zijn met die verdediging. Maar het was echt maar 2 of 3 aanvallen wat ik van daarvoor gezien heb. En als je daar dan 2 maal scoort, ja, dan ben je wel effectief bezig, moet ik wel bij zeggen. Dat doet de ploeg van Deventer wel uitsteken. Die weten gewoon dat er druk gezet wordt door TK op

verdediging. En dat er een paar uitvallen zitten aan te komen, dat weet je van tevoren ook. Daar hebben ze dus inderdaad al 2 keer voor gescoord. TK, nu het zonnetje weer helemaal lekker doorbreekt. Dat helemaal blauw, dus wat dat betreft weer gaat in 1 keer goed. Komt die aanval van TK, gaat hij erin. Over de keeper heen, dat was een... bal, en nu wordt de scheidsrechter wordt weer belaagd door een aanval. Zeg maar op een van de aanvallers van TK die nu buiten het veld ligt. Maar hij geeft gewoon aan dat het een corner is. En hij laat de boel even sussen. Dat doet hij goed. Ja, je weet hoe af en toe TK de spelers zijn. Die gewoon voor elkaar opkomen. En Ramazan Abarak vraagt dan nog een keer. Maar scheidsrechter duldt daar verder niks van. En de corner mag genomen worden. Dit keer aan de linkerkant. Dat is Omar Tokay die de bal zeg maar erin ziet. Gaat die bal, wordt zeg maar eruit gekopt. Wordt op de 16 opgevangen. Gaat de bal weer verder. Maar wordt weer goed uitverdedigd door Davo. En die krijgt TK weer de ingooi aan de zijkant. Nee, het is inderdaad afwachten hoe TK daar verder is opgelopen. Ze kunnen het wel. Dat is het wel. Maar ze moeten gewoon qua verdediging nog een beetje in de gaten houden dat ze zeker bij dode spelmomenten, dat ze daar zeg maar op tijd zijn. Nu ook weer, nu wordt er ook weer gezet. En nu een gele kaart voor de speler van Davo, omdat hij zeg maar aangevallen werd. En dan mag zeg maar TK aan de linkerkant nog een vrije trap nemen. En dat nemen we dan nog heel even snel mee aan die rechterkant. Scheiders was de tweede gele kaart. Nu voor de speler daar voor de eerste gele kaart. Die zit er wel. Dat was na commentaar wegtrappen van de bal van Ramazan Abayrak. En daar had hij misschien ook wel een tweede gele kaart bijna gekregen. Naar wat zeg maar een commentaar die hij kreeg. Maar daar was de scheidsrechter. Die wist dan even uitrazen. En dan komt hij verder is wel goed. En dat gebeurde gelukkig dus ook wel. TK, nu rechterkant. Gaat de aanval. Nu gaat hij naar de grensrechter toe. Van de grensrechter zei er was niks aan de hand. Maar de scheidsrechter vond wel. En die zegt ook inderdaad. Ik vind dat het een vrije schop is. En gaat hij dat nu doen. Of gaat hij nu... Even kijken naar de zijkant. Ik denk dat er nu gewisseld gaat worden aan de zijkant van TKA. De nummer 6 en de nummer 11. De nummer 11. Dat is raar, want die stond er al in volgens mij. Of die gaat eruit. Nee, die gaat eruit. Dus dat betekent dat Emerson Tonga, zeg maar een van de snelle jongens, ook erin gaat komen. Zeg maar, dat zal waarschijnlijk dan een van de backs zijn van TKA. Maar die vrije trap staat er nog steeds. Die scheidsrechter gaat nu kijken van klopt het aantal spelers nog dat er 11 tegen 11 is. Dat is die. Geeft nu inderdaad dat de vrije trap genomen wordt. Wordt hoog in de gaan. En wordt ingekopt door TKA. Gaat erin. Ja, die gaat er overheen. Zeg maar de nummer 19. Dat lukt hem dus helaas niet. TKA probeert er wel in de aanval. Maar moet voorlopig nog zien dat het spel nog steeds zeg maar de gelijke stand is. 2 tegen 2.

0: Ja, Smash Mouth All Star. We gaan weer richting de klok van 4 uur. Dus we gaan nog eens één keer terug voor het journaal naar Gerard Philipsen op het Oordebos. Gerard.
1: Waar het nog steeds 2-2 is, waar TKA al vol in de aanval. Ik moet ook zeggen, Erin Sütsu, echt bij tweede halve speelt hij heel leuk. Hij speelde zeg maar aan de zijkant. Heel paar goede aanvallen heeft gezet. Maar ook zijn inzet, moet ik erbij zeggen hoe dat positief is. Want hij ging ook zeg maar een paar keer met een verdediger van de Javon mee. Die in de aanval ging. Dus daar gaat hij ook mee verdedigen. En ik moet ook zeggen, met positief zeg maar, wordt hij dat allemaal doet. Dus wat dat betreft, inzet moet ik hem in ieder geval wel noemen. Dat inderdaad een voorbeeld kan zijn hoe je bij TKA kan spelen daarin. Maar goed, TKA, nu zeg maar een meter of 20, zeg maar, komt de vrije trap. Nu wordt in de muur gepakt en nu is denk ik buitenspel. Maar de scheidsrechter zegt prima, ik heb het gezien. Maar de keeper van de aanval heeft de bal al. En gooit de bal richting de aanval van de aanval. Ja, en die gaat die gelijk helemaal naar voren. Dat is nogmaals het spel wat daarvoor speelt. Als ze over de verdediging heen staan, dan zie je gewoon dat er 3-4 aanvallers eroverheen gaan. En dat is ook zeg maar een klein beetje het manco, denk ik, van TKA. Nu ook nu weer. Nu staan er maar 3 op de lijn en daar komen er al 4 aanvallers van daarvoor eroverheen. Het is dat de aanvallen van daarvoor niet heel snel is. En nu wat zeg maar de TKA de verdediging kan organiseren. Dat is denk ik toch het puntje waar zeg maar de trainer van TKA zeg eventjes daar moet naar kijken inderdaad hoe die dat met verdedigend gaat oplossen. Nu zeg maar, dan komt die de bal en nu is het denk ik een vrije trap voor TKA inderdaad of voor Davo. Nee, voor Davo inderdaad. Dat was toch een overtreding die eerder gemaakt is waar de scheidsrechter eerst een voordeelregel gaf voor Davo. En nu wederom weer een vrije trap. En nu zou ik je zeggen van alle hens aan dek TKA. Je hebt al een paar dode spelmomenten gehad als ze scoorden. Zorg dat je in ieder geval nu niet overheen gaat. Maar die bal wordt zeg maar aan de rechterkant. Daar staat weer niemand van de verdediging van TKA. Maar goed, het is dat de voorzet er nog niet komt. Want anders had dat heel snel al, zeg maar, misschien al 3-2 geweest. Zover is het in ieder geval nog niet. En TKA die komt nu weer zeg maar in de aanval. Maar daarvoor heeft de bal aan de rand van de 16. Maar het wordt wel weer goed verdedigd. En daar gaat de nummer 9. En daar is Omak Tukai die de bal gaat. En nu komt TKA er heel snel uit. Kijken wie er nu het snelst is. Die bal die gaat daarheen. Dat is geen buitenspel. Dat zegt de grensrechter ook. Perfect. Goed gefloten. En TKA nu allemaal aan de rechterkant. Dat is Ramazan Obarak. Wat gaat hij doen met zijn bewegingen? Geeft de bal in de 16 laag. Maar die wordt weer afgepakt voordat Oma Turkai die bal kan pakken hier. Nee, TKA probeert het in ieder geval wel. Maar heeft denk ik nog een minuut of 20, 25 ongeveer om te spelen hier. Ruststand, of ik wou zeggen ruststand, dat was het in ieder geval. Maar dat is het nu ook. Nog steeds 2-1.
0: Ja, daar dus 2-2. Ja, en dan gaan we dus na de klok van 4 uur de ontknoping horen. We zijn zo bij u terug, dus ik zou zeggen tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Jean-Pierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Ja, welkom terug bij Apeldoorn Sport. Ik denk dat we er nog ruim een half uurtje zijn. We hebben natuurlijk het vervolg, beter gezegd de slotfase van de wedstrijd TKA tegen Davo. We gaan nog proberen andere uitslagen voor u te krijgen. En we gaan als laatste gaan we het hebben over FC Straat. Want die gaan een vierde locatie openen in de Maten. Maar we gaan natuurlijk eerst terug naar Gerard Philipsen in het Ordebos.
5: Ja, waar het dus 2 tegen 2 is. Mijn excuses dat ik het even verkeerd zei, 2-1. Maar dat was wel degelijk nog steeds 2 tegen 2. Dat is het nog steeds, zeg maar, met dan wissel inderdaad aan de TK. Ramazan Barak is eruit gegaan. Betekent dus dat de spits nu Omar Tekay daar in de punten gaat staan. De nummer 15. Ik heb hem niet allemaal op papier staan, maar ik denk dat dat Egemen Tugar is die daarin staat. Ik weet even niet helemaal zeker, maar nummer 15 heb ik niet op papier staan. Maar dat even tezijde. Dat is wel de wissel die toegeworpen wordt. En hij gaat dan inderdaad aan die linkerkant spelen, waar net Omar Tekay stond. Dus dat betreft een aanvallende wissel. Met dan inderdaad te kijken of inderdaad nu wat er met een snellere spits zeg maar in de zeg maar bij TKA's tot scoren kan komen. Ramazan Abarak was natuurlijk wel geen echte spits, maar was wel zeg maar, de nummer 10 balvast en zo. De eerste helft deed hij dat goed, tweede helft was dat minder. Nu zeg maar een vrije trap van de TKA, maar die bal wordt door de keeper ook gevangen hier. Dus zitten we nog steeds met dus denk ik nog ruim een kwartier te spelen. Te kijken naar een zeg maar een wedstrijd waar Davo, of Davo, ik ga al de mist in. Davo nog wel in de aanval probeert te gaan in die, zeg maar die tweede helft. Dat zijn de aanvallen. Ze laten zich TKA rustig komen tot het middenveld. En dan gooien ze ineens alles op de aanval. Dat is ook het spel wat doet. Maar TKA probeert in ieder geval dat te onderbreken. En gaat nu ook vol in de aanval. Die bal. Dat is een mooie bal. Die gaat aan de rechterkant. Kan daar de TKA die wordt onderuit gehaald. Dat is denk ik ja. Is dat, er is toch geen strafschop, maar dat is aan de rand van de 16. Met een gele kaart voor de speler van Davo. Het was volgens mij weer de nummer 17, Volker Zetim. Die af en toe lekker snel daar aan die rechterkant doorheen komt. En wordt op de rand van de 16 wordt hij zeg maar, daar gepakt. Nee, het is nummer 17, het is nummer 7, Volker Eslan. Die zeg maar daar aan kan. De scheidsrechter gaan naar de rand. Die nemen we even mee die vrije trap. Dan zal even kijken of dat inderdaad iets gevaarlijks gaat opleveren. Want dat is toch wel een aardig kansje voor de TK om daar toch iets nog aan die stand te doen. En dan nog een andere wissel staat ook nog constant. Dus wat dat betreft TK heeft nog wel wissel zat. Daarvoor daarentegen nauwelijks weer zie ik. Maar die vrije trap, komt die bal. Gaat

0: erin. Wordt zeg maar opgevangen door de muur aan de zijkant. Maar gaat die bal er nog in getrapt worden? Zeg maar ik denk dat dat nu de verdediging gaat. De bal gaat er terug midden in de kluts. Nee, een vrijtrap is over hier. Tussenstand hier tussen Davo. En nu gaat Davo zeg maar, aan de haal. Dat is dus een van die spaarzame aanvallen die aan de zijkant komt. En nu wordt hij ongevangen en de scheidsrechter geeft daar ook een vrije trap voor. Dus wat dat betreft, oog omhoog, tand op tand, zullen we zeggen hier. Gaat op en neer. Wie gaat er ook de wedstrijd winnen? We gaan het in ieder geval zien de komende kwartier. Nog steeds 2 tegen 2.
1: Ja, daar 2 tegen 2. Inmiddels is het afgelopen bij Ordebos Victoria Boys. 4 tegen 0. En ik heb ook geen nieuwe updates meer gekregen van Clara Menk-Lochem. Dus ik ga ervan uit dat het daar ook 0 tegen 4 is gebleven.

0: Ja, Lady Gaga. Volgens mij had ze het over Alejandro. We gaan weer terug naar Gerard Philipsen in het Ordebos. Voor de slotfase van TKA Davo. 2-2 tussenstand, Gerard.
1: Ja, en als er een ploeg moet winnen, is het toch TKA. Die hebben ze wel geteld, denk ik, nog een 7-8 minuten voor. Ik moet ook zeggen, sinds de wissels is die linkerkant toch wel gevaarlijker worden bij TKA. Ik moet ook zeggen, die twee jonge gasten zeg maar, die erbij zijn gekomen, die hebben Oma Tekaya toch wel even zeg maar, te kijken. Ze hebben wat meer snelle acties, maar Oma probeert dan in ieder geval de spits zich zeg maar, beschikbaar te houden. Maar dat is hem nog niet helemaal gelukt om te scoren. TKA, nu in de aanval. En daar komen toch weer een aantal spelers aan die rechterkant dit keer erbij. Ik moet ook bij zeggen, er wordt gezegd, de jonkies van de TKA zijn er nog niet helemaal, maar die, ik moet ook zeggen, die hebben op dit moment de boventoon. En nu zegt de scheidsrechter, is dat penalty? Ja, een penalty voor TKA. Het is Omar Tekay die daar zeg maar, de bal wilde voorbrengen. En er wordt inderdaad gezegd tegen de speler van Davo, want de bal wordt zeg maar, tegen ja, de hand gezet. Ja, of voor je hand, of voor je ogen of voor je hoofd. Maar hens is hens, zegt de scheidsrechter. Hij is niet langs het lichaam. Dus ik fluit daarvoor een strafschop. En dat is denk ik, wie gaat het nemen? Dat zal dan de nummer 9 moeten zijn, denk ik. Dat zou er een Sutku moeten zijn die inderdaad die hem mag nemen. Kijken of een duel lukt om te scoren. Hij was er dichtbij, zeg maar, bij een aantal doelpogingen. En dit is dan misschien de ultieme poging om voor hem de 3-2 te scoren. Scheidsrechter, keeper, fluit nu zeg maar, dat hij hem mag nemen. Kijken of TKA die 3-2 kan scoren. Komt die bal, gaat hij erin? Ja, die gaat er inderdaad in. TKA, denk verdient hier met 3-2. Maar het is wel moeilijk hoor. Want ze komen eigenlijk al langer op voorsprong komen, TKA. En dat ze nu een penalty nodig hebben, ja, dat is misschien een cadeautje. Maar wel terecht hier. 3-2.

0: Ja, PhD met I Won't Let You Down. Ja, en dan is Teken aan met een strafschop op 3-2 gekomen. Gaan we eens gauw naar Gerard Philipsen of ze dat tot het eindsignaal kunnen vasthouden. Gerard.
1: Nou, hebben ze denk ik nog een minuut of 8 met misschien nog wel blessuretijd voor. En TKA heeft weer flink gewisseld. Haalt nu alle jonkies in het veld. En ook bijvoorbeeld ervaren kracht. Ono Tekay was net aanvoerder van Rabazana Barak. Maar wordt nu ook, zeg maar, ook eruit gehaald. Ten gunste van Luciana Hendricks. Die is erin gekomen. En op 21. Dus veel verschuivingen nu aan de voorhoede. Maar ik moet ook zeggen, dat kan ook zijn voordelen hebben. Dat zagen we dus aan die linkerkant. Waar die twee jonge gastjes, zeg maar, van onder andere Funken Sitting, toch wel een lekkere snelheid daar aan die linkerkant. En ik moet ook zeggen, nogmaals, Erin Cicu, die was ook lekker bezig. Werd die penalty geschoten. Maar dat is wel iemand die ook, zeg maar, niet schuurt om verdedigende werk te doen. Staat nu ook weer, zeg maar, wat ook als nummer 9 meer op het binnenveld. En dan komt die bal, ik wou zeggen, daar komt de bal richting de keeper, want die heeft hem klein vast. Ik wou zeggen, misschien een vrije trap, maar zover is het in nood. Scheidsrechter gaf ook de voordeelregel aan. De bal is nu weer, zeg maar, aan de rechterkant, maar daar wordt TK, zeg maar, weer verdedigd. Kijken of ze dat nu vol kunnen houden daar bij de verdediging. Want dat is toch het enige minpunt. De verdediging is nog niet zo heel slecht. Maar sommige afspraken worden niet nagegaan. En nu is er denk ik commentaar weer van iemand, denk ik. Of je gaat er over ging iemand op de keeper af. Jessin Tukumac, die hapt even naar adem. En scheidsrechter, geef hem ook even de gelegenheid om hem, zeg maar, even op adem te komen. Ja, dat mag je bij een keeper. Als die keeper even geblesseerd is, mag dat in ieder geval ook zijn. En hij floot er inderdaad ook voor. Waarschijnlijk is hij even in botsing gekomen. Vandaar dat de scheidsrechter zag. Scheidsrechtersbal wel voor TKA op het middenveld. En TKA nu langzamerhand, zeg maar, wat meer in de verdediging te stellen. Hopelijk op een uitval. Zeker met die snelle jonge jongens kunnen ze dat doen. Want dat is wel een heel verschil met het verleden seizoen. Ik zie daar ook in zo staan. Ook nu weer, dan gaat een keer de nummer 6. Zeg maar, gaat hij me voorzetten. Komt hij die bal, maar die gaat het net er, zeg maar, erover. En nu gaat Davo in de aanval. Ja, dat zei ik ook. Dat is het enige nadeel. Dat ook nu, zeg maar, staan er wat minder verdedigers van TK. En dan komt die bal. Maar die wordt goed verdedigd door TK. Maar aan Davo heeft de bal nog wel. Maar nu geeft hij buitenspel aan, denk ik. De scheidsrechter, inderdaad. Dat was toch wel even weer een momentje dat daarvoor loskwam. Dat is nogmaals het spel wat zij spelen. Bal heel snel eroverheen. En kijken of die verdedigers van de TK daar aankomen. En dat doen ze toch wel redelijk goed, hoor. Daar zijn ook die doelpunten gekomen, ook van Davo. Dus wat dat betreft is het in ieder geval nogmaals niet de ploeg, zeg maar, die 3 weken geleden, denk ik, met 14-0. Dat zou ook, denk ik, in dit geval niet kunnen. Dat ze, zeg maar, die 14-0 verloren hebben tegen Forward Solo. Nou, voor de beker kan ik het nog even inderdaad zeggen. Dat betekent dus dit, dat bij deze stand dat TK op de tweede plek gaat komen met 4 punten. Daarachter dus in de

staat daarvoor 3 en De Hoven, dat is dan de ploeg, zeg maar de minste ploeg, met 1 punt door dat gelijke spel tegen juist TKA. Nou, kijk of TKA daar nog...

0: to Unlimited. Spread your love. En dan gaan wij nu, nou, zoals Gerard het zelf zei, waarschijnlijk voor de laatste keer naar het Ordebos om te horen of TKA die 3-2 overwinning kan vasthouden. Gerard.
1: Ben benieuwd, want daarvoor is nu vol in de aanval. En TKA maakt het ook een beetje zichzelf daarmee, want zat een beetje, nou, te pielen, wil ik niet zeggen, een beetje, sorry dat ik het woord zeg, aan de achterlijn. Denken van, nou, we kunnen wel wat tijd rekken, maar verspeelt dan ineens het bal. En dan zit je ineens weer met 3 aanvallers voor je met die aanval. Maar TKA, die gaat nu in de aanval. Komt er de beslissing, komt hij ervoor? Nee! Dat was de kans voor TKA om definitief het slot op te zetten. Maar de kans is nog wel niet helemaal verkeken. Want de bal is nu aan de rechterkant. Scheidsrechter vindt het nog niet genoeg. Hij heeft wel op zijn klokje gekeken, dus het zal niet lang meer duren. Komt de bal, dat is een, denk ik, een corner, denk ik. Inderdaad, die geeft de scheidsrechter nog net een zeg maar uitbraak wel voor TKA. Dat is ineens een heel ander spel wat ze gewend zijn natuurlijk. Want zij waren tot met respect heel heer en meester natuurlijk met zeg maar de aanvallen die ze uitkwamen. En daarvoor, normaal gesproken, laten ze tot de middenveld komen en dan maar zeg maar afwachten tot er een uitbraak komt. Dat is het spel van daarvoor. Dat deed ze op zich wel goed. Want de verdediging van TKA heeft toch wel af en toe wat moeite om zeg maar bij die dode spelmomenten vooral inderdaad iedereen zeg maar zijn mannetje te verdedigen. Maar die corner van TKA, die komt nu. Wordt, denk ik, dat is een indraaiende bal. Die gaat denk ik aan de, zeg maar, de buitenkant van de paal. En dan gaat Davo nog een keer in de aanval. Die bal wordt hoog gespeeld, maar dat wordt opgevangen door de TKA, door de KC Kaya, zeg maar de laatste man, heer en meester, waarbij ik wou zeggen, de

aan die achterlijn. Maar TK gaat nu proberen toch in aanval. Nu een schot. Maar dat is denk ik een achterbal voor de keeper. Dat klopt. En dan ben ik benieuwd hoe lang de scheidsrechter nog laat bijtrekken. Want hij kijkt wel af en toe op zijn klokje. Pluim voor de scheidsrechter moet ik in ieder geval bij zeggen. Hij heeft dat keurig de wedstrijd in de hand gehouden. Heeft gele kaarten gegeven waar het inderdaad moest. 3 stuks. 2 voor Davo en 1 voor TK van Ramazan Abarak. En heeft op momenten dat hij zeg maar even rustig moet zijn, even de spelers moesten uitrazen, dat liet hij ook toe. Dus kortom, wat dat betreft, ja, ik moet ook zeggen, mag hij wat mij betreft wel hogere klasses gaan fluiten. Maar goed, TK, die bal is nu even op het trainingsveld, maar mag nog steeds gespeeld worden. En is het nu nummer 17 die zeg maar, de bal gaat innemen. En de bal gaat weer rustig zeg maar, op de achterlijn van TK. Zeg maar, om zeg maar, de tijd vol te spelen. 3-2. Wel verdiend, moet ik wel bij zeggen. TK was zeker in de eerste helft een stuk beter. Tweede helft misschien wel wat minder. Maar had eigenlijk in de eerste helft veel meer moeten scoren dan zeg maar, die 2 doelpunten. Had eigenlijk zelfs 2 extra erbij moeten houden. Want dat waren toch wel grote kansen. Maar nu, dan probeert daarvoor toch nog iets in die aanval te doen. Kijk, dan komen er gelijk weer 2 of 3 spelers van daarvoor aan die zijkant door. En nu wordt hij denk ik zeg maar geblokkeerd. Zeg maar is het nog wel een vrije trap. Maar aan de linkerkant, scheidsrechter vindt er geen gele kaart waard. Dat is het ook niet. En weer botsen gewoon tegen elkaar aan. Maar wel een vrije trap voor de speler van Davo. Aan die, zeg maar, de linkerkant. En wat gaat er nu nog gebeuren? Ja, scheidsrechter zegt van, zal ik jou de blessurebehandeling geven of niet? Ja, dat doet het nog wel. Dat betekent dus dat we nog weer eventjes gaan afwachten inderdaad van wat er gaat doen. Zeg maar gaat de speler eruit en dan moet hij volgens mij nog een minuut uit het veld als hij behandeld is. Dus ik ben benieuwd of de scheidsrechter dat gaat doen. Maar ja, het is natuurlijk wel even afwachten inderdaad van hoe lang dit gaat duren. Nee, hij gaat alweer opstaan, zie ik nu. Maar ik denk dat hij inderdaad nu een minuut veld uit moet. Ja, dat is de nieuwe spelregel bij het voetbal. Dat zegt de scheidsrechter ook. Ook dat, ook al is dat maar 5e klasse tussen aanhalingstekens. Ook hier gelden die regels inderdaad. De vernieuwde regels van de KNVB. Davo krijgt nu wel een vrije trap. Dat zal denk ik de laatste wapenfeit zijn van deze wedstrijd. Want ik denk dat de scheidsrechter daar niet heel veel mee gaat bijtellen. Wat hij nu gaat doen, ik denk dat hij er... er gaat nog wel een wissel plaatsvinden bij Davo. Om toch een aanval erbij te hebben. Maar hij mag er niet meer gewisseld worden, of wel? Nee. Ik denk dat er een aantal wissels al gedaan zijn. Dan wouden we nog een speler wisselen van Davo. Maar die trekt zijn shirt alweer uit en gaan weer rustig zitten. Omdat de scheidsrechter zegt van, nee, dat mag niet. Dus ik denk dat daar ook een regel is geweest dat er een maximaal aantal spelers gewisseld zijn. Maar die bal wordt nu genaamd, wordt nu gekopt en is denk ik nu uit. En nu denk ik dat de scheidsrechter zeg maar, langzamerhand gaat affluiten. Als hij is, nou, laat in ieder geval Jassam Turkomits laat in ieder geval de bal nog trappen. Maar ik denk dat dat al misschien een van de laatste acties zal zijn hier voor de wedstrijd. De wedstrijd zeg maar, van TK. Nu gaat die bal weer aan de zijkant. Wordt wel weer verder gespeeld. En scheidsrechter vindt dat nog steeds meer dan genoeg. Zeg maar om niet af te fluiten. Dus er is inderdaad nog steeds toch wat blessuretijd al bijgekomen. Maar ik hoop in ieder geval dat dat nog niet al te lang meer duurt. Want anders ik denk nee, nog niet. Wat gaat hij nu doen? Is het toch nog een vrije trap? Ja, het is toch nog een vrije trap weer voor Davo. De bal wilt hij inderdaad hebben voor een speler van Davo, een vrije trap. Dat is wel 1,30 meter voor een speler van Davo. Maar de bal wordt nu weer genomen en hij kijkt wel op zijn klokje, want dat doet hij de hele tijd al. Maar ik verwacht nog steeds dat hij een eindsignaal moet geven voor die wedstrijd. En dat doet hij, ja, dat doet hij, nee. Ik wou, nee, nog steeds niet, buitenspel geeft hij nu aan. Dus nog steeds niet. Iedereen wou al een klap hier, maar dat gebeurt nog niet. Maar TK gaat nu wel, zeg maar, vol in de aanval nu. Want nu staan er een aantal spelers van de tafel nog aan de voorhoede. Dus de kans om voor TK nog wat voor te doen. Dat is buitenspel, denk ik. Vlag de scheidsrechter, ja, inderdaad, dat was al buitenspel. Dan had zeg maar de nummer 6 af moeten blijven. Want achter hem stond een speler die wel langskwam. Dus dat had hij moeten laten zien. Het scheidsrechter laat nog steeds doorgaan. Kijk nog weer op zijn klokje. Maar geef nog steeds niet aan om zeg maar, het eindsignaal te doen. Nu, TK heeft wel weer de bal. Gaat de bal weer naar voren. Aan de zijkant hier. Is de bal uit. Wie heeft de ingooi? En de grensrechter, ja, de scheidsrechter krijgt de nummer 15 van Davo mag de bal nemen. En de bal gaat weer achter de lijn. Maar dat is

weer een piece of cake voor KZK. Ja, die speelt weer terug voor JK. En nu vindt hij het inderdaad al genoeg, de scheidsrechter. Mooie wedstrijd gezien wel. De eerste helft was mooi, tweede helft was minder. TK had eigenlijk in die eerste helft beter moeten scoren. Kwam met 2-0, want had eigenlijk op 3-0 of 4-0 of 4-1 moeten zijn. Dat gebeurde dus niet. Davo kwam inderdaad terug met een stuk betere tweede helft. Maar een penalty, dat was toch zeg maar het ommezwaai van TK. Dat zij zeg maar de doelpunt konden scoren. Dat hadden ze eigenlijk al veel eerder moeten doen. Qua zeg maar wedstrijd is het wel verdiend dat TK zeg maar gewonnen heeft. Maar ik denk toch een beetje dat ze in de verdediging toch iets meer afspraken moeten doen. En qua aanvallend iets meer zoeken naar een echte spits. Dat is misschien het manco. Maar wel verdiend gewonnen hier 3-2.

Ja, 21 Pilots, right. We hadden nog een interview gepland staan met Sonny Brons over de vierde locatie van FC Straat. Krijgen hem helaas niet te pakken, dus ik zal u zelf die informatie geven. Aanstaande donderdag wordt dus de vierde vaste FC Straat locatie in Apeldoorn geopend. Dat is op het Pannaveld aan de Voldersdreef in de Maat. Ik zal u ook de andere locaties noemen met de dagen dat daar dus getraind kan worden. Dat daar dus ook trainers zijn. Op andere dagen kan er natuurlijk ook gespeeld worden. Maar er zijn trainers aanwezig. En dat is op de maandag

bij de FC Straat in Orde. Dat is het Cruijffkoord in de Morinistraat. Op de dinsdag is het in de Sprenkelaar. En dat is het Cruijffkoord Sprenkelaar. Op de woensdag is het FC Straat Zuiderpark. Daar is het Edward Sturingkoord. En dus vanaf aanstaande donderdag hebben we het ook FC Straat in de Maten. Op het Pannaveld, dus om de Voldersdreef. Voor alle locaties geldt hetzelfde programma. Van 2:30 tot 3:30 mag de jeugd tot 13 jaar spelen. En van 3:30 tot 4:30 vanaf 13 jaar. En FC Straat is er voor alle jongeren die van voetbal houden, ongeacht ervaring of niveau. Deelname is volledig gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Dus jongeren kunnen gewoon langskomen, meedoen en ontdekken wat FC Straat voor hen kan betekenen. En de trainers zorgen voor een veilige en positieve omgeving waarin plezier, ontwikkeling en verbinding centraal staan. FC Straat is een initiatief van Sportservice Apeldoorn en onderdeel van Acres. En Acres beheert en ontwikkelt sport, recreatie en welzijnsvoorzieningen in de gemeente Apeldoorn. En met initiatieven zoals FC Straat maakt Acres sport en bewegen toegankelijk voor iedereen. En draagt de organisatie bij aan gezonde, actieve en verbonden wijken waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en elkaar ontmoeten. En voor degenen die later ingeschakeld zijn, verwijs ik u ook nog even naar zaterdagmorgen 19 september. Dan is de Kleef Run and Walk 2026. De opbrengst gaat naar Stichting Kleef. En dat is een inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker. Ik heb mezelf net ingeschreven voor de wandeling. Mijn hardloopconditie is momenteel niet goed genoeg. Dus ik ga 5 kilometer wandelen. En als u zegt, van, nou, het lijkt me wel een heel mooi initiatief, maar zaterdag 19 september gaat mij niet lukken om mee te doen, dan kunt u ook sponsoren www.stichtingkleef.nl. Het programma, de hardloopwedstrijden beginnen vanaf 9 uur. Vanaf 8 uur kunnen de startbewijzen worden opgehaald bij AV34. En dan tot slot vanaf 10 uur beginnen de wandelingen. Die zijn 2 en 5 kilometer in het bos. Dus ik zou zeggen, ga op wat voor manier dan ook meedoen of ondersteunen, want alles gaat naar het goede doel. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. We hadden maar 1 wedstrijd, maar daar gebeurde van alles. TKA tegen DAVO. Gerard Philipsen was erbij. Werd uiteindelijk 3-2. Door nog een penalty voor TKA in de slotfase konden zij dus die overwinning boeken. Volgende week start de competitie en zijn wij zaterdag en zondag er weer bij. En zondag dus in combinatie met RTV 794. De samenwerking gaan we verder uitbreiden. Dus kunt u nog meer wedstrijden volgen. Voor nu bedankt voor het luisteren. En mede namens Dio hartelijk bedankt. En heel graag tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen.

0: Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump, die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Lang Leven Live.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Ik zeg een hele goede middag en welkom bij weer een aflevering van Lange Leven Live. We zitten op aflevering 48.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: goed geteld. Goed onthouden van vrijdag.
1: Ja, dat klopt. Toen hadden we 49.
0: Ja, hadden we 49. Ik zei, gaan jullie aftellen? Nee, dit is geen final countdown. Nee, voorlopig zijn jullie nog niet van ons af. Maar we hadden vrijdag de opname voor volgende week. En ik kwam vrijdagavond thuis en toen dacht ik, wat had ik ook alweer allemaal beloofd?
1: Volgens mij zeiden we in die uitzending dat we dat gingen opschrijven.
0: Ja.
1: Ik kan me niet herinneren dat we dat hebben gedaan.
0: Ik ook niet, maar één ding weet ik wel nog zeker. Dat gaan we dadelijk wel even bij stilstaan. Waar begonnen we mee?
1: We begonnen met Rock Me Amadeus van Falco en Opus.
0: Opus is toch ook Oostenrijk?
1: Ja, of Duits volgens mij. Duitsstalig land.
0: Hadden we kunnen uitzoeken.
1: Ja, had gekund.
0: Hadden we kunnen uitzoeken.
1: Ja.
0: En Opus is toch Live is Live?
1: Ja, klopt.
0: Dat is toch ook van die hele leuke bierreclame?
1: Hele leuke bierreclame.
0: Ja, ken je hem niet?
1: Oh, misschien als ik hem zie, dan...
0: Ja, maar... dan zal ik hem zo even gaan zoeken, de bierreclame.
1: Ik ben ook nog niet zo lang 18, hè? Dus het kan zijn dat het voor mijn tijd was.
0: Ja, nee, maar, je mag wel bierreclame zien.
1: Ja,
0: natuurlijk,
1: dat klopt, ja.
0: Maar nog niet zo lang 18, je bent 23.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus dat is al 5 jaar 18.
1: Ja. Ja, dus 5 jaar voor de wet volwassen.
0: Ja, en je puntenrijbewijs, dat is, hoe lang was dat? 5 jaar?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Dus dat ben je ook binnenkort kwijt?
1: Ja, als het goed is wel.
0: Ja, hoe lang heb je op je 18 ook echt je rijbewijs gehaald?
1: Nu moet ik heel hard gaan nadenken, maar volgens mij was ik toen inderdaad 18 jaar.
0: Ja. Dan heb je het snel gehaald.
1: Ja, klopt.
0: En dat was volgens mij ook nog voor die tijd dat je eerder kon lessen?
1: Ik begon met 17?
0: Ja, dat ik wou zeggen. Maar mijn nichtje die is ouder, die had dat op een gegeven moment ook.
1: Ja.
0: Dus, lekker veel muziek klaarstaan. Dat is een belofte. Wat we iedere keer maken. En dat klopt dan ook alweer. Hadden we nog... Oh ja, dit hadden we afgesproken als tweede plaat. Het is even wennen weer zo live. Dan hebben we de opname gehad. Ben ik daar weer helemaal gewend. Nou, weer live. Ik kan trouwens ook... Oh, die vind ik wel leuk wat je hebt klaargezet.
1: Ik heb een heleboel klaargezet. En ik heb dat scherm niet in mijn beeld. Dus ik heb geen idee over welke je het nu hebt.
0: Ik zit even te denken. Het staat 2 keer jump. Oh, er zijn 2 verschillende jumps.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik denk een blokje springen.
0: Dat kan. Ik zit even te kijken. Nee, hij staat niet klaar. Daar komen we er zo wel even op. Ik heb de Pet Shop Boys klaarstaan. Zullen we gewoon lekker verder gaan met muziek. En een keer niet alles vol kletsen.
1: Goed plan.
0: Dit zijn de Pet Shop Boys.
1: Always on my mind.
0: Oh, dat vind ik lief van je. Yeah.

0: Deze opname is alweer 48 jaar oud. Omdat we net. Ja, alsjeblieft, graag gedaan. Omdat we net de Pet Shop Boys hadden, Always on My Mind. Een grootste hituitvoering. Ik weet niet of het origineel is van Willie Nelson. Hadden we kunnen uitzoeken, natuurlijk. Dacht ik, laten we Willie Nelson er ook maar achteraan doen. Nightlife. Ik zei dat is opgenomen in Lake Taloo. In Nevada in april 1978.
1: Dat zeg je net, Nevada. Nevada.
0: Nevada. Ja, ja, nee, er staat NV, dus ik denk, oh, dat is Nevada. Nee, Nevada. En dan zit ik even te denken, dan ben ik even mijn grijze hersenhelften aan het pijnigen. Ook dat had ik eens kunnen uitzoeken. Volgens mij had hij het geschreven voor zijn zoontje. Weet je, over Nightlife, lied Willie
1: Nelson.
0: Ja, dat moet hij wel hebben als ik dat erin doe. Want Willie Nelson die was toen aan het optreden. En ja, dan krijg ik me weer in het... ja, Willie Nelson schreef het nummer rond 1960... tijdens de autoritten van zijn huis in Pasadena... naar de Esquire Ballroom in Houston, Texas... waar hij destijds optrad. De iconische openingsregel ontstaat spontaan... When the evening sun goes down, you'll find me hanging around. Gevorderd gelaten conclusie... The nightlife ain't good life, but it's my life. In zijn vroeger arme jaren zat Nelson... zo krap dat hij de recht op het nummer voor slechts $150 verkocht aan gitarist en muziekleraar Paul Burking. En hij schreef het ook omdat hij was net vader geworden en hij miste zijn zoontje ook. En hij heeft het later wel weer teruggedaan.
1: Voor meer dan $150, denk ik dan.
0: Ja, dat weet ik al. Dat staat er dan weer niet bij. Maar dat was hem wel goed. Hey, ik heb het er al. Ik heb het er volgende week al over gehad. Ja, ik vind het zo leuk als je een live, als je een opname maakt, dan kun je dat zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Afgelopen vrijdag was het 9-11. Ik heb je al helemaal gevraagd en we hebben het er al over gehad. We hebben er muziek van gedraaid. En jij zei dat ook. Had je dus ook kunnen opzoeken. Nee, dit was een uitzending van. Dit hadden we kunnen opzoeken. Want jij zei dus toen had je erover dat er... dat hadden we beloofd, volgens mij. Maar toen had je erover dat er een hele lijst met liedjes waren... die niet gedraaid mochten worden.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. En toen had ik erover dat er ook liedjes waren... die wel heel veel gedraaid werden... en die dus ook langzaam geassocieerd worden met 9-11. Een van de liedjes hebben we volgende week gedraaid...
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is verleden. Ja, dat taalt technisch.
1: Beetje back to the future.
0: Dat taalt technisch in de verleden tijd. Dat is 5 for 5 Superman. En toen had ik over een ander liedje, wat toen ook heel erg veel gedraaid werd. En wat ook geassocieerd wordt met de 9-11. Eigenlijk wat veel eerder is uitgekomen, namelijk in 1989. Dat is New York Minute. En dan in de uitvoering van Don Henley. Don Henley kennen we allemaal van de Eagles. Misschien kunnen we dit ook nog wel een keer. Live CD maken. Want het is. Volgens mij hebben ze toch een MTV in plak.
1: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Want ik heb de Eagles klaarstaan. En ja, een liedje wat heel erg geassocieerd wordt met 9-11. Dit is New York Minute.

0: Live was dat met Heaven.
1: Ja, en het is nu precies 6:01.
2: Het live album van de week.
1: Ja, ja. Jij gaat weer koffie halen, denk ik, hè?
0: Misschien wel
1: even. Je vindt het hele album weer leuk, behalve dit nummer dan weer niet.
0: Ja, en die andere waar die mee samenwerkt.
1: Ja, ja, nee, ja, helaas. Het live album is dit keer Road to a Revolution live at Milton Keys. En dat is het tweede live album van de band, Amerikaanse band Linkin Park. Uitgebracht in november 2008. Het documenteert een van de grootste en meest iconische optredens uit de geschiedenis van de band. Het concert werd opgenomen op 29 juni 2008 in de National Bowl in Milton Keys in het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van een Project Revolution Tour. De band speelde voor een uitzonderlijk groot en

0: Enthousiast publiek van meer dan 55.000 fans. Het grootste hoofdpodiumoptreden van die tour. De setlist bevatte een krachtige mix van hits van hun eerste 3 studioalbums. Aangevuld met elementen uit Reanimation en hun eerdere samenwerkingen. Bekende nummers die de revue passeren zijn onder meer In The End, Numb, Crawling, Bleed It Out, Leave Out All The Rest. Die als live single werd uitgebracht ter promotie. Bijzondere gast, jazeker, Jay-Z. Een van de absolute hoogtepunten. Ja, volgens mij was jij dan omgedraaid. Had je gedacht, ja, dan ben
1: een
0: ik
1: van de absolute dieptepunten.
0: Ja, het was ook nog op het laatste van het concert. Dus waarschijnlijk had jij gedacht, ben ik voor de vierde thuis.
1: Ja, precies.
0: Een van de absolute hoogtepunten was de verrassingsverschijning van Jay-Z tijdens de toegift. Hij kwam het podium op om samen met de band nummers te vertolken. Waaronder het gezamenlijke hitnummer Numb en Car. Bekend van het album Collisions, Cures en Gigawatt Faint. Naast de reguliere cd-versie verscheen het concert ook op dvd als Linkin Park enige live uitgave op Blu-ray. De fysieke verpakking stond bekend om zijn milieuvriendelijke en recyclebare materialen. Ja, en ik ga een van die absolute hoogtepunten voor je draaien. Heb ik voor je klaarstaan. Ik heb die samenwerkingsalbum, dat heb ik ook nog thuis ergens staan.
1: Ja, ergens?
0: Ja. Ik vond het dan helemaal geweldig, kan ik je vertellen. Die samenwerking. Het is een live mashup. Ik vind mashups sowieso al heel erg leuk als ze dat doen.
1: Het ligt eraan wie.
0: Ik vind het altijd wel leuk. Zeker als ze dan hiphop met andere dingen doen. En dit album, daar dacht ik echt van wauw, dat vond ik wel heel geweldig. Van het album heb ik voor je klaarstaan. Linkin Park met special guest Jay-Z Gigawatt Faint.
2: Shoot!

0: Voordat ik hem afkom, doe ik gewoon dit.
1: Het live album van
0: de week. Dit is de verkeerde jingle, sorry.
2: Het is nog vroeg, hè?
0: Dat is nog laat, ja.
2: Het is al laat.
0: Het is al laat, wacht even. Deze.
1: De concertagenda.
0: Ja, ik probeer gewoon even wat jingeltjes uit, hè, op de achtergrond.
2: Ja, ja.
0: Ja, niet dat de mensen denken van, hé, is het Studio Sport? Nee. Het is heel simpel. We hadden net Stevie Wonder. Ik ga niet meer de grap maken. Die heb ik vorige week al. Die heb ik voor volgende week al gemaakt.
2: Ja, maar nu weet ik hem nog.
0: Ja, nu
2: vorige
0: weet
2: week
0: nog.
2: Wist ik. Volgende week weet ik hem niet. Maar nu weet ik hem nog wel.
0: Sir Duke had ik voor je klaarstaan. Van Stevie Wonder staat op het album Songs in the Key of Life. En dat album bestaat 50 jaar. En ter ere van dat 50-jarige album bestaan gaat Stevie Wonder toeren. Song in the Keys of Life 50 Anniversary Tour heet die tour. En op 28 oktober komt hij naar de Ziggo Dome. Kaartjes kun je inmiddels kopen.
2: En wat kost een kaartje? Weet je dat?
0: Weet ik niet.
2: Oh, dat weet je. Zijn er nog kaarten beschikbaar?
0: Vast en zeker.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Hadden we kunnen uitzoeken.
0: Zo'n uitzending is het. Maar wat je wel hebt uitgezocht, dat is postzegels.
2: Ja,
0: er komt een unieke collectie aan. Ja, ik zeg dat. Jij bent fan van de band. Ik zou ze aanschaffen.
2: Nou ja, ik zie nu die prijzen en dat valt me eigenlijk wel mee. Ik dacht dat het veel duurder was. Want de Royal Mail uit Engeland. Die brengt een speciale postzegelcollectie uit met albumcovers van Duran Duran erop.
0: Oké.
2: En ik.
0: En hoeveel soorten heb je?
2: Hoeveel soorten we hebben? We hebben, even kijken, de losse hoofdset die bestaat uit 8 postzegels. En dat kost £14.40.
0: Oh ja.
2: En dan kun je het ook nog allemaal heel luxe inlaten, lijsten voor £40.
0: Ja, nee, ja, ik zou ze gewoon bewaren.
2: Ja.
0: Alleen ik weet niet hoe je dat dan in Engeland kan bestellen, zodat het deze kant op kan.
2: Dat kun je volgens mij gewoon aangeven.
0: Dat ze naar Europa?
2: Ja, ze sturen wereldwijd.
0: Oké. Okay. Ja, dus ik zou er echt voor klaarstaan, hoor. Want een paar jaar geleden hadden de Rolling Stones van die postzegels. En mijn broer die had ook een paar van die setjes gekocht.
2: Mm-hmm.
0: Want dat levert dan veel geld op. En hij zei toen ook van, ja, zegt hij, in de plaats van ze te bewaren, zegt hij, als ik nou dood ben, krijg ik de postzegels gewoon voor de rouwkaarten gebruiken. Dus iedereen die dan denkt van, oh, die heeft eigenlijk nog een setje dure postzegels liggen, heb je pech. Staat er een mooie stempel op.
2: Helaas.
0: Duran Duran hebben we klaarstaan, hè?
2: Ja, dat klopt. Met de Wild Boys en een stukje relax.

0: Ik vind het dan wel leuk dat we dan wel een beetje toch hetzelfde zitten in de muziek. We hadden net Duran Duran, die Relax deed natuurlijk van Frankie Goes to Hollywood. En toen zei ik al, zullen we Frankie Goes to Hollywood er maar achteraan doen? Daar kun je heel weinig van vinden. Deze stond wel aan Welcome to the Pressure Dome. Is hij überhaupt ooit aangekomen?
1: In Hollywood?
0: Ja.
1: Nou, ik denk het niet, want ze doen altijd heel relaxed erover.
0: Ja. Nee, maar ik vraag het volgens mij iedere keer. Frankie Goes to Hollywood, is er überhaupt aangekomen? Hey, het is alweer bijna 6:00. We gaan eruit namelijk met...
1: Alone en Hart met Alone. Zo.
0: Met het Philharmonica Orchestra.
1: Ja, ook nog.

0: Thank you. That's the angels singing there. We'd like to say a special thank you to Nick Davies, the Royal Philharmonic Orchestra. Thank you so much, ladies and gentlemen, and boys and girls, and cats and kittens. We're gonna do a title song for a new album right now. This is called Beautiful Broken.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkian willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar is dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven.

0: Een hele goede avond, want het is inmiddels alweer 6:04. En welkom terug bij het tweede en laatste uurtje van Lang Leven Live van zondag 13 september, aflevering 48. We begonnen met de Four Tops en It's Not Unusual.
1: Even de administratie bijwerken. Kunnen we dit volgende week album van de week maken? Of over 2 weken?
0: Van de Four Tops?
1: Ja.
0: Ja, nee, is goed.
1: Okay. Ja, nee, ik zie er leuke liedjes op staan.
0: Nee, afgesproken.
1: Het is wel leuk, het is wel kort, maar dat kan. Dat was vraag nummer 1. 2, even met de administratie. In oktober zit jij in Istanbul.
0: Dat klopt.
1: Welke zondag ben je er dan niet? Ben je er 1 of 2 zondagen niet?
0: 2 zondagen niet, want dat zijn de reisdagen. Ik ga weg op de 11e en ik kom dan weer terug op de 18e.
1: En dan doen we hetzelfde als toen we beide op vakantie waren.
0: Ja,
1: hè? Voor de 18e, dat is de week voor het... Ja, jij luistert dan toch niet?
0: Nee, waarschijnlijk niet. Ja,
1: en je zit ook niet bij de opname dan, als we een concert helemaal uit... Ik ben nog klas dat ik een uur moet luisteren.
0: Ja.
1: Ja, zo zeg ik het maar even. Is het dan een idee om dan de 18e... ik lees net dat de week van het Amsterdam Dance Event is.
0: Blij dat ik er dan niet ben.
1: Nee, daarom om dan bijvoorbeeld... Faithless bijvoorbeeld een uurtje concert te draaien.
0: Nou ja, ik zeg leef je uit.
1: Oké, nee, dat wou ik even vragen. Fijn. Ja, en ik denk dat ik met Faithless wel heel veel mensen plezier kan gaan doen. Oh, de Faithless en de Prodigy. Alhoewel, dat moet ik maar even kijken. Wij vinden veel dingen samen leuk.
0: En, dat klopt.
1: Wat toch wel een van de echte favorieten zijn. Wij hebben ook dingen die we dan niet leuk vinden. Ik vind bijvoorbeeld, hoe heet die ook alweer? Tom Clancy's... Jack Ryan vind ik dan helemaal geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan zeg jij van, ja, dat kan ik niet kijken. Want jij vindt The Office dan weer heel leuk. En
0: ik zie die mannen gewoon als Jim Halpert van The Office.
1: Ja, en ik vind The Office dan weer niet leuk. Dat lukt mij dan weer niet om te kijken. Maar wat we echt allebei echt ontzettend leuk vinden, is Family Guy.
0: Ja,
1: en,
0: dat klopt.
1: En daar zouden we ook nog eens een keer een hele uitzending aan kunnen doen. Dat is wel heel veel uitzoekwerk.
0: Family Guy.

0: muziek.
1: Ja, ja, nu ja, Family Guy muziek uit de doet. Soms hebben ze ook hele leuke liedjes, hè?
0: Zelf. Ja, nee, dat klopt. Ja.
1: Nee, maar van hunzelf.
0: Ja, weet, dat klopt.
1: Weet, en weet je dat hij dat ook echt met een concert opneemt? Met een big band opneemt?
0: Ja, zo klinkt het wel, ja.
1: Ja, ja. Ja, want hij Seth MacFarlane is daar gewoon heel erg fan van. Ik vind die Wiet-aflevering nog heel leuk. Ik weet niet of je die hebt gezien.
0: Ja, die heb ik gezien. Ja, dat ze, dan ook dat, ze dat legaal willen maken.
1: Ja, ja, en dat hij dan ook gaat zingen Everybody Needs a Bag of Wheat. Ja, jij kwam ermee, want ik heb Dr. Who klaarstaan. We hebben Dr. Who klaarstaan, want hij zat ook weer in de Family Guy, ja?
0: Ja, dat klopt. Ja. In de aflevering dat Pieter en Quagmire bij elkaar in bed belanden.
1: Ja, ja, en ik ben altijd nog op zoek naar t-shirt van News of the World.
0: Oh ja, ja, nou, dat is wel te vinden, denk ik.
1: Ja, nee, daarom. En dan denken mensen dat je Queen-fan bent en dat je dan kan zeggen, nee, het is van een Family-aflevering. En als je dan fan bent van Family Guy, dan weet je ook echt welke aflevering
0: dat
1: is.
0: Dan weet je precies waar het over gaat.
1: Wat heb ik klaarstaan?
0: Sharing the Night Together.
1: Dr. Hook.

0: Van Halen met Jump.
1: Opgenomen in Londen, Wembley. Je hebt de lijst bij je of niet gevonden?
0: Ja, ik heb de lijst kunnen vinden. Vorig uurtje hadden we het er even over, 9-11. Ja. Nummers die toen wel gedraaid werden. En toen kwamen we bij de lijst met nummers die niet werden gedraaid.
1: Ja.
0: En inderdaad, Van Halen met Jump, die staat erin. Die mocht toen niet gedraaid worden na de aanslagen.
1: Ja, nee, dat kan ik ook wel voorstellen.
0: Maar ja, het nummer als What a Wonderful World van Louis Armstrong, die mocht ook niet gedraaid worden.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het ja, is niet echt feestelijk natuurlijk.
1: Nee, nee, daarom. Nee. Ik moet altijd, als ik een Jump van Halen hoor, denken aan die sketch van Saturday Night Live.
0: Ja.
1: En dat is al echt een hele oude sketch. Die is onder andere met die acteur die Niles speelt. Van Frasier. Mm-hmm. Die is dan leraar Engels.

0: Klopt, en moeten ze allemaal zo'n
1: ze hebben een gedicht moeten schrijven. En dan hebben ze al die gedichten, die hebben ze dan allemaal bij deze. En de laatste komt dan deze en die doet dat dan ook. En dan zegt hij ook van, kom eens even hier. Ik wil weten dat ik voor je ben en als je erover wilt praten en dat soort dingen. En dan gaat hij weg en dan komt er een andere leraar en die zegt, hey, zullen we even een jointje roken? En toen zegt hij, was je dag? Ach, zegt hij, ik had hem van helen en ik had dit en ik had dat en ik had dit. Ja, ik moet er altijd om lachen. We blijven even bij springen. Ik heb nou nog een springplaat in mijn hoofd. Oh, ik weet niet of die live is. Ik ga zo wel even zoeken. Ik hoop het voor jou niet. Maar deze.
0: Ja, Jump. Alweer van de Pointer Sisters.

0: Is het nou een liefdesliedje?
1: Ja, denk het wel, hè?
0: Ja, nee, ja. Ja, dan vind ik het een van de leukste liefdesliedjes die er is. Bruce Springsteen en Fire. En dat had ermee te maken dat we niet de plaat daarvoor, maar de plaat daarvoor, de Pointer Sisters, hadden met Jump.
1: Mm-hmm.
0: En Fire is de grootste hituitvoering van de Pointer Sisters.
1: Dat klopt.
0: Bruce Springsteen had dat nog.

0: geschreven. En achteraf, daarna heeft hij het ook zelf opgenomen. Dus ik vond het wel even leuk. Maar ik had ook even zin om nog even... We hadden nog even dat stukje springen erbij. Ik denk, ach, doen we dan nog even Jump Around. Van House of Pain kon ik hem niet vinden. Helaas. Maar we hadden nog Snoop Dogg. Die had dat blijkbaar ook gedaan als cover.
1: Ja.
0: Jij hebt daar niet zo heel veel mee. Maar ik zei het al. Als ik in een kroeg kom. En ik ga niet zo heel vaak op zaterdagavond op stap. Maar als ik in een kroeg kom. Of ik ben op stap. En ze doen Jump van House of Pain er doorheen. Ja, dan ga ik helemaal los. Heeft misschien ook te maken dat het uit de jaren 90 komt. En ik een kind van de jaren 80, jaren 90 ben. En met dit gepraat komen op 6:02 uit. Voor al die keren dat we te laat zijn. Zijn we nu een keertje op tijd.
1: Ja, we moeten toch ergens de verloren tijden inhalen.
0: Ja, nee, daarom. Album van de week. De Linkin Park Road to Revolution. Je hebt ook niks met de nieuwe zangeres, hè?
1: Nou, ik vind haar op zich een goede zangeres.
0: Maar het past niet bij Linkin Park. Dat heb ik dan ook weer. Dan denk ik, ja, was gewoon lekker gestopt.
1: Ja, kijk, zingen kan ze. Ja, dat ga ik echt niet ontkennen. Maar Linkin Park, dat was Chester.
0: Dat vind ik ook. Want het is ook al een live album met haar erop.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt niet. Nee, tenminste, wij vinden dat niet klopt. Maar het is wel... Ja,
1: ja, het klopt wel, maar het klopt dan weer niet.
0: Het klopt wel letterlijk. Wat heb jij uitgekozen?
1: Mijn plaat van deze week is Nam.

0: This song that we're going to do now is a song that Carole wrote, you know.
1: Ja.
2: Carole King en James Taylor, You've Got a Friend.
1: En welk liedje gaat hij daarna doen?
2: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Ik zit nou even te kijken. It's Too Late, die vind ik ook zo mooi. Van hem.
2: Die komt hierna?
1: Nee. Up on the Roof. En dat is een live album wat ze met z'n tweeën hebben gedaan.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Nee, oké. Okay. Hey, heb je de recensie gelezen? Want ik heb Celine Dion klaarstaan.
2: Nee, ik heb de recensie niet gelezen.
1: Ze zat er af en toe, want je wilt het hebben dat ze een concertreeks een prijs aan het geven is.
2: Nee, daar wou ik het niet over hebben.
1: Nou, waar wil je het dan over hebben?
2: Nou, ik wou eventjes in de toekomst kijken. Ja. Ik weet toevallig dat wij volgende week Meatloaf hebben gedraaid.
1: Ja.
2: En dit nummer wat wij zo meteen van Celine Dion gaan draaien is geschreven door Jim Steinman.
1: Oké, okay. En dat is de liedschrijver van?
2: Van Meatloaf.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Dat was het bruggetje eigenlijk.
1: Ik dacht van, jij gaat het erover hebben. Je hebt de recensie gelezen, want ze is begonnen met haar concerttour in Parijs.
2: Nee, ik heb hem niet gelezen, maar brandlos.
1: Ze zit in de La Défense Arena. La Défense is een hele grote wijk achter in Parijs. Mm-hmm. En 3 van de 5 sterren heeft ze gekregen van het AD.
2: Is er voldoende?
1: Ja, is er voldoende. Ze zat er af en toe nog een beetje naast.
2: Okay.
1: Ja, en het ging af en toe nog niet helemaal van een leien dakje. Maar ze is ziek, hè? Ze heeft een
2: andere
1: ziekte. En het publiek omarmde haar wel. Wat heb ik klaarstaan?
2: It's All Coming Back to Me Now.
1: Celine Dion. Toen ze wel nog kon zingen.

0: Ken je hem uit je hoofd welke medley het was?
1: Niet uit mijn hoofd, maar ik heb het erbij staan. Oh, ja. Dit was de hit medley van de Supremes met Reflections. Where did our love go? Baby love and my world is empty without you.
0: Ja, nee, dat klopt. Hey, we hadden toch straks, was dat dit uurtje? Ja, dat was dit uurtje. Hadden we toch de cover van House of Pain, Jump Around?
1: Ja, dat klopt.
0: Around, ja. Het was een gigantische hit van House of Pain in de vroege jaren 90 en 1992. En dat is niet terug te komen op Snoop Dogg en House of Pain. Nee.

0: Want ik heb namelijk Everless klaarstaan. En dat is de artiestennaam van Eric Francis Shroddy. En in de vroege jaren 90 verwierf hij wereldwijd aanzien als de frontman van de hiphopgroep House of Pain. En vandaar dat ik dan even op kom, dat zij natuurlijk met de Jump Around de wereldhit scoorde in 1992. Bij Everless hadden we dus gewoon eigenlijk achteraan kunnen draaien.
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk maar wel. Ja, dat is weer een gevalletje van uitzoekwerk, hè?
0: Ja, en dat hadden we vandaag niet gedaan. Nee. Heel weinig. Na het uiteenvallen van House of Pain in 96 ging Everless solo. En sloeg hij een muzikaal een compleet andere weg in. Je zegt het allebei helemaal niks, hè? Everless. Nee, want, What's It Like was ook bijvoorbeeld een hele grote hit van hem. Dat soort dingen. En ik had hier even zin in. Dit is ook een grote hit van hem. Tenminste, in mijn gedachten is het een hele grote hit geweest. Ik heb Everless en Black Jesus klaarstaan.
2: Black Jesus.

0: Ja, Black Jesus had ik klaarstaan van Everlast. En je hebt dat ook met Family Guy. Als je dan, als je dan liedjes hoort die in de serie hebben gezeten, moet ik altijd om lachen.
1: Ja,
0: heb je dat?
1: Klopt. Ja.
0: En je zit er dan ook in. The Bird is the Bird, The Bird is the World.
1: Ja, Surfing Bird.
0: De Surfing Bird. Ja, Pieter vindt dat op een gegeven moment is er een aflevering dat hij dat de meest leuke aflevering, of het beste liedje wat er is.
1: En ja,

0: Vindt dat singeltje of zo ergens. Ja, en dan speelt hij de hele dag, luistert hij de hele dag.
1: Helemaal op los. En op een gegeven moment, Brian en Stewie gaan die singles slopen. Dat doen ze dan ook weer op een hele leuke manier. En ja, hij komt wel vaker terug. Volgens mij komt hij nog wel 2 of 3 keer terug, die surfingbeurt in allerlei dingen. Die Everlast, daar wil ik ook nog even over vertellen, als dat mag. En als het niet mag, ja, het zal wel motten, want we hebben nog iets meer tijd dan dat we muziek hebben. Dus dat motten we even vol praten. Of van motten niks.
0: Nou ja, we hebben genoeg muziek, maar anders dan komen we heel amateuristisch uit.
1: Ja, nee, dat is het. En nog een uurtje eraan plakken, ja, dan krijgen we ruzie met het blasprogramma wat hiernaast zit.
0: Ja, dat willen we ook niet.
1: Dat willen we echt niet. Nee. Dan worden we dadelijk omvergeblazen. Maar hij heeft, kan ik dat er nog even snel bij halen? Ja, dat kan ik. Everlast heeft een Grammy Award gewonnen. En dat deed hij in 2000. In de categorie Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal voor het nummer Put Your Lights On. En dat was een samenwerking met de Latin rockband Santana. Dat nummer, dat hebben we niet klaarstaan. Maar we gaan zo meteen eigenlijk afsluiten met Santana. Oye, come va, hebben we dadelijk aanstaan. We zijn er zondag weer. Tenminste, de uitzending is er zondag. Want de opname die staat al klaar. Als het goed is, heb ik het goed weggezet. Dus volgende week zondag weer een nieuwe Lang Leven Live met hartstikke leuke muziek.
0: Jazeker.
1: Dat kunnen we nou weer zeggen. Hartstikke leuk live album.
0: Ja, ook, absoluut.
1: Ja, akoestisch live album. Volgens mij heb ik ook wel de meeste dingen die ik volgende week heb beloofd, hebben we nou ook volgens mij wel weer behandeld.
0: Anders horen we het die week daarna wel weer. Ja, kunnen we het er alsnog over hebben.
1: Moet ik het zondag een keer? Ik vind het wel zondag een keer fijn even geen uitzending. Ik heb een heel weekend vrij. Ja, ik zie je zaterdag natuurlijk nog.
0: Ja, wat zeggen, jammer nou.
1: Hè, verdorie. Hè? Nee.
0: Weer geen
1: maar ik vind het wel even fijn om het gewoon eens een zaterdag en een zondag vrij te hebben.
0: Ja, ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen, maar ik moet werken volgende week zondag. Dus
1: ja, maar
0: ik ben
1: dan krijg ik wel weer een andere vrije dag voor terug.
0: Ja, maandag.
1: Oh ja.
0: Daarna.
1: Ja, nee, maar ik vind dat ik ben de maandag bijvoorbeeld ook weer. En dan zit je toch zoveel bij de omhoop. Ja, nee, dat is een lang weekend. Dat vind ik wel weer heel fijn. Guido, bedankt voor de gezelligheid.
0: Ja, jij ook.
1: Met Santana en Oye Come Va.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Nou, dat is nog eens mooi. Dan worden we ontvangen met een groot applaus van Blech Blazer Ensemble des Tiroler Landesconservatorium. We zijn geopend met de Blues Mars für Blech Ensemble. U luistert naar Amusant, het blaasmuziekprogramma van de regio Apeldoorn. En ook te ontvangen bij RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Mijn naam is Riet Welgawe, samenstelling en presentatie. Het thema van deze uitzending is September Song. En September Song, dat is ook de volgende compositie die we gaan afdraaien. Het is van componist Kurt Weill en tekstschrijver Maxwell Andersson. En het gaat over verstrijken van de tijd, ouderdom en kostbaarheid van late liefde. Het heeft enkele thema's. Eerste de levensmetafoor. Het lied vergelijkt de seizoenen van een mensenleven met een kalenderjaar. De jeugd is de lente, mei, en de ouderdom is de herfst, september, die onvermijdelijk richting de winter, december, oftewel de dood gaat. De tweede is geen tijd meer te verliezen. De ouder wordende zanger kijkt terug op zijn jeugd, waar hij nog geduldig kon wachten op de liefde. Nu hij in september van zijn leven is, beseft hij dat hij geen tijd meer heeft voor spelletjes of uitstellen. I haven't got time for the waiting game. En de derde is kostbare tijd. De dagen worden korter en schaarser. The days dwindle down to a previous few. En hij wil de resterende weinige jaren en dagen besteden aan zijn geliefde. Wij kennen in Nederland het begrip in de herfst van je leven. En deze septembersong van Kurt Weill die wordt gespeeld door André Kerrel in Symfonisches Blaasorkester. Het is een cover in instrumentele versie.

De Britse componist Eric Coates liet zich inspireren door het uitzicht over het water vanaf het strand van Selsey richting Bangwaregis aan de zuidkust van Engeland. Op een warme zomeravond in 1930 schreef hij de instrumentale compositie By the Sleepy Lagoon. Een lagune, oftewel een strandmeer genoemd, is een ondiep waterlichaam aan de kust dat door een zandbank, schooiwal of een rif gedeeltelijk is afgesloten van de open zee. Luister naar de Sleepy Lagoon. Het arrangement is van Alexander Wurtz. En het wordt hier gespeeld door Alexander Wurtz en het Salonorchester Baden-Baden.

Ja, dat was bij de Sleepy Lagoon met Alexander Wurtz zelf op tenor. En Alexander Wurtz die is tegenwoordig kapelmeester van de originaal Egelander muzikanten, wat voorheen geleid werd door Ernst Hütter en daarvoor Ernst Mosch. Ja, als je in de herfst van je leven bent, dan kun je ook terugkijken op het leven, op dingen die je bereikt hebt, of misschien niet. Maar ook vooruit gaan kijken op de dingen die je misschien nog kunt doen. Ja, en dat moet je allemaal voor jezelf uitmaken. All by Myself van Sergei Rachmaninoff. Hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van Alex Schillings.

De vierdelige opgewekte suite Sancilla, oftewel eenvoudige suite, verrast heel aangenaam. Het eerste deel, Preludio, is heel speels en dynamisch. Het tweede deel, Canzone, is uiteraard heel melodieus. En het derde deel, Danza, is een ritmische Spaanse wals. En als slotdeel is er een mascha die de speelse suite op feestelijke en iets wat plechtige wijze afrondt en het beginthema opnieuw aanhaalt. Deze bijna 11 minuten durende suite Sancilla is een compositie van Santiago Quanto Serra en het wordt gespeeld door Banda de Musica de Forza Arriera.

Nou, die schijnt er plotseling mee uit. Concerto para dos trompetas. Dat is een compositie van Sarum Roosendaal, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Ja, dat was Concerto Parados Trompetas van Zoram Roosendaal. De eeneieren tweelingbroers Paul en Barry Ryan vormden als een zangduo, al een zangduo vanaf hun 15e verjaardag. In 1965 tekenden zij een contract bij Decca en vormden zij een briljante manier om voor het voetlicht gebracht te worden als keurige mode-idolen. Maar hun succes als tweelingartiesten duurde slechts 3 jaar. In 1968 begon Barry aan een solo-carrière, terwijl Paul zich concentreerde op het als het schrijver een producerschap. Eloise is een stevig georchestreerd, melodramisch gezongen nummer. En het was een vroege en succesvolle vrucht van deze samenwerking. En de song werd in de loop der tijd vertolkt door diverse artiesten. En Eloise, dat was voor mij toen ik voor het eerst in de jaren 70 de discotheken bezocht. Dat was een titel die graag opgelegd werd op de platen spelen door de DJ's. Want het was een lange titel. En gelet ook op de muziek was het ook een titel waarbij vooral de heren zich snel naar de bar begaven om daar hun dorst te lessen. En Eloise, hier in een arrangement van Bert-Jan Kosters, wordt gespeeld door Banda Sinfonica da Polizia de Seconda Pubblica.

Ja, dat was Eloise. En we hadden het als thema September Song. En ik heb u in het begin ook de September Song van Kurt Weill laten horen. Met de beschrijving erbij dat een onderdeel voor het schrijven van die titel was dat hij ook in de herfst van zijn leven aandacht wilde besteden aan liefde. En So In Love, dat is een compositie van Cole Porter. Arrangement is van Kachihiro Morita en het wordt gespeeld door brassband Bazuin uit Oenkerk.

Ja, en als je in de herfst van het leven aangekomen bent, dan moet je eigenlijk elk moment pakken die je pakken kunt om nog van het rest van je leven te kunnen genieten. Want de tijd van je leven blijft niet stilstaan, die draaft door. One Moment in Time, compositie van J. Bettis en origineel van de Hammonds. Hier gespeeld door brassband De Bazuin.

Wat zou het mooi zijn als ieder mens van de wereld, ongeacht geloof, ras of herkomst, aan het eind van de dag kan zeggen: ik had vandaag een briljante dag. Fanfare Briljante is een compositie van Michel Keisler, Banda Sinfonica da Policia de Sangra Publica, die gaat het spelen.

Ja, dat was Fanfare Brillante. De Pepermills Bandsman, dat is een mars uit 1988. Die werd gecomponeerd door Jeff Penders. En die werd opgedragen aan een leider, een manager van een papierfabriek. Het wordt gespeeld door Amsterdam Windorkester. Ja, en ik kwam hier op alle perikelen die wij op de Veluwe meemaken met het sluiten van de papierfabrieken waar velen van ons in de regio werk hebben gevonden. En wat nu dus eigenlijk in de verkoop komt. Ik wens al die mensen die hun baan verliezen veel succes. En dan gaan we daarna eruit met onze eindtune vol te wensen. Wij wensen u een fijne week en misschien luistert u het tweede uur nog naar ons volgende programma met vooral Beumische blaasmuziek. Maar nu eerst de Pepermills Bandsman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant met vooral Bummische blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgawe, samenstelling en presentatie. En amusante blaasmuziek is een programma van RTV Apeldoorn en ook Voorst Veluwezoom. En wij zenden vooral blaasmuziek uit. We zijn begonnen met de Bummische Mars, een compositie van Ernst Mos. En ook gespeeld door Ernst Mos en de originaal Egelander muzikanten. Een thema van dit uur is Af zum Fest. We ontvingen informatie van Kapelle over hun concerten en festivals om dit te vermelden in onze uitzending. En in dit tweede Bummische uur dus informatie over 3 concerten en festivals. En heeft u ook een concert of festival van uw muziekvereniging of kapel? Dat kunt u laten weten door te vermelden op contact@amusante.info. En dan tenminste 5 weken voor datum van het evenement sturen, zodat wij het op kunnen nemen in onze playlisten. En Af zum Fest, dat wordt gespeeld door die Salzburger Eisenbahner muzikanten.

Anton Gelle is voormalig dirigent van zijn kapel Anton Gelle en de Schetzertaler Blaasmuziek. Een kapel die eind 2023 opgehouden is te bestaan. En Anton heeft zo'n 3 à 4 titels voor zijn kapel zelf geschreven. Maar onder ook Septemberliebe. En de Septemberliebe, die titel heeft hij gekozen. Omdat hij in de maand september is getrouwd. Luister naar zijn Septemberliebe.

Ja, en de volgende vier titels die koppel ik eigenlijk aan de aankondiging van een concert op 20 september. Dan vieren de Helgelander muzikanten hun 50-jarig jubileum met een speciaal concert genaamd Gouden Klanken, waarbij de bekende kapel Die Zetlende optreedt als gaskapel. De locatie is De Matelier te Groenlo. De zaal is open om 1:30 en aanvang om 2:30. En entreekaarten via de site dematelier.nl of aan de zaal. En dan ga ik nu eerst draaien Klingendes Jubileum van Frans Meijerhoven van Blaasorkest Heribert Reich.

Ja, en de heel gelande muzikanten komen uit de Achterhoekse Meadow. En het thema van dit speciale concert is Gouden Klanken. En daar heb ik een mooie titel bij gevonden van Michel Kuhn. Golden is Egeland, gespeeld door Egelander Gold van Matthias Kronaert.

Ja, en de heel kleine muzikanten die staan tegenwoordig onder leiding van Hans Hilferink. En zij spelen dus al ruim al 50 jaar. En ja, ook vooral de laatste, denk zeker 30, 40 jaar, dat ze ook vooral de Egeländer muziekstijl hanteren. Dus een halve eeuw. Een halbes jaarhonderd, dat is een compositie van Ferry Riechenbacher. Hier weer gespeeld door Anton Geller en zijn 60-talen blaasmuziek.

Benny ter Heijden en John Wagenvoort. Dat zijn twee voormalige dirigenten van de Hilgelander Muzikanten. En zij maken nu deel uit van die Sallander Muzikanten uit Salland, Overijssel. De gaskapel die optreedt bij het 50-jarig jubileumsfeest van de Hilgelander Muzikanten. Wat plaatsvindt op 20 september bij de Matelier in Groenlo. Van de Hilgelander Muzikanten had ik helaas geen muziek in mijn archief. Maar wel van die Sallander. En zij gaan spelen Menzano in Corpo Rosano, een compositie van Geert Sprik.

dit jubileumconcert van de Hilgelander Muzikanten zou eigenlijk afgelopen januari plaatsvinden. Maar werd toen wegens extreme weersomstandigheden afgezegd. En amuseerde.

Zand wenst de deelnemers vooral een gezellig jubileumfeestje toe. En ja, die externe gladdigheid en vorst op de wegen, dat zal in september niet voorkomen. Misschien een lichte septemberregenbui. Maar ja, goed, het is binnenruimte in de Matelier. En het moet wel heel erg worden, wil het dan nog afgezegd worden. Septemberregen, dat is een compositie van Marcus Radiske. Hier gespeeld door Muziekkapelle Habach.

Het is inmiddels een traditie geworden dat de Limburgse Boerenblauwskapel in september een festival organiseert. En dat doen zij dit jaar op 20 september. En als gastkapelle is Einfache Böhmisch, de Limburgse Boerenblauwskapel en de Maaschalkkapel. En dan, voordat ik dat verder informatie overgeef, nu eerst Mars der Traditionen van Manfred Gratwol, gespeeld door die Steirisch Böhmische.

en die Limburgse Boerenbalanskapel die geeft een festival in september altijd in een grote boerenschuren van een landbouwer te Genhout Beek. In het verleden waren er optredens met gastkapellen uit het buitenland. En de laatste jaren worden kapellen uit de regio uitgenodigd, van net over de grens van België en Duitsland. Zoals nu dus echt Bumies uit Limburg, de Boerenblaaskapel zelf en de Maasgalmkapel ook uit Limburg. En dat is dus in een muziekschuur. En daar hebben we ook een mooie compositie van. En wel geschreven door een geboren Limburger, Freek Mestrini, in de muziekscheune. En het wordt hier gespeeld door Muziekverein Appetelon.

Een collega die ook in Limburg de blaasmuziek op radio presenteert. Dat is Rob Klaasens met zijn blaasmuziekprogramma Volksmuziek met Zwang. En Rob viert op 8 september, dus vandaag, zijn verjaardag. Rob, van harte gefeliciteerd met deze verjaardag. En Rob Klaasens is ook de initiatiefnemer en organisator van jaarlijkse festival, zoals Robs Blaasmuziek in Vrueling en Robs Blaasmuziek in Herbst, die hij samen met een collega organiseert. En Robs Blaasmuziek in Herbst, dat vindt weer plaats op 20 september in het Wapen van Manroy te Wanroy. En daar treden ook bij op de Bergen muzikanten uit Bergen en de Leidenschafkapellen uit Leiden. En in het verleden hebben daar ook de Limburgse Boeren Blaaskapel opgetreden. En zij hebben op hun cd Effe de Wei op de titel Volksmuziek met Zwang gezet, die gecomponeerd werd voor op Klaasens programma. Het is een compositie van Alexander Pflüger, Volksmuziek met Zwang.

Ja, een programma van Rob's Blaasmuziek in herfst op 20 september in de Wanderooi ziet er als volgt uit. Om 13:30 beginnen die Berger muzikanten uit Bergen. Dat is een kapel die al ruim 60 jaar bekend is bij de blaasmuziekscène. En de kapel speelt met koperblazers, klarinet en accordeon. Ze zijn gepokt en gemazeld in de muziekscène. En de tweede kapel, die spelen vanaf 14:45. Dat is de Leidenschaftskapelle uit Leiden. Dat is een nieuwe kapel bestaande uit 9 muzikanten met koperinstrumenten en slagwerk. En ze spelen met veel liefde. Leidenschaft, vandaar Leidenschaftskapelle, voor de Egeländer muziek. Opgericht in 2024 en het allereerste grote openbare concert was in april 2026 in Borculo. En de roots van deze muzikanten liggen bij show en marching band Kunst en Genoegen te Leiden. Dus op 20 september kunnen we gaan horen wat die Leidenschaftskapelle te bieden heeft. En ook in de komende weken kom ik dat op terug van die Leidenschaftskapelle. Want er gaat een mooi festival plaatsvinden. Ook met die Leidenschaftskapelle. Ik dacht in november. Maar nu eerst naar het muziekfest van Günter Schlatzer, gespeeld door die Steirisch Böhmische.

Ja, en dan zit deze uitzending er alweer bijna op. We gaan eruit met de Volksfestpolka van Engelbert Wendler, gespeeld door de Innsbrucker Böhmische. En kijk op polkafesten.nl, agenda voor alle concerten die plaatsvinden. Wij wensen u een fijne week en hopelijk tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
4: U luistert naar RTV Apeldoorn en wel naar Apeldoorn Klassiek. En we gaan weer een hele uur klassieke muziek voor u draaien. En ja, ook het klassieke seizoen is weer begonnen. En we gaan starten met Gustav Leonhard op de klavecimbel. En hij speelt een stuk van William Byrd.

zij heeft gecomponeerd voor u de titel Thin Air. En dat was tijdens een festival. En zij heeft voor de ereprijs ook van alles gecomponeerd. En ze wordt dit jaar wordt ze geëerd met de Johan Wagnerprijs. En dat wordt op 16 oktober uitgereikt. En dat is tijdens een residentieorkestuitzending in Amare in Den Haag. Daar worden twee van Supaki's composities worden daar uitgevoerd. En het is de eerste keer dat een vrouw deze prijs krijgt. Kalliop Tsoupaki is een Grieks-Nederlandse componist en zij woont in Amsterdam. En zij combineert de Oost en West in composities van een spirituele aard. Ze is geboren in 1963 in Griekenland. En daar heeft ze ook haar opleiding gedaan aan het conservatorium. En ze heeft verder gestudeerd met Louis Andriessen. En ze heeft inmiddels al 100 werken op haar naam staan. En haar werk wordt gewaardeerd om haar melodische karakter, haar warme geluid en een emotioneel kwaliteit. In de New York Times schreef onlangs over haar werk een dizzyingly beautiful. Beautiful. Nou, daar mogen we toch wel trots op zijn. Op zo'n componiste in Nederland. We gaan naar een cellosonate in 4 in C majeur het Allegro.

Van de cello en viool naar de piano. En wel een piano-duo. Katie Jouwe-Morgan en Jorien van Nee. En zij spelen in Beekbergen, in de kerk van Beekbergen. Het is een prachtig kerk waar je ook heel erg mooi naar muziek kan luisteren. Het is een mooie akoestiek. En in dit najaar vindt dat concert plaats. En dat is op 17 oktober. U moet even naar de website gaan van de kerk, in de Beekbergen Klassiek. En daar vindt u alle informatie. Pianoduo Katie Jouwe-Morgan en Jorien van Nee ontmoetten elkaar in 2013 tijdens een masterclass in Frankrijk en vonden elkaar

jaren later opnieuw aan het Conservatorium van Amsterdam. Hun gezamenlijke liefde voor het vierhandige pianorepertoire groeide uit tot een succesvolle samenwerking. In 2024 wonnen zij samen de juryprijs van het Grachtenfestival Conservatorium Concours. De jury omschreef hun spel als speels, spontaan, kleurrijk en enorm virtuoos. Tijdens dit concert in Beekbergen brengen ze een verrassend en veelzijdig programma met muziek van onder andere Ravel, Mendelssohn, Schubert, Brahms en Khachaturian. Aangevuld met De Kapotte Robot, een eigen compositie van Jorian van Nee. We gaan luisteren.

U luisterde naar een concert in C mineur. Ja, het duurt nog even, maar op 17 november... dan komt er een prachtig concert in Orpheus, en dat is van Brel tot Bennett. Een muzikale reis langs het oeuvre

Het programma in Orpheus, daar word je dus begeleid door Rob Bakker en Bert van den Brink, is een wat ander programma.

zomer spelen ze en zingen ze liederen van onder andere Gilbert Bécaud, Frank Sinatra. En ik heb één nummer gevonden van Gilbert Bécaud. En dat is een van zijn meest belangrijke of beroemde chanson, Et Maintenant. En dat wordt dus gezongen door Thomas Olymans en begeleid door het Amsterdam Sinfonietta en op de piano Bert van den Brink. Gilbert Bécaud schreef dit nummer Et Maintenant in 1961. En het is een lied over de liefde en over het verlies in donkere tijden en hoe ongelooflijk belangrijk liefde kan zijn in iemands leven en hoe je je leven kan veranderen.

Ja, ik kon het niet laten om toch nog een nummer te laten horen waar Gilbert Bécaud een lied zingt en wel Nathalie. We gaan luisteren.

Ja, dat wordt absoluut genieten. Dinsdag 17 november in Orpheus. Gaat u alvast naar de agenda en dan kunt u alvast kaarten bestellen.

U luisterde naar Cantabile in D majeur en het wordt gespeeld op gitaar door John Williams, op viool door Istak Perlman en de componist is Niccolò Paganini. Het volgende nummer is een pianonummer en dat wordt gespeeld door De Lange en de titel is Tristesse.

De Lange is geboren in 1972, Frank de Lange. En het is een Nederlandse neoromantische componist en pianist. En hij schrijft vooral stukken voor solo piano. Op zijn website delangepiano.com kunt u heel veel informatie vinden. En ook kunt u bladmuziek vinden van de muziek die hij heeft geschreven op zijn website delangepiano.com. We gaan naar een van de lievelingsliederen van mij, naar Danny Boy. Dit is wel een hele bijzondere uitvoering, want het wordt namelijk uitgevoerd door het Berliner Blokfluitorkest. En hiermee zijn wij ook bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop natuurlijk dat u weer genoten heeft. Mocht u een keer een nummer willen horen en u denkt, nou, dat draait ze eigenlijk nooit, laat het mij weten en stuur een mail naar redactie@rtvapeldoorn.nl. U kunt ook naar de website en daar kunt u alle informatie vinden. We starten het nieuwe seizoen. Dat betekent ook weer tv-programma's, een aantal nieuwe programma's. We gaan de politiek weer volgen. En daar zijn ook weer een aantal nieuwe programma's te zien en te beluisteren. Dus gaat u vooral naar de website en daar kunt u het vinden. We zijn bijna online. Dat heeft te maken met het feit dat er landelijk nog geen ruimte is gemaakt. En dat moet allemaal eerst voor elkaar komen voordat we weer fulltime live te vinden zijn. Na ons komt Onno van der Croft. Ik zou absoluut blijven luisteren. Dat is altijd een heerlijk muzikaal uur, twee uur, drie uur soms. Dat ligt er een beetje aan wanneer de sport weer begint. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Maar u als luisteraar weet dat vast wel veel beter. We gaan er dus uit met Danny Boy. En ik wens u natuurlijk een heel prettig weekend. Maar ook een hele goede week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me The Night.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: en Lijn.
1: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek op de zondagavond. Een uurtje vol soul, jazz, Latin, funk, disco. Nou, gewoon een uurtje fijne muziek om het weekend weer af te sluiten. En fijn dat u luistert en dit samen met mij wil doen vanavond. Ja, en we zijn begonnen met Barry White, Just The Way You Are. En de uitvoering van Barry is vooral een deeply romantic late night version, zoals ze dat beschrijven. Jij kwam er in één keer uit, hè, om nu heel hard lachen. Ik denk, zo, daar stikte ze niet in. Nou, ik vind het ook best knap van mezelf. Maar het origineel is eigenlijk van Billy Joel, die het in 1977 uitbracht. Maar Barry White die nam het op in zijn eigen slowed down soul versie een jaar later in 1978. En het kwam op zijn album te staan dat hij dat jaar uitbracht. Het album The Man, wat overigens mede geproduceerd werd weer door Billy Joel. Dus als we ze even gaan vergelijken uit 77, Joel 78, Barry White, soft rock pop bij Joel en daartegenover staat dan bij White de R&B, soul en funk. Ja, Billy Joel heeft een redelijk gewoon aantal minuten wat prima te draaien is op de radio. Barry White moest dat natuurlijk even dunnetjes overdoen met minimaal 7 minuten. Wij hebben vanavond ook de iets kortere versie gedraaid, hoor. En heb ik dan nog een leuke vergelijking. Ja, het intro bij Joel is voornamelijk piano, wat u door het hele nummer heen hoort. Ja, bij White die begint gewoon eerst een heel stuk te kletsen. Wat ik nu eigenlijk misschien ook alweer te lang doe. Dus waar gaan wij mee door? Met ja, misschien wel het meest romantische liedje van de huidige tijd. Ik heb het over een liedje van John Legend dat in 2013 op zijn vierde studioalbum verscheen. All of Me.

Ja. Aloe Black bedelt in het volgende nummer om een dollar. Maar het gaat eigenlijk heel erg prima met hem, hoor. Dit nummer komt van zijn eerste soloplaat. En zijn tweede soloalbum stamt denk ik alweer uit 2010. Dus nou, zo weer een tijdje geleden. Vroeger begon hij in de hip-hop crew Eminem. Maar hij brengt nog steeds zijn platen uit op het hip-hop label Stone's Throw. Aloe Black met I Need a Dollar.

We gaan terug naar de jaren 60, 70. En in die jaren stond Carla Thomas bekend als de Queen of Stax. Ook wel de Queen of Memphis Soul. Ze was duopartner van Otis Redding, maar ook van haar vader Rufus Thomas. Ze werd in 1942 geboren in Memphis. En 18 jaar later nam ze met haar vader het duet 'Cause I Love You op. De volgende wat solo singles. Bij Stax ging ze opnemen. Heeft 22 hits gescoord. Onsterfelijke stukjes soul. Zo deed ze een antwoordnummer op Sam Cooke. I'll Bring It On Home To You. Maar andere grote hits waren ook Let Me Be Good To You. I Like What You Are. Ze deed een duet met Redding. Dat was Tramp. Maar u kent haar onwaarschijnlijk van het nummer dat wij ook gaan draaien, B-A-B-Y, oftewel Baby. In eerste instantie vond Carla dit nummer gewoon echt werkelijk helemaal niks. Ze probeerde het op te nemen volgens het arrangement van Isaac Hayes en David Porter, die het nummer geschreven hebben. En ze had echt het idee van, dit is een afdankertje wat eigenlijk geschreven is voor Sam en Dave, maar die wilden het niet, dus moet ik het maar opnemen. Ze ging vroeg naar bed en de volgende dag nam ze het nummer opnieuw op. Maar dan in een aangepaste versie. Ze liet Booker T. David het arrangeren. Haar jongere zusje, Venice, die doet de achtergrondvogels. Zo werd toch eigenlijk wel dit soulpareltje geboren. En het was in 2017 nog een keer te horen in de film Baby Driver.

Ja, en van de soul uit de jaren 60, 70 gaan we naar de huidige tijd. Maar dan bossa nova, pop, jazz, jazz-achtig. Ik heb het over zangeres Laufey. En met het nummer Lover Girl. Het is het tweede nummer van haar derde studioalbum, als ik me niet vergis. En dat album heet A Matter of Time. En daarmee keert zij ook weer terug naar haar roots van de bossa nova. En eigenlijk de stijl waarmee ze ooit begonnen is.

En toen klapten we niet meer. Kent u het genre Blue-Eyed Soul? Het stond mij niet zo heel erg op het vizier, hoor. Ja, soul wel. En ik weet dat je daar verschillende genres in hebt. Maar we gaan naar Blue-Eyed Soul. Ik heb het over het liedje Sunrise van de Britse band Simply Red. Uitgebracht.

Bracht in 2003. En het is de eerste single van hun 8e studioalbum Home. 2003, 8e studioalbum. Moest u even opletten.

Ik denk dat ik vanavond per ongeluk een thema heb. Want we blijven namelijk bij dat Blue-Eyed Soul. En wel met het nummer What Can I Say. Het is een nummer van de Amerikaanse muzikant Boz Scaggs. Het is de derde single van zijn 7e studioalbum Silk Degrees. Dat alweer uitkwam in 1976. Scaggs schreef het nummer samen met David Page. En die kent u waarschijnlijk weer van Toto. Want een jaar later... ja, brak hij door samen met Toto, zijnde de toetsenist van die band. What Can I Say? Gaat over een jongen die een meisje probeert te overtuigen... ja, hem dan toch maar een kans te geven.

0: Andrew Mayer Cohen, deze beter bekend als Mayer Hawthorne. Deze Amerikaanse muzikant van Joodse komaf is producer, zanger, songwriter in het soulgenre. En zijn artiestennaam is misschien wel grappig. Is een combinatie van zijn middelste naam, Mayer, en de straat waar hij opgroeide in Ann Arbor, Hawthorne Road. Het liedje Backseat Lover gaat eigenlijk over een... Ja, een beetje stiekem, nog niet bekend mag worden de liefde.
1: Dit is Lijn met Give Me the Night.

Ja, dan kan het nog even door. Van Blue Eyed Soul gaan we naar de neo-soul-beweging. En dan heb ik het over niemand minder dan Charlie Ray Wiggins, oftewel Rafael Sadiq. Zanger, tekstdichter, muziekproducent. Prachtige liedjes gemaakt. En ik heb voor u uitgezocht 100 Yard Dash. En weet u wat dat betekent? Dat is eigenlijk een atletiek onderdeel waarbij je 100 yards, oftewel 91 meter sprint. En sinds 1904 opgenomen in de Olympische Spelen.

Ja, we gaan naar 1984, om precies te zijn. Op 14 mei 1984 kwam het studioalbum Diamond Life uit van de Britse band Sade. Het was een debuutalbum en volgens mij als tweede single het liedje wat ik voor u heb uitgekozen. When Am I Going to Make a Living? En dat is geschreven door Sade Adu samen met Stuart Matthewman en geproduceerd door Robin Millar.

God gave me feet for dancing. Dus daarmee maken we een sprongetje naar de dance-electro-genre. Maar we blijven wel in Londen, Verenigd Koninkrijk. En wel met Ezra Collective. De Britse jazz quintet bestaat uit een drummer, bandleider Femiko Leozo, als ik me niet vergis. We hebben een toetsenist, bassist, trompetist en een tenorsaxofonist. En ze leerden elkaar kennen in het jazz jeugdprogramma Tomorrow's Warriors. En kort daarna is hun groep gevormd. Ze werken samen met verschillende artiesten, zo op dit nummer met Tasmin Lacey.

Ja, we gaan naar Noorwegen, naar een Noors duo. En nu heb ik mezelf weer eens wat op de hals gehaald. Nu moet ik namen gaan uitspreken en ik ga mijn tong denk ik breken. Maar komt-ie. Het duo bestaat uit twee zangers. Tsawe Bagwa en Jozef Wolde Mariam. Als ik het, maar misschien had ik het een beetje meer zo moeten zeggen. Het duo kreeg internationale bekendheid door hun single Beggin'.

Benjamin Earl Nelson is beter bekend onder zijn artiestennaam Ben E. King. Amerikaanse soul, popzanger en schrijver. En hij is in Nederland en België vooral bekend van het nummer Stand By Me, dat in 61 uitkwam, maar in 87 alsnog een enorme hit werd. Trouwens, King zong toen hij zijn carrière begon bij de Drifters.

En toen liep hij een beetje zo af. In 2015 bracht Leon Bridges het fijne album Coming Home uit. En daarop staat ook dit hele fijne liedje voor de zondagavond. Better Man.

Zondagavond veel muziek, te veel verteld en ik hou weer muziek over. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. En ik dank onze onverprezen Theo natuurlijk weer voor de techniek. We gaan eruit met Virtual Insanity van Jamiroquai. En daarmee wens ik u een goede nacht en een hele fijne week. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exitpoll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De

Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-Democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.